0: Hallo, met Tanja.
1: Dag Tanja, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vincent.
1: Je bent op dit moment al een half uur wakker. Is dat speciaal omwille van de hitte en om de hitte voor te zijn?
0: Ja, dat is zeker.
1: Maar het is warm, hè? Oh.
0: Ja, zeker warm.
1: Nee, waarom ben je al wakker? Wat moet je gaan doen?
0: Ik heb een schoonmaakbedrijf.
1: Jij hebt zelf een schoonmaakbedrijf. Dus er zijn mensen die voor jou werken. Ben je ook de baas, de leidinggevende?
0: Ik ben de leidinggevende, maar ik werk alleen. Ja, ja.
1: Ah ja, oké. Dus je bent leidinggevende van jezelf?
0: Ja, van mezelf, ja.
1: Je bent je eigen baas. En waar ga je dan overal schoonmaken?
0: Ik sta altijd elke morgen in een dokterspraktijk. En dan is er restaurant. En dan, wat dat er op de planning staat. Ik heb een beetje van alles.
1: Ja, dus, snap ik maar.
0: Maar eerst, wanneer ik luister naar Q-Music, is het meestal in de dokterspraktijk.
1: Ah ja, ja. Oké. Daar sta ik op dan. Daar luister je naar mij.
0: Ja.
1: Als het zo warm is, ik kuisvrouwen en kuismannen en poetsvrouwen. Onlangs werd ik erop terecht geweest dat ik poetsvrouw zou moeten zeggen in plaats van kuisvrouw. Maakt dat voor jou iets uit?
0: Voor mij is dat hetzelfde.
1: Oké, voor mij ook. Nee, maar dus die zweten normaal gezien al heel erg, want dat is wel heel erg zwaar, toch? Maar als het dan zo warm is, oh man.
0: Nee, maar het is daarom dat we dan heel vroeg beginnen. Nee?
1: Ja, exact. Om laat ben je dan klaar?
0: Ja, normaal gezien ben ik klaar rond 2 uur dan.
1: Rond 2 uur? Nou, toch pas rond 2 uur. Dat is toch een lange werkdag dan, ja.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tanja, ik wens je heel veel succes vandaag met kuisen en met werken.
0: Ja, dank u wel. Bedankt om te bellen.
1: Graag gedaan. Ja, dag.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Olivia Dean hoorde je bij Q-Music, de populairste hit van het moment. De nummer 1 van de Q-top 40. Op 26 juni is er de Foute Party en een dag later, op zaterdag 27 juni, opent het Q-Beach House. De opbouw is ondertussen begonnen en gisteren heb ik de mock-up gezien, de eerste computerbeelden van hoe het er zal uit gaan zien. En ik moet zeggen, het wordt fantastisch. Dus het zal er anders uitzien dan de voorbije jaren. We gaan met de radiostudio nog eens op een andere plek staan. En ik heb gewoon heel veel zin om naar Oostende te gaan en jullie te ontmoeten. Kom zeker eens hallo zeggen. Als je er nog nooit bent geweest, kom zeker eens af deze zomer. Het is altijd leuk aan het Q-Beach House. Dat ik er zin in heb in het Beach House, komt natuurlijk ook door de huidige temperaturen. De zomer zit al in mijn lijf, mannetjes. Het kan niet snel genoeg officieel zomer zijn. Hey, wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.
2: New truck, big

0: niet zo lang meer, hè? Dansen in het donker. Want de zon komt op vandaag, ja, rond 6:20.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Heel veel berichten, dankjewel. We zijn met heel veel mensen wakker. Wouter uit Menen zegt goedemorgen. Zeg Vincent, welke data sta je deze zomer in het Q Beach House? Geen idee. Ik weet het nog niet. Ik zal het je weten zeggen als het zover is. Zo snel mogelijk. Jelle uit Genk zegt voorlopig alles rustig op de baan. Ik ben onderweg met de vrachtwagen naar Nederland. René uit Diepenbeek zegt goedemorgen. Ik ben om 2:15 vertrokken uit Frankfurt richting Hulshout. Carmen uit Beelze zegt goedemorgen Vincent. Fijne dag gewenst. Ik ben hier al druk in de weer. Ik wil de warmte voor zijn. Ik moet strijken de hele dag. En Kevin uit Putten heeft ook een bericht gestuurd.
2: Goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. Je weet wat tijd dat is. Het is Vinnie time. Let's go Q Music.
1: Dit is deze week de Q Topschijf. Wow.

Ik heb het dit jaar nog niet gehad over hooikoorts. Want dat is weer begonnen vorige week. Opeens was het daar, vorige week woensdag. Bam! Niezen. Oh. En vandaag heb ik al 3 keer moeten niezen. Oh, het is verschrikkelijk. Dit zijn Suzanne en Freek.

Het hooikoortseizoen is weer in volle gang. Het graspollenseizoen is vorige week begonnen. En laat ik daar nu net last van hebben, van dat graspollenseizoen. Ik weet nog precies waar het gebeurde. Ik was vorige week woensdag, exact een week geleden, bij mijn personal trainer, want ik ging kracht trainen. En daar heb ik moeten niezen, 3 keer na elkaar. En toen dacht ik, dat had ik nog niet eerder gedaan. Dit jaar, in 2026, het graspollenseizoen is begonnen. Ja, Dorothee is al veel langer aan het snotteren, want die is niet allergisch voor graspollen, maar voor berkenpollen. En dat seizoen start al vroeger, die zat in de paasvakantie al te niezen. En door die berkenpollen heeft ze het ook moeilijk met fruit, appels, peren, alles met een schil, kan ze niet eten. En ik neem medicatie, maar af en toe, ja, niezen hè, afgelopen weekend was vrijdagnamiddag denk ik, 12 keer na elkaar. Kan je zeggen, vreselijk. Ja, niet leuk. En zijn er niet steeds meer mensen met een allergie? Ik dacht dat. En daarom wil ik het hebben over allergieën vandaag. Waar ben jij allergisch voor? Mag je nu laten weten in de Q-app, waar ben jij allergisch voor? Ondertussen Damiano David en dit is Omi en Cheerleader in de vroege ochtend van Q-Music.

0: vooral vijf. Een heel erg goedemorgen. We hebben het over allergieën. Leentje uit Opwijk zegt, ik ben allergisch aan te weinig slapen en veel te vroeg opstaan. Oh ja, ja. Jeffrey uit Mechelen zegt, allergisch voor werken, maar ja, ik ga er niet vanaf. Kevin uit Putten zegt, allergisch voor mensen die bullshit verkopen, zoals Trump. Koen uit Stade zegt, allergisch voor mijn schoonmoeder. Goh. Mario, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben jij allergisch aan, Mario?
1: Ah, oh, mijn vrouw.
0: Ben je daarom zo vaak mogelijk weg van huis?
1: Nee hoor. Dat is een grapje.
0: Goed dat je dat er even bij zegt. Dankjewel, Mario. Ja. Fijne ochtend. Salut.
1: Ja, dag.

Sienna Spyro is nog maar 20 jaar, maar op dit moment bezig met een tournee. En afgelopen zaterdag trad ze op bij ons in Brussel in de AB. Dit is Die on this Hill bij Q-Music.

Sienna Spyro op dit moment op tournee. Deze gasten zijn op dit moment niet op tournee. Maar daar gaan we snel iets over horen blijkbaar. Want er wordt verwacht dat ze volgend jaar een gigantische wereldtournee gaan doen. Hopelijk komen ze ook tot bij ons. Dit is U2 en City of Blinding Lights.

Goedemorgen, het is woensdag vandaag, 27 mei. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow een nieuwe Q-musical van Born en Arne. Om 7:15 is dat. Ook vandaag kan je nog tickets winnen voor de Foute Party. En Maarten en Dorothee gaan straks nog een nieuwe naam bekendmaken voor de line-up. Bij Vincent Live deze namiddag komen Conor Rousseau en Rob Beenders langs voor de BV-battle. Conor Rousseau, voorzitter van Vooruit, en Rob Beenders zijn minister in de federale regeringen. Als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met onder andere Jamie Oliver, een van de bekendste tv-koks ter wereld. Je hebt misschien ook wel een kookboek van hem in de kast staan. Jamie wordt 51 vandaag. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje uiteraard, want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we!

0: een zin, het vervolg in het verhaal over Bjorn, het lieve heersbeestje. Op dit moment is Bjorn ontvoerd in een bestelbusje, of in een gewoon busje. Dit zijn de 5 laatste zinnen.
1: Na een half uur stopte het busje en Bjorn werd eruit gehaald.
2: Bjorn was terechtgekomen in nachtclub De Zeven Stippen.
3: Een grote krekel zei...
4: Bjorn, jij wordt onze nieuwe stripper.
5: Bjorn kreeg meteen een zilverkleurige bikini.
6: Bjorn werd het podium opgeduwd en hij werd verblind door de lampen.
0: Ja, hoe gaat het verder? Een nieuwe zin hoor je zo meteen na Shaboozy bij Q-Music.

0: Elke dag verzinnen we een zin en Bjorn heeft ondertussen al heel veel meegemaakt. Hij is net ontvoerd en naar een nachtclub De Zeven Stippen gebracht. En daar moet hij strippen op het podium. Katty uit Roeselaren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Vandaag is het aan jou. Jij mag de volgende zin verzinnen. Hoe gaat het verhaaltje verder?
1: Er klonk zwoele muziek door de boksen en Bjorn begon te dansen.
0: Oh ja, heel goed. Dus Bjorn is beginnen dansen. Oké, dus hij gaat er helemaal voor of niet. Misschien is het een afleidingsmanoeuvre. Wat gebeurt er nu? Laat het even weten in de Q-app en dan verzin jij misschien wel morgen de zin. Dankjewel, Katty. Fijne ochtend.
1: Ja, dank u. Dag.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen. De toestand van de gewonde kinderen in Buggenhout verbetert. De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parquet onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen, zegt collega Rosalie Pieters.
2: Volgens het parquet zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
1: Bij het drama vielen vier doden, onder wie twee kinderen uit Bornem. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen, onder hen ook zeker vier kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor droneaanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. Dat is een schending van het staakt het vuren. En tennis, onze landgenote Hanne van de Winkel heeft niet kunnen stunten op Roland Garros. Ze verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Madison Keys de nummer 19 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-0. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde vandaag. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust, in het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer met maxima tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan nog iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Pardon. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
4: Q-music.
3: Vincent van Geel.
0: Bibi Rexha heeft Faithless onder handen genomen. New Religion hoor je zo meteen na.

De hele week lang kan je tickets winnen voor de Foute Party eind juni. Als je een artiest hoort die naar de Foute Party komt, moet je zo snel mogelijk een audiobericht inspreken in de Q-app. En dan roep je, ik ben proud to be fout. Ik wens je daarmee heel veel succes.

0: als Isis uit Oostkamp. Dag Isis, goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Jij bent samen met Marijn. En wie is Marijn?
1: Marijn is mijn partner.
0: Oh ja, jouw partner. En jullie zijn samen onderweg naar Charleroi, naar de luchthaven, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Waar gaan jullie naartoe?
1: Wij gaan naar Italië. Misano, eigenlijk.
0: Ja, leuk. Vakantie?
1: Vakantie gemixt met een beetje werk. Wij gaan richting een truckrace. Die eigenlijk dit seizoen start in Italië en Misano.
0: Wacht, moet je nog eens zeggen, wat is dat?
1: Een truckrace.
0: Een truckrace? Dat lijkt op een wedstrijd tussen vrachtwagens.
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een Formule 1, maar dan met vrachtwagens.
0: Wauw! Oké, wie is de vrachtwagenchauffeur van jullie twee?
1: Wij zitten in een Engels team van Mark Taylor.
0: Oké, en dus jullie doen echt mee met de wedstrijd, jullie allebei?
1: Wel, wij zitten eigenlijk in het team. We hebben dus een eigen chauffeur die eigenlijk de wedstrijd rijdt. Mm-hmm. En wij zijn eigenlijk degene die helpen in het team. De ene doet mechanieker en de andere helpt een beetje met de familie. Ik dank bijvoorbeeld.
0: Ja! Wauw!
1: Een
0: soort van Formule 1, echt, maar dan met vrachtwagens op een parcours. En van zodra er technische dingen fout zijn, dan moeten jullie ingrijpen.
1: Ja, inderdaad. En ze rijden op het circuit meestal tussen 150 à 160 km per uur.
0: Wow, ik heb er nog nooit van gehoord. Wauw!
1: Ja, dat is
0: Dat is jullie hobby en daar steken jullie echt veel tijd in.
1: Klopt, ja. Dat is onze hobby sinds 3 jaar. Dacht ik, 3 jaar dat wij onze hobby daarvan maken. En dus verschillende plaatsen en regio's dat wij doen eigenlijk over in Europa, over het hele jaar door. En we eindigen met Madrid en Spanje.
0: En hoe zijn de kansen voor deze wedstrijd in Italië?
1: Toch wel groot. Wij schatten de kans groot in dat we beter zijn dan vorig jaar. Want vorig jaar zijn we eigenlijk kampioen geworden. Dus het kan alleen maar beter.
0: Formule 1 met vrachtwagens er nog nooit van gehoord, maar ik ben heel blij dat ik het nu ken.

Daarnet hadden Isis het over een truckrace. Lindsay de postbode vertelt je zo meteen over een kaasbollenrace. Wat dat is, hoor je zo meteen na Taylor Swift bij Q.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor, Lindsay de Postbode. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Vertel wat van die kaasbollenrace zometeen. Wat staat er nog in de krant vandaag?
1: Wel, geld moet rollen blijkbaar, maar de hoven, de rechtbanken en de parketten, die betaalden vorig jaar zo'n 21,8 miljoen euro aan portkosten. Ofwel zo'n 1,8 miljoen euro per maand. Dus ze versturen dagelijks dan nog wel heel wat brieven. En wat toch wel over heel veel geld gaat.
0: En waar dienen die brieven dan voor? Wat versturen ze dan?
1: Het is een officiële briefwisseling voor gerechtelijke dossiers die blijkbaar toch nog altijd naar de post worden opgestuurd.
0: Lijkt mij ook niet zo slecht. Ik denk vaak wel, ik krijg liever wel een brief dan een mail, vind ik een soort van officiëler. Nu, 1,8, hoeveel was het? 1,8 miljoen?
1: Ja, per maand.
0: Dat is enorm veel geld. Wat is dat, ons belastingsgeld? Ja, ja toch?
1: Ja. Wie weet dat, jong? Dat is een goede vraag.
0: Dat is wel heel erg veel geld. Nu moet ik zeggen, ik stuur ook wel graag kaartjes en brieven naar mensen. Ik vind, hoe meer we digitaal gaan, hoe vaker ik het liefst van al een brief stuur naar iemand. Of een kaartje met een verjaardag.
1: Dat is toch leuk?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat geeft jou misschien meer werk. Maar goed, dan is er ook wel weer werk.
1: Ja, ook waar.
0: En wat staat er nog in de kranten vandaag? Ah ja, van die kaasbollenrace. Vertel, wat is dat?
1: Ja. Het is weer de tijd van het jaar. Gisteren was het dus opnieuw de kaasbollenrace in het Verenigd Koninkrijk. Dat was heel lang geleden, maar dat het nu nog eens 35 graden was. Dus het is dan de bedoeling dat de mensen van een stelende helling achter een rollende bol kaas van 3,1 kilogram exact aanhollen. En dan is de bedoeling om te eerst natuurlijk. En een Duitser van 38 heeft al voor de 24ste keer gewonnen.
0: Wacht, die is 38 jaar en die wint al voor de 24ste keer. Dan is die begonnen op zijn 14e. Wow.
1: Ja.
0: En die blijft maar winnen. Maar dat is toch maar in Verenigd Koninkrijk is het ook heel erg warm op dit moment. Dat moet daar gestonken hebben met al die kaasbollen toch?
1: Ja, geen idee,
0: want
1: zullen liefhebbers zijn van kaas, zeker.
0: Ja, nee, ik eet heel graag kaas, maar ik loop er niet graag achteraan op zo'n hele steile helling. Dat is niks voor mij. Lindsay de Postbode, wat is dit geluid? Weet je het? Ja, het is het geluid van een grasmachine. Allee, merci, hè. Salukes, hè. Tot morgen.
1: Dora J. Vegas en Blake Martin.

Laat het gras maar groeien van Sam Goris, maar... Ja, wel in de remix van Dorothee Vegas en Like Maarten. En Dorothee Vegas en Like Maarten die komen uiteraard naar de Foute Party. En als je een artiest hoort die naar de Foute Party komt, dan maak je kans op tickets. Dus zometeen een winnaar! No clue.

0: Timothy uit Beersen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt de Ik ben proud to be fout geroepen in de Q-app en jij wint tickets voor de foute party.
1: Yes.
0: Yay. Wie is je foutste vriend of vriendin die je kan meenemen?
1: Oh, dat kan gewoon mijn partner zijn.
0: Ah, heel goed hè. Is het de eerste keer dat jullie gaan dan?
1: Dat is de eerste keer, ja.
0: Wauw, nee, je zal niet weten wat je te wachten staat. Het is zo'n ongelooflijk feestje. En door de hitte van de voorbije dagen heb ik echt heel veel zin gekregen in de foute party. En die hele week ervoor met de foute 700... Ja, maar je bent zo aan het hijgen, Timothy.
1: Ja, ik heb net een goede fietstochtje gedaan.
0: Waarom? Zo vroeg?
1: Om naar het werk te gaan.
0: Ah, oké. Okay. Ah, allee, veel plezier dan op het werk. En vertel daar iedereen dat je naar de foute party mag, hè.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Ik zie je daar. Salut.
1: Dag.

0: HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Een heel erg goedemorgen. Het is woensdag 27 mei 2026 vandaag. Koning Philip en koningin Mathilde zijn in de Verenigde Staten voor de afstudeerweek van prinses Elisabeth. Die heeft daar gestudeerd aan de Universiteit van Harvard. En deze namiddag is er daar een huldigingsceremonie voor de studenten. En morgenavond is er een plechtige uitreiking waar prinses Elisabeth dan haar diploma zal krijgen. Ik vind het zo leuk dat prinses Elisabeth daar ongetwijfeld ook vriendjes en vriendinnetjes gemaakt heeft, dat er zo Amerikanen zijn die nu kunnen zeggen, ik ben bevriend met de kroonprinses van Belgium. Vind ik zo leuk. Als je jarig bent vandaag, proficiat, hip hip hip hoera. Je bent samenjarig met onder andere Jacques Vermeijeren. Jacques wordt 75 jaar vandaag en gaat vanaf oktober nog één keer optreden, één theatershow in verschillende theaterzalen. Nog één laatste keer als DDT. Vanavond is er de finale van de Conference League. Crystal Palace uit Engeland tegen Rayo Vallecano uit Spanje. De match wordt gespeeld in Leipzig en je kan ze live bekijken op Play. Ja, het is een van die Play-zenders. Ik heb geen idee welke, het zijn er ook zoveel. Blijft het even tropisch als gisteren? Dit is wat Emiel daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust, in het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer met maxima tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

zometeen een classic uit 1989. De look van Roxette. Eerst maakt de nacht plaats voor de dag. De vogels beginnen te chilpen. De bouwvakkers beginnen te boren. Ergens in de verte gaat een auto-alarm af. Met andere woorden, de wereld wordt wakker. Want, beste vrienden, de zon komt nu

Set and the Look uit 1989. Het internet bestond nog niet. En het was een grote hit. En het is dankzij een Amerikaanse uitwisselingsstudent die het nummer in Zweden had gehoord, dat het ook een hit is geworden in Amerika. En op die manier een wereldhit is geworden. Hey, stuur nu jouw goeiemorgen en alles wat je wil zeggen op de radio door in de Q-app. Want zometeen lees ik zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut. Eerst nog Oscar and the Wolf en Angel Face. En dit zijn Topic en Nico Santos bij Q-Music.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Berichtje van Peter uit Hamme.
2: Een hele goede morgen aan allemaal. En voor onze Tsjechische collega's chauffeurs gaan we zeggen krasne dobre rano. Dus maak er een mooie dag van en geniet van het zonnetje.
1: Wauw, Tsjechisch. Ook een berichtje van Brian.
3: Ik wil jullie even bedanken dat ik door jullie voor de allereerste keer naar de Foute Party kan komen. Dankjewel, ik ga hier zo hard van genieten. En nog een fijne ochtend aan iedereen. Joehoe.
1: En ook een berichtje van Kenneth.
4: Een hele goede morgen, Vincent. Ja, weer een dag werken. Ik heb er niet veel zin in, maar het moet gebeuren.
1: Luc uit Schelle zegt, als je dit weekend niet weet waarheen, Amerikaanse autoshow in Den Horst in Lommel van vrijdag tot zondag. Kevin uit Kalken zegt, goedemorgen Vinnie, alweer woensdag door de korte werkweek. Fijne werkdag allen. Mario uit Sint-Lieveshoutum zegt, goedemorgen Vinnie, de week is in twee ritje. Luik, terug bijna halfweg, nog 5 klanten. En Marcel uit Arendonk zegt, de boormeester uit Arendonk gaat vandaag boren in Schilde. Lekker dag iedereen!
0: Deze hit is nieuw bij Q.
1: En Camille is er helemaal klaar voor de zomer, nu dat je weg bent. Ja.

0: Maar schat, ben jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie deze zomer of vroegen die toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend en professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart het.
4: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat ja, veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
3: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen wel al vakantie aan en vooral in de tweede helft dan van juli. Het onderzoek naar het dodelijk ongeval in Buggenhout gisteren loopt nog altijd volop. Het parket onderzoekt wat de bestuurder van dat busje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen, zegt collega Rosalie Pieters.
5: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man ja, iets gekregen heeft, onwel is geworden.
3: Bij dat drama vielen 4 doden, onder hen 2 kinderen. En bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat dan wel alleen om de kaartjes die de fans kochten via de officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, die is niet meegeteld. Zowel zon als wolken vandaag, ja, maximaal rond 29 graden. En morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het weer 30 graden.
0: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten... te verlies.
6: Dit is de Foute Ticketweek. Parel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
7: Music.
6: Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen. Die prachtige song waarbij altijd ergens een luisteraar een beetje moet wenen, komt eraan. Na Save Me Tonight.

0: had 25% kans om een jaar te overleven. De papa van Dean Lewis. Maar is volledig genezen na een succesvolle stamceldonatie. Maar toen hij dit schreef, zag het er helemaal niet goed uit. How do I say goodbye? Het is 9 over 6.
1: Het is woensdag 27 mei.
2: En vanaf vandaag trainen de Rode Duivels in principe opnieuw gewoon in Tubeke. Want de burgemeester daar die kwam gisteren met geruststellend nieuws. Er is geen asbest vrijgekomen bij die zware brand daar. Vrijdag dan krijgen alle Duivels nog een rustdag van de bondscoach. Zaterdag dan sluit ook de rest van de selectie aan, want ze zijn nu nog met z'n negenen. En dan kan dus de laatste rechte lijn echt ingezet worden richting het WK. Komende maandag stappen ze trouwens samen op het vliegtuig voor een oefenduel tegen Kroatië.
0: België gaat zich voor het WK ook voorbereiden op de scheidsrechters. Er wordt nu al zoveel mogelijk info verzameld over elke scheidsrechter die een Belgische match fluit. Geeft hij snel gele kaarten? Praat hij makkelijk met de spelers? Die info krijgen ze dan vlak voor de wedstrijd, zodat de spelers weten hoe ze zich best gedragen op het veld.
2: Ja, die scheidsrechters zijn ook
0: mensen
2: die wel regels volgen, maar wel nog altijd mensen met een eigen interpretatie. Hè?
0: Natuurlijk, dat is met een rechter ook zo. Hè. Er zijn wetten, er zijn spelregels.
2: Ja.
0: Maar ja, er is altijd iemand die moet interpreteren. Dus ja. Belangrijke info.
2: Ja, wel slim inderdaad dat ze dat gewoon gebruiken als ze die info hebben.
0: Tuurlijk.
2: Na een etappe in Zwitserland gisteren fietsen de renners van de Giro d'Italia vandaag opnieuw in Italië. En de eindzege in die Giro die lijkt ondertussen stilaan binnen voor Vingegaard. Die heeft zijn vierde ritzege beet. En de komende 5 weken wordt het dan ook nog belangrijk om fris te zijn tegen de Tour de France. Tussendoor is er voor Vingegaard ook nog een stage. Tijd voor zijn familie vindt hij blijkbaar ook heel belangrijk. Nou, daar laat hij ook van op.
0: Ja,
2: dat is voor iedereen wel het geval, denk ik. En in Frankrijk dan deze zomer volgt natuurlijk ook de confrontatie met onder andere Remco Evenepoel.
0: Met het tropische weer hier lijken mensen te vergeten om hun verlof in te plannen. 6 op de 10 werknemers hebben nog geen vakantiedagen ingepland voor deze zomer. Ja, oké, je baas moet natuurlijk akkoord gaan met je verlof, maar je hebt het recht om je dagen op te nemen als je daarmee de werking van het bedrijf niet ernstig verstoort. Dat is zo'n beetje hetzelfde verhaal als daar juist. Hè. Dat zijn dan de regels, maar ja, de interpretatie die ligt overal wat anders. Algemene regel is ook dat ouders en niet-ouders gelijk behandeld moeten worden, maar we weten allemaal, ja, allez, ze zeggen anders is er sprake van discriminatie, maar we weten allemaal dat dat niet zo werkt. Hè.
2: Ouders hebben toch voorrang?
0: Is het al wel, hè, om verlof te nemen tijdens de schoolvakantie, maar volgens mij is dat ook omdat het mes aan twee kanten positief snijdt. Want ja, wie geen kinderen heeft, wil toch liever in het laagseizoen op verlof. Meestal. Ik denk dat het daarom zo vaak matcht. Nee, dat is toch gewoon chiller?
2: Dat het daarom zo vaak matcht. Ik hoor soms ook van vrienden bijvoorbeeld, die, stel nu je wil op reis, jij bent zelf single, maar je vrienden hebben kinderen en je wil mee op reis gaan met hen, dat die single persoon dan op het werk te horen krijgt, ja, maar ja, je hebt geen kinderen.
0: Ja,
2: en dat
0: is
2: dan,
0: natuurlijk
2: dus
0: niet oké.
2: Het is een beetje.
0: Als je dan zegt, ja, maar ja, mijn vrienden hebben kinderen en anders kan ik niet met hen op verlof, dan vind ik dat dat wel.
2: Een vakantie gaat wel iets breder dan je eigen gezinssituatie, toch?
0: Ja. De principes zijn duidelijk. Er mag geen discriminatie zijn.
2: Misschien moet iedereen ook zo'n papiertje hebben voor de baas hoe je verlof moet onderhandelen. Weet, deze baas is gevoelig voor, weet ik veel.
0: Ja, een briefing.
2: Dit is zijn favoriete rode wijn. Je kan hem misschien omkopen.
0: Ja. Het wordt vandaag weer lekker zwoel. In Oslo is het vandaag maximaal 19 graden, maar toch kunnen die mannen vrij goede zomerliedjes maken. Die Noren, het is de Bausa. Ideaal voor deze zonnige ochtend.

0: ook de zomer van hun leven, hè, die mannen. Heel Europa aan het rondtoeren met deze Magnetic. Gewoon vier vrienden. Ik word er heel blij van. De Bauza, het is 6:15.
1: En ook vandaag kan je nog tickets winnen voor de Foute Party. Als je een artiest hoort die naar de Foute Party komt, dan moet je zo snel mogelijk een audiobericht sturen in de Q-app en dan roep je ik ben proud to be fout. En ook wel fijn, wij voegen vanochtend iets over 8 een nieuwe artiest toe aan de affiche.
0: Ja, heel blij mee. Op Born en Arne voorzien ons van muziek. Je hoort een nieuwe Q-musical 7:45. Dan bezingen en dan fileren zij iets dat hen is opgevallen in het nieuws. En wat we echt kunnen gebruiken vandaag is de schaal. De Rasmus gaat dat fixen.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
3: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
3: Och, jongen.
2: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Imoscoop, mam!
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Oh, video.
11: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
13: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
16: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
17: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
16: Oh, en die zetel. Ja. En die tafel.
17: Ja.
16: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
17: En voor je het weet...
16: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
17: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
16: Wat is dat?
17: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
16: Dat is keigoed.
17: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
16: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
17: Maurice in Hulst.
16: En de tafel.
17: Verrassend veel woon- en droomplezier.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
16: Ja, hè.
18: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
16: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
16: Kalm. Pas

0: leefde zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
3: Torfs. 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Samen bakken na school? Dat is wow! Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
6: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
5: Dat is toch echt wel
6: wow!
5: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
6: wow!
5: Van Vibra.
7: Q. Maarten en Oh.

0: Rasmus en In The Shadows. Het is 7:30 aan de prestigieuze Universiteit van Harvard in de VS. Studeren elk jaar tot 11.000 studenten af met een indrukwekkende viering die een paar dagen duurt. Onze kroonprinses Elisabeth is een van die studenten en dus zijn haar mama en papa gisteravond naar daar gereisd voor de festiviteiten. Philip en Mathilde hebben een drukke agenda daar en royaltyjournalist Wim de Hanschutter volgt hen op de voet. Die kunnen wij later vanochtend even bellen.
1: Heb je dat gezien op Instagram? Het paleis heeft foto's online gezet van toen Philip studeerde aan de Universiteit van Stanford. Dus ja, het was wel een andere universiteit, maar voor de rest, ja, veel gelijkaardige dingen toch, hè? Ook in Amerika en zo. Die foto's, dat is echt Elisabeth met kort haar. Ha! Die lijken zo hard op elkaar. En dat is zo ergens wel een beetje, ja, gek om te zien, hè? Gewoon zo een jonge Philip ook aan zijn bureau aan het studeren. Of ja, met dan zo zijn afstudeerhoedje. En dan nu maakt zijn dochter exact hetzelfde mee. Dat is toch speciaal, hè?
0: Maar ik denk dat dat de redding is geweest van Philip. Want als je die zijn jeugd bekijkt en alle trauma's en alle miserie, daar was hij echt op het gemak een van de boys, hè? Zo, nobody gave a sh** dat je de kroonprins was, hè? Who cares?
1: Ja, ja.
0: Dat is zo alsof iemand bij u in de klas zou zeggen, ja, ik ben de eerste troonopvolger van Albanië. Dan zou iedereen denken, oh ja, dat is goed voor u. Kom, we gaan in het drinken. Allee, snap je? Dat is zo die vibe. En ja, voor Philip was dat de gelukkigste tijd van zijn leven. Dus vandaar dat hij dat zijn dochter waarschijnlijk ook toewenst. Veel mooie herinneringen, vermoedelijk. Na zonneschijn komt regen, lieve vrienden. Het zou een doordenker kunnen zijn, maar het is helaas bittere ernst en ook wel rauwe realiteit.
1: Maar toch ook zeer welkom.
0: Ja, ik weet niet. Ja, het is wel chill nu, hoor, met het zwembadje in de tuin. Mijn dochter zei gisteren, papa, gaan we morgen er nog eens deftig in? Ik zeg, ik beloof het. Dus deze namiddag.
1: Hoe ben je er dan gisteren ondeftig in geweest?
0: Ja, rap, want mijn jongste is wat ziek. Dus die zei, papa, wanneer gaan we slapen? Dus ik dacht, ja, ik moet er snel uit, moet de jongsten in bed gaan liggen. Maar vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe. Vanaf zaterdag stilaan minder heet. De tweede helft van volgende week wordt echt minder warm. Rond 20 graden en ook kans op buien. Ja, kijk, niks aan te doen. Goed voor de plantjes.
1: En ik ben er ook wel blij mee, moet ik eerlijk bekennen.
0: Komende vrijdag grote finale van The Voice van Vlaanderen.
1: Terwijl dus hopelijk een stevig onweertje ondertussen losbarst.
0: Dan kan zijn voor de kijkcijfers.
1: Ja, kan je gezellig inderdaad binnen tv kijken. Nog vier talenten in vier teams maken kans. Voor ons team is dat Finn. En bijvoorbeeld voor het team van Laura is dat Joris.
0: Ja, Joris is de man die Dorothee talloze keren in het pak van Chinchilla heeft gehesen. Ja. Wat die man allemaal heeft gezien. Hij kent je van binnen en van buiten. En hij maakt nu kans om,
1: ja,
0: de Voice te worden. Het is waar, hè?
1: De waarheid.
0: Ja. Hij maakt nu dus kans om de Voice te worden. Net zoals Findus en Bas.
1: En Mael.
0: En Mael. Laura zelf, die hoor je nu met Reggie.

0: Laura Tesoro, samen met Reggie, Bound to Be. En vorig jaar won ze. Laura Tesoro, de Voice van Vlaanderen. Met iemand van de comeback stage, mag ik zeggen. Christophe lag er eigenlijk al uit de wedstrijd. Mocht zichzelf toch nog tot winnaar kronen. Ik vind ze alle vier heel verschillend, de finalisten. Ik heb nu zo echt het gevoel van... Ja, lap zeg, ja. Maar dat zou nog eens kunnen ook.
1: Wat zou kunnen?
0: Ja, winnen.
1: Ah, zo. Ja, maar
0: het kan
1: nog
0: alle kanten uit.
1: Evengoed niet. Ik vind ze zo, ja. Alles kan nog gebeuren, denk ik, vrijdagavond in de finale van The Voice.
0: Oh man, ik kijk ook zo uit naar wat we gepland hebben en vanmiddag gaan repeteren en zo. Maar...
1: Ja, geen paniek, Maarten gaat niet meer rappen.
0: Ja, dus nu kan je wel kijken.
2: Goeie tease.
0: Oeh. Meer dan de helft van de werknemers heeft deze zomer nog geen verlof gepland, Delphine.
2: Nee, of toch nog niet aangevraagd op het werk. Terwijl juli en augustus wel de periode is waarin de meeste Belgen op reis gaan. Experts raden aan om niet te lang te wachten. Het gaat vaak om mensen die altijd in dezelfde periode in de zomer verlof nemen en denken dat dat dit jaar dan weer in orde zal zijn. Maar dat moet dus ook nog altijd officieel goedgekeurd worden. Al mag je baas je vakantie enkel weigeren als jouw afwezigheid de werking van het bedrijf ernstig zou verstoren. En dan moeten we naar Buggenhout. Daar is het onderzoek nog altijd volop bezig na dat dodelijke ongeval gisterenochtend. 4 mensen, 2 kinderen en 2 volwassenen zijn daar overleden toen een schoolbusje door een gesloten treinslagboom is gereden. Het parket onderzoekt onder meer hoe de bestuurder dat kon doen. Kreeg hij bijvoorbeeld iets? Kwam het door de laaghangende zon? Gesprekken met getuigen, camerabeelden en ook een autopsie op zijn lichaam moeten daar duidelijkheid over brengen. En nog het weer. Vandaag zowel zon als wolken en maximaal rond 29 graden.
3: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting Brussel is dat E40 tussen Afleggem en Ternat. Daar moet je 11 minuten extra rekenen.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Dorothee's Doordenker.
3: Echte rijkdom zit in wat je kunt missen.

0: Life is a Loop, hè? Playing a Game. Thomas Gray en The Rumors.
1: Maarten en Dorothy.
0: Ja, als je goed luistert naar de tekst, het gerucht dat het leven een loop is. Alsof je een spel speelt, verliest en weer bij het begin moet beginnen. Daarover gaat het een beetje zoals die loop rond Flanders Expo in Gent. Eigenlijk zegt Thomas Gray, de loop van Flanders Expo is een metafoor voor het leven. Life is a loop, like I'm playing a game and I lose and I keep finding myself in a hole. Dat is ook altijd het gevoel dat ik heb als ik die IKEA weer langs rechts zie voorbijrijden. Dat ik denk, maar wacht, moest ik hier nu af of niet?
2: Ja, zo zit het leven vol onverwachte afslagen ook. Hè. Je kan ineens per ongeluk in de IKEA zitten als je de loop rond van de Expo doet.
0: De geruchten dus van Thomas Gray. Geruchten zijn ook welkom.
2: Ja, natuurlijk liever feiten. Daar zijn we grotere fan van. Alles wat je 24 uur geleden nog niet wist en nu wel, dat mag je even in de Q-app gooien.
0: Ook de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 komt eraan na de ideale ochtendsong om wakker te worden. Banners met Someone to You.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

0: Ik zet alvast de piano klaar. De piano voor zometeen.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Chris uit Hasselt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, Chris, je hebt een vervelende ontdekking gedaan, vertel.
2: Ja, ik heb dus ontdekt dat blikjes drank in een warme auto kunnen ontploffen.
3: Och, oh, je hebt dat aan, ja, zelf ontdekt, aan de lijve mogen ondervinden, Chris.
2: Ja, inderdaad. Zondagavond zijn wij teruggekomen en er lagen nog een aantal blikjes langs me in de auto. En maandag bij de feestdag daar niet aan gedacht. Die heeft een hele dag in de zon gestaan. En dinsdagmorgen, toen ik terug moest gaan werken, toen wou ik een blikje pakken. Toen heb ik ontdekt dus dat dat volledig open was. De deksel van boven was eraf. En ja, met gevolg dat de zetel dus vol met drank ging.
3: Ja, en welke drank was het?
2: Cola Zero.
3: Oh, dat is toch een hele plakboel, Chris, om op te kuisen nu.
2: Ja, het valt wel mee. Er zijn wel fatsoenlijke producten voor. Er waren drie blikjes. Eentje was open, tweede stond bol en het derde was speciaal niks aan.
3: Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet, dat dat zo snel zo slecht kon aflopen. Maar je zei, we kwamen zondag terug. Was je op weekend geweest of van waar kwam je terug?
2: Nee, het was extreme geweest en we waren zondagavond teruggekomen van extreme. Ja, dus
3: ja, maar het is wel een goede reminder, hè. Het is heet weer, dus let een beetje op wat je allemaal in je auto laat liggen.
0: Ja,
3: hè?
0: En sowieso ook die plastic flesjes met water erin, dat zou ik niet meer drinken als dat zo heet is geworden. Als die plastic zich zo vermengt met dat water, dat lijkt me ook niet zo gezond. Dus inderdaad, de auto...
3: Veel dingen, als er bijvoorbeeld een handcrème in ligt, of zo bijvoorbeeld een deodorant...
0: Ah, ja,
3: ook allemaal.
0: Ook.
3: Ja. Dus dat is een goede tip eigenlijk, Chris. Dat we allemaal nog eens even onze auto checken voor we vandaag vertrekken. Zeg, en jij bent elektricien. Wat staat er op de planning vandaag?
2: We moeten vandaag een voedingskabel trekken voor een ijswaterinstallatie.
0: Oh, dat komt wel van pas natuurlijk.
3: Een voedingskabel? Ah ja, zo'n voeding. Ah ja, ik was aan voeding, aan eten aan het denken. Nee, voeding, elektriciteitsvoeding. Ja, ja. Ik ben mee. Chris, fijne werkdag gewenst. En merci voor de tip op deze heetdag.
2: Mag ik nog groetjes doen?
3: Zeker.
2: Aan mijn vriendin Ariana en aan de amigos, omdat we morgen op weekend vertrekken. Dus.
0: Maar wat een leven.
3: Oh, de amigos.
0: Extreme en dan met amigos op weekend. Ja, maar ja, ik snap wel dat je drank nodig hebt in de auto.
3: En dan waar gaat het weekend met de amigos?
2: Wimero in Frankrijk.
0: Amai. Allee. Geniet ervan en koop misschien inderdaad ook wel Cola Zero onderweg.
2: Dat is goed. Dank je wel.

0: piano van Eric Prydz. 13 voor 7, goedemorgen. Ja, Chris uit Hasselt die vertelde net dat er een paar blikjes Cola Zero in zijn auto lagen. Hij was die vergeten, die zijn ontploft door de hitte. Heel veel opkuiswerk. En al die luisteraars die zeggen, ja, maar ja, er zit toch geen suiker in Cola Zero? Echt, komt veel binnen, hè. Maar dat blijft toch smeerlapperij?
1: Ja, het blijft wel een plakboel. Het is minder erg dan inderdaad echte cola. Ja, ja, ja. Of het dat niet light is, zeker wel. Maar en ook in vlekken en zo dat dat maakt, is toch...
0: Zou het toch niet willen. Inderdaad, minder suiker, minder geplakt, maar toch... Of betrekkelijk veel miserie.
1: Ja, er komen nog wat andere berichtjes binnen. Ook Stef uit Harelbeke die stuurt: een aansteker kan ook exploderen in direct zonlicht.
0: Een aansteker, ah ja.
1: Ja, ja inderdaad. Melissa uit Brugge die stuurt ook dat je met een bril moet opletten. Glazen kunnen zonlicht bundelen en dan heb je zelfs een kleine kans op brandgevaar. Ja, als dat zo op stof ligt bijvoorbeeld en die zon valt net fout in op die brilglazen.
0: Ja, man. Veel luisteraars die hebben opgelet bij fysica vroeger. Hè? Dat, interessant. Net voor het verlengde weekend is onze Q-luchtballon voor de eerste keer de lucht ingegaan met daarin Berre. Die gaf een concert hoog in de lucht dat in verschillende ballonnen live te volgen was. Het was magisch. Je kon het zelfs bekijken op VTM Nieuws. Hadden ze er een heel spel rond gemaakt. Ik vond het heel grappig. Want ze hebben dan Berre zo geïnterviewd net voor hij de lucht inging. En die was eigenlijk echt niet op zijn gemak, die mens. Die zo, oh, ik heb toch een beetje stress. Hij had dan ook een beetje gemist toen hij begon te zingen, omdat hij toch zo overweldigd was door het uitzicht en door hoe cool het allemaal was. Hij zei, ik denk dat ik 2 keer hetzelfde heb gezongen.
1: Mooie imitatie van Berre ook.
0: Ja, sorry. Sorry, Berre. Ik wou je niet zo na. Hij was onder de indruk. Hij vond het heel erg mooi. Maar als je zelf denkt van, amai, ik wil ook wel eens zo'n magische ervaring. Je kan ook zelf een vlucht boeken met onze Q-luchtballon. Berre zit wel niet in de prijs.
2: Nee, ik kon me niet altijd vrijmaken natuurlijk. Ja, dat ging niet.

0: Anima, samen met Ellie Goulding in Hypnotize.
1: Morgen, fijn bezoek hier in de ochtendshow. Gert Verhulst en James Cook, die komen langs vanaf 8 uur. Ze hebben een nieuwe zomersingle en die hoort ook bij een nieuwe zomershow.
0: En deze week brengt ook Meteor nieuwe muziek uit, Nooduitgang. Ah nee, dat was bazaar.
1: Maar ja, een populaire titel, hè?
0: Dat is waar. Maar je kan hem al pre-saven via de Instagram van Meteor. Via alle muziekdiensten, Nooduitgang. Hier is hij, met Babette. 1 op 1 miljoen.
2: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

0: Party.
1: Ja, ook vandaag kan je nog tickets winnen voor de Foute Party. En wij voegen vanochtend, iets over 8, een nieuwe artiest toe aan de affiche.
2: Rond 19:15 eerst de nieuwe Q-musical van Born en Arne. Het moment om de radio iets luider te zetten. En er is al één Belg die het zeker heel ver gaat brengen op het WK voetbal. Het is geen Rode Duivel. Het verhaal van Eddy van Endert, na het nieuws van 7.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Samen er iets moois van bakken? Dat is
8: wow.
7: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
8: wow.
7: Van Vibra.
2: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
9: Goedemorgen. In Bornheim hangen de vlaggen half stok vandaag. Uit steun na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisterochtend in Buggenhout. 2 volwassenen en 2 kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornheim. Het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen, zegt collega Rosalie Pieters.
10: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
9: Als de families akkoord gaan, dan komt er in Bornheim ook nog een rouwregister. In Buggenhout en in de school van de kinderen ligt er al één. Defensieminister Theo Franken waarschuwt voor extra besparingen op defensie. Dat doet hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Omdat de regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie gaat. Onterecht, zegt Franken.
11: We besteden 3 euro per 100 euro belasting geld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen.
9: 6 op de 10 werknemers hebben voor deze zomer nog geen vakantie aangevraagd op het werk, terwijl de meeste mensen wel dan op reis gaan. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend en professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart het.
12: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
9: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen wel al vakantie aan en dan vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen en 40 mensen raakten gewond volgens Volksgezondheid in Libanon. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor droneaanvallen van terreurgroep Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. Dat is een schending van het staakt het vuren. En sport, bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels deze zomer. In Canada, Mexico en de VS. Het zijn vooral tickets voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar ook bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat dan wel om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie. Wie tickets heeft gekocht via de FIFA, de Wereldvoetbalbond, die is niet meegeteld. Zowel zon als wolken vandaag, maximaal rond 29 graden. En morgen opnieuw een zonnige en een warme dag, dan wordt het weer 30 graden.
1: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Moet je 20 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 12 minuten extra. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten extra.
6: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
0: Music.
2: Maarten en Dorot. Goedemorgen, Radio Luid. Dagcrème op je huid. En de lichten, die doen we uit.

0: Lights of 7 over 7.
1: Het is woensdag 27 mei.
0: Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je deelt je verjaardag met Jacques Vermeire. Hij wordt 75 en je hebt het al gehoord. Hij organiseert een uitverkoop. Hij gaat stukken uit zijn carrière verkopen, zoals bijvoorbeeld het visje van Fonske Verzelen voor de fans uit zijn sketches van vroeger. Opbrengst gaat naar de VZ2 Stop Darmkanker. Een ziekte waar hij zelf tegen heeft gevochten. Hij is ook alle dokters heel erg dankbaar dat die hem erdoor hebben gesleurd. Dus daarom die veiling.
2: Zou hij ook in de veiling iets van zijn Louis Vuitton-collectie verkopen? Want dan heb ik eventueel, mocht dat voor een prijsje zijn, wel interesse.
0: Ja, maar Jacques Vermeijeren kan heel veel veilen.
2: Ah, wel, ja,
0: als je
2: daarom.
0: Als in zijn living rondloopt, dan struikel je al over die 800 colaflesjes en zo. Dus ja, dat
2: Vandaag in de krant. Zelf voor advocaat spelen met artificiële intelligentie om kosten van een advocaat uit te sparen, kan je net heel veel geld kosten. Want rechters die zo'n AI-teksten binnenkrijgen, ja, die kunnen boetes geven. Omdat bijvoorbeeld onjuistheden of verzinsels die daar dan in staan, rechtszaken onnodig ingewikkeld maken. En zo gaat er veel tijd verloren die dan niet aan andere zaken kan gespendeerd worden. Dus
0: het beste is een combinatie, denk ik. Hè, dat je vertrekt van een AI-model en dat je er dan een advocaat laat doorgaan om te kijken, klopt dit wel?
2: Ik weet niet of advocaten nu warm worden van dat idee eigenlijk.
0: Want zouden advocaten echt nog van een wit blad beginnen vandaag de dag?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar ik vermoed dan als je een advocatenkantoor hebt, dat je dan bijvoorbeeld al, als je al met AI zou werken, dat je dan wel een soort van meer assistent al hebt gebouwd die al heel goed mee is met wetteksten. Maar als jij gewoon op je laptop je thuis gaat zeggen, hey, ChatGPT.
0: Ja, dat is wel iets anders.
2: Een advocaat moet dan al die fouten er beginnen uit te halen.
0: Je moet er wel inderdaad de Belgische wetten in prompten. Allee. Maar een advocaat gaat toch gewoon de Belgische wet uploaden en dan zeggen, dit is mijn case.
2: Zou kunnen.
0: Ik denk dat Enfin, de Nederlandse selectie voor het WK voetbal wordt vandaag bekendgemaakt. Een allerlaatste tegen 1 juni moeten alle bondscoaches van elk land de definitieve selectie doorgestuurd hebben. Dus ze moeten vooruit doen. En vanaf vandaag trainen de Rode Duivels in principe opnieuw in Tubeke. De burgemeester kwam daar gisteren met geruststellend nieuws. Er is blijkbaar geen asbest vrijgekomen bij die zware brand.
2: Maar toch eigenlijk zot. Dus Nederland moet nog zijn selectie voorstellen. En bij ons zijn er al 9 verzameld en gaan ze zaterdag met z'n allen trainen. Dat is toch... Hè?
0: Ja, maar ja, dat kan rap gaan. Hè. Als je opgeroepen wordt, dat je meteen moet vertrekken.
2: Maar dus, toch?
0: Absoluut. Hè. Er is al zeker 1 Belg die het ver gaat schoppen op het WK voetbal. Mooi. Eddy van Endert, zo heet hij, gaat het gras verzorgen van het grootste stadion in Dallas. Amerikanen kennen heel veel van golfvelden, maar ze hebben minder ervaring met voetbalvelden. Zo kwamen ze dus onder andere bij Eddy terecht. Die verzorgt in ons land een trein van KRC Genk. En die is gisteren dus naar Amerika vertrokken. Het stadion dat hij gaat verzorgen heeft 94.000 plaatsen. En onder andere Argentinië met Lionel Messi gaat er 2 keer spelen. Het is toch heel belangrijk dat Eddy zijn job daar wat goed doet. Gaat in de VS een team van zo'n 10 tot 12 lokale treinverzorgers leiden om voor het perfecte gras te zorgen tijdens de WK-matchen. Ja, dat is
2: cool, hè?
0: Belangrijk, hè? Dat grasveld en dan die bal, die moet ook perfect zijn. Ze hebben daar nu ook weer zo die bal met die technologie dat als je die aanraakt, dat er meteen een computer afgaat om te zeggen van ja, het was hands. We hebben er last van gehad vorig toernooi, weet je dat nog?
2: Nee.
0: Dat was ook een gedoe.
2: Geen idee meer.
0: Maar goed, dus alle details zijn altijd, daar wordt heel goed voor. Eddy gaat dus dat gras fixen. 11 over 7, Harry Styles.

0: En waarover we deze week een Q-musical hebben gemaakt, dat hoor je straks om 7:15.
1: Voilà, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
1: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
3: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
1: Vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
7: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamer.
9: XVO badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
10: Vanavond bij VTM breekt de allesbepalende afwerkingsweek aan in Huis Gemaakt. En bij VTM 2 worden de grenzen van de wet alweer grondig afgetast in overtreders. Je avond bij VTM en VTM 2.
11: Dit is deze week de Q Topschijf. Wow.

0: je topschijf. Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Vier op een rij.
0: Emmy uit Tongeren, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
3: Hallo.
0: Emmy, jij hebt al gedroomd over dit spel.
2: Ja, klopt.
0: Hoezo?
2: Ja, ik had gedroomd dat ik op straat liep en een voorbijganger werd gebeld om mee te doen aan de vier op een rij, maar die kennen het spel niet. Dus ik zei, oh, ik zal u helpen, ik ken dat. Maar ja, hij begreep het niet goed en het liep eigenlijk helemaal in het honderd, dus het was één grote chaos. Blijkbaar ja, is mijn bewustzijn, mijn onderbewustzijn zal ik zeggen, toch wel heel hard bezig met het spel.
0: Ja, duidelijk wel, ja. Zullen we er anders maar gewoon aan beginnen, hè?
2: Ja, super.
0: Eens kijken of het een nachtmerrie kan worden.
2: Hopelijk niet.
0: Nee, hoopt ook van niet. Dorothee hoort ons niet meer. Dit zijn jouw vier woorden. En we zoeken natuurlijk vier exact dezelfde associaties. Zo meteen.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Dak.
2: Huis.
0: Vriendelijk.
2: Beleefd.
0: Kikker.
2: Dier.
0: Vonk.
2: Vuur.
3: Oké.
2: Ja, kom op, hè, Dorothee.
3: Doe mijn best, hè.
0: Dak.
3: Huis.
2: Dat is al goed.
0: Vriendelijk.
3: Oh. Oh. Beleefd.
2: Ja, echt?
3: Goed. Maar ik dacht dat dat sowieso hier fout was. Oef.
0: Kikker.
3: Dier.
2: Goed, dan ontdek ik hem ook nog een.
3: Oh. Het is echt, ze zitten tussen droom en nachtmerrie, hè?
0: Vonk.
3: Please, vuur.
2: Ja!
3: We hebben het samen gedaan.
2: Ja, super. Echt, wauw. Wie had dat gedacht?
0: Ja, jij hebt het gedroomd, hè?
2: Ja, ja. Mijn droom was wel een slechtere afloop dan dit. Het is echt geweldig.
0: Kill the dream. Kill the dream.
2: Ja, super, super.
0: Dat wil zeggen dat jij 1000 euro gewonnen hebt om te shoppen en een nieuwe matras van Beter Bed. Dus kijk eens.
2: Geweldig. Dank jullie wel.
0: Een mooie prijs, hoor.
2: Ja, dank jullie wel.
0: Maak er nog een fantastische dag van.
2: Dat zal ik zeker doen. Dank jullie wel.
0: Blijven dromen, hè. Salut.
2: Ja, bye.
1: Better with you. Beter slapen begint met een lichaamscan bij Beter Bed. Beter slapen, beter leven, Beter Bed.

0: Posner. Eerste liedje dat hij had released, meteen een wereldhit. En de Mike dacht, ja, dat is gewoon wat er gebeurt als ik muziek maak. Ja. Dat is direct wereldhit. Ja, kijk, ja, kan ik ook niet aan doen. Hè, ja. Maar dan kwam de leegte. Iedereen noemde hem een one-hit wonder. Hij had wel wat geld, maar geen optredens. Alles werd opnieuw stil. En het enige wat hij nog kon doen was feesten en bollen pakken. Niet meteen zijn meest interessante periode. Maar hij heeft er wel een mooi liedje over gemaakt.
1: The

Ja, daar is dus blijkbaar een vervolg op. Hij heeft dat 2 maanden geleden gemaakt, Mike Posner. En het is eigenlijk prachtig als je naar luistert. I went back to Ibiza.

0: gaat echt goed met hem. En dat is fijn om te zien en om te horen. Maar dus moet je zeker eens checken. I went to Ibiza, kan je gewoon vinden op YouTube. 7:01, wie wil kan steun betuigen voor dat ongeval in Buggenhout gisteren, Delphine.
1: Ja, in Buggenhout en in de school van de twee overleden kinderen. Bij dat ongeval ligt er een rouwregister. Ook Bornem wil dat nog doen als de families van de kinderen akkoord gaan. Ze bekijken het nog, want die kinderen komen uit Bornem. 4 mensen zijn gisteren gestorven toen een schoolbusje is gegrepen door een trein. Die omstandigheden worden volop onderzocht, want de bestuurder reed door een gesloten overweg en het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het kan wel nog even duren voordat onderzoek is afgerond. En vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham zijn zoon heeft geofferd voor Allah. En in de praktijk gaat dat feest vooral gepaard met gebedsdiensten, maar ook met veel familiefeesten, cadeautjes, versieringen en vooral gezellig samen zijn. Miljoenen moslims die doen trouwens ook een bedevaart naar Mekka ter gelegenheid van dat offerfeest. En als je iemand een gezegend offerfeest wil wensen, dan zeg je best Eid Mubarak.
0: Genoteerd, dankjewel Delphine. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja Frank, het einde van deze zomerse periode is in zicht. Ik hoor toch al de eerste signalen van ja, volgende week gaat dat allemaal, is het allemaal weg. En tot 10 juni zeker geen zomer meer. Dus, allee, ja.
2: Heb ik ook gelezen, ja.
0: Ja. Klopt het niet?
2: Jawel, maar tot 10 juni heb ik altijd zoiets van... Boe, dat is echt wel een heel lange termijn. Maar het is... Ja, kijk, je weet dat dit niet kan blijven duren natuurlijk. Maar ja, we moeten gewoon nu leven. Hè. We moeten nog niet denken aan wat er allemaal gaat gebeuren vanaf zondag. Hè. We gaan nog een paar prachtige dagen tegemoet. Vandaag is er eentje. Hè. Dus 28 graden kan het worden met veel zon. En dan een heerlijke avond waarbij de temperatuur stilkens aan wat zakt. En dan morgen, ja, dan hebben we ongeveer hetzelfde scenario. Zondag 28 graden, misschien in het westen kant zelfs 30 graden worden, met veel zon. Vrijdag wordt het dan eventjes zelfs weer tropisch warm, tot 32 graden kan het dan zelfs zijn in de nadermiddag. Het wordt dan wel wat onstabieler. Dus een warmte-onweersbuitje is dan mogelijk. En wat het weekend betreft, zaterdag nog warm, met dan in de loop van de dag toch een paar regen- of onweersbuien. Zondag lijkt het allemaal wat frisser te gaan zijn. 22 graden met het oosten buien, in het westen blijft het waarschijnlijk dan wel droog.
0: Dorothee is blij. Dankjewel Frank.
2: Ja,
0: tot over een uur.
3: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Een half uur extra rekenen richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier erbij tellen. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout ook een kwartier erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier extra. En richting Brussel E40 tussen Afleghem en Grootbijgaarde 12 minuten extra.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Q Musical met Born en Arne.
1: Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, hoe houden jullie het hoofd koel op deze hete dagen, Arne?
3: Oh, de wonderen van een opblaaszwembadje, dat u dacht, dat doet deugd.
1: Ja, Maarten heeft er ook een aangeschaft. Allee, ja, opblaasbaar, het is meer zo, het is 2 meter diameter zeker.
4: De rand moet worden opgeblazen, maar daar heb ik zo'n elektrisch toestelletje voor. Dat, waarmee je ook een luchtmatras kan opblazen. Dat is een grief. Dat is echt de investering waard. In ieder geval, ik dacht nu, ja, ik ga het dan aan het einde van de week opnieuw afbreken, maar er ontstond meteen commotie hier dat ik dat 2 maanden moest laten staan.
2: Maar dat heeft toch 3 dagen geduurd tegen dat vol was, dat badje?
4: Nee, dat viel mee. Dat was 1 uur of 2, 3. Maar het ding is, ik ben dat zo niet gewoon. Want ik heb altijd van die klein badjes gehad. Maar het is nu dus 2 meter breed, wat toch wel deftig is, met zo'n filterpompje erbij. En zo dat idee dat zoiets weken blijft staan in je tuin en dat ik de robotmaaier er rond moet programmeren, dat moet ik nog even processen.
1: Ja.
2: Dat het er niet doorgaat, ja.
1: More money, more problems, hè.
4: Maar,
1: voilà. Ja, maar ja, de robotmaaier.
4: Ja, maar ja. Dat is een gedoe, hè.
1: En daarbij, het is nog altijd maai mij niet, hè, dus laat het maar een beetje wilder voor de bijtjes. Voilà. Hè, voilà. Voilà. En Born, ja, hoe hou jij het een beetje cool?
2: Wel, ik ben zeer blij dat sinds vorige week airco in mijn studio terug geïnstalleerd is. Dus ik ben heel blij dat ik gewoon kan werken en het dan al heel fris heb. En af en toe ook een duik in het water is wel nodig, ja.
4: Warm of niet, er moet een musical gemaakt worden en er moet getraind worden voor het WK voetbal.
0: Born en Arne presenteren De Rode Duivels, de Q-musical.
5: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
6: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zet op.
7: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Oh, wauw. Oh.
9: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
9: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
12: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
13: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Q. Sounds better with you. Maarten en Arne.

0: Don't Be So Shy, de Filletov en Caress remix, 7:43. Goedemorgen.
1: De Q-Musical met Born en Arne.
0: Een Q-Musical over de Rode Duivels. Ze zijn zich volop aan het voorbereiden op het WK. Ze zijn al met 9 aan het trainen, waaronder de new guy, Fernandez Pardo. Die zou een persconferentie doen gisteren, maar dat werd ook uitgesteld door de brand in Tubeke. Dat zou nu dan morgen zijn. Veel benieuwd wat die mensen te vertellen heeft. Heb je een pronostiek voor de Belgen op het WK, Born?
2: Ik denk dat ze zomaar eens met 5-0 van Iran zouden kunnen winnen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Wie is jullie favoriete Rode Duivel?
2: Kevin De Bruyne.
3: Ook zo mooi in koor. Maar ja, er zijn heel veel redenen hè, waarom dat je favoriet kan zijn. Maar is er een specifieke reden, Arne?
4: Ik woon hier in de buurt van Drongen en overal zijn er nu zo affiches van de Kevin De Bruyne Cup. Dat is dit weekend, dat jeugdtoernooi waar hij zijn naam aan verbindt. En dat is zo, ja, dat leeft hier, hè. Dat is echt een Drongenaar. Dus ja, wij zijn hem zeer genegen hier.
0: Ja, hij is natuurlijk wel al op zijn 13 of 14 naar Genk gegaan.
3: De Roots.
4: The Roots.
3: Ja, jij bent toch ook nog altijd een aartselarenaar in hart en nieren,
0: mooi,
3: Maarten.
0: Mooi gezegd,
3: toch?
0: Aartselarenaar.
3: Toch geen Bornemenaar.
0: Maar ik woon zelfs niet in Bornem.
3: Sint-Amandsenaar, puur.
0: Maakt ook niet uit. Maar in ieder geval, ik snap het wel. Hopelijk kan hij daar eens passeren. Hè. Dat is altijd onzeker, hè. Die KDB-cup. Soms passeert hij even, soms heeft
3: hij... Ja, maar ik denk ook dat het best is dat hij dat niet op voorhand zegt.
0: Nee, voilà.
5: Nee, doet hij ook niet. Nee,
0: nog even afwachten. Zeer benieuwd naar het resultaat van jullie. Ja, arbeid in de zon.
1: Born en Arne presenteren De Rode Duivels, de Q-Musical. Over 2 weken is het zover. Dan begint het WK in Noord-Amerika. Hier in België maken onze Rode Duivels zich klaar om daar het beste van zichzelf te geven. Afgelopen weken was er maar 1 vraag. Welke voetballers halen de selectie?
6: Wie gaat er allemaal naar deze WK mee? Zie ze lopen achter de voetbal, klaar voor Amerika.
1: Intussen is de definitieve selectie gemaakt. Het zal niemand verbazen dat daar een paar veteranen tussen zitten met bakken ervaring. Wonderlijk hoe lang die blessuregevoelige oude knarren al meedraaien. Een mens vraagt zich af

Maar zover zijn we nog niet. Alsof de rode duivel ermee gemoeid is, verstoort een brand vlakbij het basecamp in Tubeke de voorbereidingen. De trainingen moesten worden verplaatst,

Gelukkig zijn er ook nog echte voetbalsupporters die tegen beter weten in toch weer als 12e man achter onze rode duivel staan. Zij hopen dat bondscoach Rudy Garcia met deze gouden generatie een decennium na datum toch nog eens kan scoren.

0: Dat zal de toekomst uitwijzen. Ja. We gaan zeker en vast wel supporteren. Bordenaarde, dankjewel. Maak er een fantastische ochtend van. Geniet van de zon.
1: Hallo.
0: Cameron Whitcomb, dit is Kingdom of Fear, 7:48. Goedemorgen.

0: Als je het gevoel hebt dat de wereld op je afkomt, dat je geen controle hebt, dan zit je in de Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb bij Q Music. Goedemorgen.
1: Maarten en Dorothee.
0: Ja, morgen rond deze tijd hebben we eigenlijk wel fijn nieuws hoor. We gaan binnenkort een weekendje weg en jij mag mee. Mocht je ons fijn gezelschap vinden. Morgen rond deze tijd weet je wat we gaan doen.
2: Mocht je Gert en James fijn gezelschap vinden, die zijn hier morgen rond 8 uur met je nieuwste zomersingle.
0: En vanochtend na het nieuws van 8 voegen wij een nieuwe artiest toe aan de affiche van de Foute Party. We zijn zo blij dat ze zich klaar voelt om opnieuw op het podium te stappen. We gaan haar met open armen ontvangen. En dit moeten wij er toch ook nog even tussen nemen. Het is tijd voor...
3: Dolfijn Dierennieuws.
0: Het speelt zich allemaal af in de Zoo van Antwerpen. Daar helpt kinesist Alexander momenteel gorilla Tandy. Wat is er nu aan de hand? Tandy heeft een zware enkelblessure. Dat komt omdat Tandy, ja, dat gebeurt nogal eens bij... ja, mensen die te veel klimmen in bomen en zo. En dus ook bij apen die te veel klimmen in bomen. Ze heeft een dubbele beenbreuk gehad. Een unieke ervaring is het voor de kinesist. Want die mens, ja, die behandelt natuurlijk normaal de wereldtop in het tennis. En dus nu een gorilla.
4: Het is zeker een ander gevoel. Ook iets hariger dan de meeste mensen toch. En de voet zelf, ja, voelt veel zachter aan dan je zou denken. Hè. Je zou denken aan een voet, als mensen stappen krijg je heel veel eelt. Eigenlijk bij Tandy was dat niet het geval. Dus die zal hier misschien op zachter ondergrond lopen als wij. Qua genezing zullen ze gemakkelijker spieren toch aanmaken dan mensen. En ook qua gedrag, je kunt niet vragen aan een gorilla, je mocht dat niet doen. Hè. Dus die beweging moeten vermijden of juist niet.
0: Ja, normaal is dat heel streng met duidelijke richtlijnen, maar dat is natuurlijk hier iets moeilijker. Een interessante nieuwe manier van werken dus. Hij masseert en beweegt de enkel van de gorilla als ze verdoofd is. Dat maakt het iets veiliger.
2: Ja, voilà.
0: Miley Cyrus met haar Wrecking Ball bij Q.

0: Miley Cyrus met een traan en met een grote zilveren bal waar ze halfnaakt op rondslingert. Net voor 8 uur.
1: Morgen om 7:45 bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo kus, ik ben Jens de Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
1: En straks...
3: Royalty-journalist Wim de Handschutter is in Amerika. Onze kroonprinses Elisabeth studeert daar af en aan de Universiteit van Harvard is dat een hele feestweek. Philip en Mathilde die zijn daar gisteren ook toegekomen.
0: Dus wij vragen ons af, gaat onze koning een traantje wegpinken als hij terugdenkt aan zijn studententijd in Amerika? Wim houdt de traanklieren van de koning in de gaten. Zijn verslag rond 9:15. Eerst voegen wij dus een nieuwe artiest toe aan de affiche van de Foute Party. Het is echt een mooie naam, het is een mooie mens. Je hoort ze bij ons in de show na het nieuws van 8.
3: En je weet het, als we een artiest draaien die naar de Foute Party komt, dan maak je kans op tickets.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
5: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
7: Oh, en die zetel.
5: Ja.
7: En die tafel.
5: Ja.
7: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
5: En voor je het weet...
7: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
5: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
7: Wat is dat?
5: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
7: Dat is keigoed.
5: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
7: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
5: Maurice in Hulst.
7: En de tafel.
5: Verrassend veel woon- en droomplezier.
0: Het is bijna 8:00. Delphine heeft het nieuws.
8: Goedemorgen. Het onderzoek naar het dodelijk ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd gisteren gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen hebben dat niet overleefd. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Collega Louise Bucket kon met haar praten.
9: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
8: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Dat gebeurde rond 2:00. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is, maar de politie onderzoekt dat nog. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor extra besparingen op defensie. Dat doet hij in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat in de aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Omdat de regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie gaat. En dat is onterecht volgens Franke.
10: We besteden €3 per €100 belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is €55. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen.
8: Intussen ziet het er naar uit dat we per jaar €2,5 miljard extra lidgeld gaan moeten betalen aan de Europese Unie. Net nu onze begroting al dramatisch in het rood zit, dat blijkt uit het rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Onze regering hoopt wel dat de gierige Europese landen nog gaan protesteren en zo ook ons lidgeld mee naar beneden krijgen. En vanaf vandaag vieren de moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham zijn zoon offerde voor Allah. Dat offerfeest gaat samen met gebedsmomenten, maar ook met familiefeesten, cadeautjes en gezellig samen zijn. En ter gelegenheid van dat offerfeest doen miljoenen moslims ook een bedevaart op dit moment naar Mekka. Zowel zon als wolken vandaag. We krijgen maximaal rond 29 graden. Morgen wordt het opnieuw een zonnige dag en dan wordt het weer 30 graden.
3: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 25 minuten extra rekenen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 20 minuten erbij tellen. Antwerpse ring richting Nederland, daar is een ongeval gebeurd. En ter hoogte van Deurne moet je 20 minuten extra rekenen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier extra. En richting Brussel op de E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe, daar moet je ook een kwartier extra rekenen.
1: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
11: Music.
1: Maarten en Dorothee.
12: Goedemorgen, het heeft 10 jaar geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Heel blij dat Bruno Mars terug is. We starten de dag met I Just Might.

0: het warme weer en die zon. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 27 mei.
2: Zelf voor advocaat spelen met artificiële intelligentie om de kosten van een advocaat dus te sparen. Ja, dat kan je net heel veel geld kosten, want rechters die dan zo'n AI-teksten binnenkrijgen, die kunnen boetes geven, omdat ja, bijvoorbeeld de onjuistheden daarin rechtszaken dan onnodig ingewikkeld maken, want dan zijn die rechters dus bezig met te checken of dat eigenlijk klopt wat ze van de zogezegde ja, niet-advocaat dus hebben binnengekregen.
0: De Rode Duivels bereiden zich verder voor op het WK voetbal en ze gaan ook de scheidsrechters op het WK goed bestuderen. Geeft die snel gele kaarten, praat die makkelijk met spelers. Vermoedelijk halen ze dat ook door een AI-systeem. En met die info weten ze hoe ze zich op het veld best gedragen.
2: Na een etappe in Zwitserland gisteren fietsen de renners van de Giro vandaag opnieuw in Italië. En de eindzege die lijkt ondertussen, ja, zoals voorspeld, wel binnen voor Vingegaard.
0: Nog minder dan een maand tot de foute party met op de affiche Natalia, K3, Dromios, Ingeborg, Laïs. En die line-up wordt vanochtend nog een beetje mooier.
2: Belle Perez die is eind vorig jaar haar man heel onverwacht verloren. Iedereen leefde toen enorm met haar mee. En diezelfde mensen die zijn vermoedelijk, dat denk ik toch, heel blij om te horen dat ze opnieuw klaar is om het leven te vieren op een podium. Goedemorgen, dag Belle.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hallo, wij zijn heel blij dat we jou bij deze officieel aan de affiche mogen toevoegen. Je hebt daar ook al op het podium gestaan van de Foute Party.
3: Ja.
2: Waarom wil je graag nog eens terugkeren?
3: Ah, wel, ik denk dat dat ondertussen alweer 4 jaar geleden is, zeker. Dat ik Enamorada als die anthem toen samen met jullie...
0: Ja. Is dat al 4 jaar geleden? Jesus Christ.
3: Volgens mij wel. Dus dat was, dat was fantastisch. Die sfeer daar, dat podium, jullie bezig te zien. Want ik had natuurlijk een fantastisch shot van beneden dat jullie bezig waren, dat jullie aan het draaien waren. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. Dus ja, ik was eigenlijk heel vereerd dat ik er dit jaar ook wel weer bij mocht zijn. Omdat muziek momenteel ook wel een beetje mijn uitlaatklep is. Ik ga nog altijd wel door een best wel moeilijke periode. Maar ik besef meer dan ooit dat muziek therapie is. Dat muziek mij terug naar het verleden kan brengen, doet mij ook in de toekomst kijken. En ja, daarom dat ik eigenlijk ook besloten heb om terug te gaan zingen. Dat is mijn passie en het helpt me wel in mijn verwerkingsproces. Dus,
2: ja, het is ook alleen mooi om jou dat te horen zeggen, want het is inderdaad nog maar zacht uitgedrukt dat je door een heftige periode bent gegaan, nog steeds gaat. Je zegt ook van, ik vind het ook wel lastig als mensen zo vragen, hoe gaat het met u? En dan zegt je ook van, geef mij gewoon zelf ook uw grootste glimlach en zing en dans met mij mee en dan vergeten we samen even alles. Dus ik denk dat dan ook wel is wat je verwacht van de Q-luisteraars op de Foute Party.
3: Ja, zeker, zeker. Ik heb zelfs geen antwoord op die vraag van hoe dat ik mij voel. Ik kan mij nu goed voelen, maar ik kan mij over 5 minuten weer heel slecht voelen door een of andere trigger wat er gebeurt. Ik probeer mij natuurlijk voor mijn zoontje heel goed te houden. Maar ik heb mijn momenten gewoon. Daarom dat als ik mensen tegenkom van voilà, stel mij die vraag niet, want ik weet het zelf niet. Geef mij gewoon uw glimlach, geniet van de muziek. En ja, dat is voor mij momenteel een belangrijke. Dat ik echt met mijn muziek even zo alles weer kan, niet vergeten, maar het even een plaatje kan geven. Ja.
0: Ja, hoe zeggen ze dat? If you're going through hell, keep going. Dat is keep walking.
3: Ja.
0: Je hebt een tijdje lang niet opgetreden. Wanneer begon je daar dan toch opnieuw klaar voor te voelen? Wat was zo die vonk? Wanneer voelde je die vonk ineens?
3: Ja, het heeft bij mij heel lang geduurd vooraleer ik terug muziek ben beginnen luisteren, eerlijk gezegd.
0: Okay.
3: En op een gegeven moment heb ik dat terug beginnen opzetten en voelde ik zo van, wow, er gebeurt weer iets in mijn lichaam en het voelt goed. En thuis weer een beetje beginnen opwarmen en beginnen zingen. En op een gegeven moment zei ik van, kijk, laat ons proberen. Ik wil terug een beetje gaan voelen op het podium. En inderdaad, zo die kleinere dingen, niet het openbare, want dat zoek ik eigenlijk nog niet echt op. En dat voelt goed aan, dus de dingen die ik doe, mijn stem is nog altijd top eigenlijk. En ik voel gewoon, het voelt eigenlijk heel goed aan.
2: Nu, ja, toch een kleine ter info. De Foute Party is niet zo besloten. Daar komt eigenlijk wel een paar duizend man naartoe. Dus dat is ook het plan dan, om opnieuw wel echt voor een groter publiek te gaan staan.
3: Ja, Ja, dat is wel de bedoeling om richting zomer terug de grotere dingen te gaan doen. Er staan ook veel live optredens met de band op. Dan voel ik me echt wel omarmd door mijn mannen. Uh-huh. En ja, ik zeg het, ik ben al sinds kleins af aan, ik denk dat ik 6, 7 jaar was, dat ik al op de tafel gezet werd thuis om te entertainen. En ik zeg ook altijd, ik ben geboren om op dat podium te staan. En nogmaals, het voelt echt heel, heel goed aan. Dus ik kan daar ook echt wel de klik omzetten op dat moment. En ja, het is therapie, niet alleen voor de mensen die het luisteren, maar ook voor de mensen die het, ja, voor in mijn geval, ik die het zing. En op een gegeven moment krijg je toch die energie terug van het publiek. En ja, op een gegeven moment word je opgetild en ben je vertrokken. En dat is hetgeen wat ik nodig heb momenteel. Even alles vergeten. Dus ik denk wel dat dat goed gaat komen. En voordat ik opga, dan wil ik wel een knuffel van jullie.
2: Ah, oh, tuurlijk. Sowieso.
0: Heel veel plezier.
2: Sowieso. En je gaat ook door heel Flanders Expo, door heel de Foute Party, zo hard omarmd worden.
0: Tuurlijk.
2: Bella, wat mogen wij verwachten van jouw optreden? Welke nummers en zo ga je zeker brengen?
3: Ah, wel, mijn enamorada. En mijn Que Viva La Vida, El Mundo Bailando, Ave Maria, die gaan er zeker bij zijn. Maar ik heb ook zin om een echte foute medley te brengen.
2: Okay. Oeh, oké.
3: Okay. Ja, echt zo, maar zo Macarena, Vamos a la Playa, zo die dingen eigenlijk. Dus ik ga echt wel de foute kaart trekken die avond.
2: Ja, zeg. Het is een topplan.
3: Ja,
2: echt een topplan. We zijn heel blij dat je die zomer opnieuw met optredens wil aftrappen op de Foute Party. Het is al minder dan een maand, hè, 26 juni in Flanders Expo. Bellen heel graag tot dan voor een dikke knuffel en een fantastische

0: zich opnieuw klaar om op een podium te staan. Belle Perez komt naar de Foute Party en we gaan haar met heel veel warmte en open armen ontvangen.
1: Dit is de Foute Ticketweek.
2: Y'all ready for this?
1: Win de hele week, tickets voor de Foute Party.
0: Berichtje gekregen van Kirsten uit Dendermonde.
3: Ik ben proud to be fout.
0: Yay, Kirsten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, je was goed aan het opletten, want we hebben dus inderdaad natuurlijk een artiest gedraaid die naar de Foute Party komt. De tickets zijn dus bij deze binnen.
4: Joepie,
0: En wie ga je meenemen?
4: Mijn zus Mieke.
5: Ah, en weet Mieke dat al of hoort hij dit nu gewoon ook op de radio?
4: Ik denk dat hij nog slaapt, maar die gaat daar ook super blij mee zijn.
5: Oké, heel fijn. Wat maakt Mieke zo een foute zus?
4: Ja, wat maakt ze juist eigenlijk?
5: Nee, dat is een topantwoord. Het zijn zo'n mensen die we nodig hebben in Flanders Expo eind juni. Wat brengt de dag vandaag nog, Kirsten?
4: Straks nog werken, nu het zoontje naar school aanbrengen en dan een avond hopelijk een barbecueetje.
5: Oh, fijn. Ja, en hoe heet je zoontje?
4: Maxime.
5: Hallo, dag Maxime.
6: Hallo.
5: Kirsten, we zien je heel graag op de Foute Party en we wensen je die barbecue vanavond zeker toe. Salut, hè.
0: Tada.
4: Dank je, tot dan.
0: Dag Maxime.
6: Dag.
0: Als je de kosten van een advocaat wil uitsparen, ga je beter niet zelf aan de slag met AI. De rechter kan je een boete geven als er stukken niet kloppen in je dossier of in je teksten. Dat brengt wel wat vragen met zich mee.
5: Ja, kan je misschien dan met AI de advocaat wat helpen? Door al wat voorbereidingen te doen, dan spaar je misschien ook geld uit aan kosten. Want ja, gebruikt de advocaat niet anders gewoon zelf AI om jou dan de factuur te sturen?
0: We gaan er zo meteen wat dieper op in.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Hello. Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
13: Het is Toyota.
12: Info en voorwaarden op toyota.be.
14: Nu BTW weg ermee bij XWO. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamer.
15: XWO badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
8: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
9: Tegels, natuur.

0: Zwarte Nile Horn. Morgen rond deze tijd Geert Verhulst en James Cook in de show. Zij komen hun zomersingle aan je voorstellen.
1: Ja, en dat is altijd een beetje onvoorspelbaar, hè, wat er dan gebeurt met de twee boys hier. We laten het op ons afkomen.
0: Over Drive Safe gesproken, wij stappen dan in een auto. We weten niet hoe snel die gaat rijden en wanneer er aan het stuur gerukt wordt.
1: Ja, en we voelen het ook, hè, dat de echte zomer ook nadert. Ja. Niet alleen die zomersingles die uitkomen, maar de hele week lang kan je ook tickets winnen voor de Foute Party eind juni. Als je dus een artiest hoort die naar de Foute Party komt, dan moet je gewoon zo snel mogelijk een audioberichtje sturen in de Q-app. Je roept gewoon heel proud to be fout. Ik ben proud to be fout.
0: Net nog Belle Perez toegevoegd aan de line-up en vanochtend in het nieuws. Maarten en Dorothee. Zelf voor advocaat spelen met artificiële intelligentie om de kosten van een advocaat uit te sparen, kan je net heel wat kosten. Want rechters die zo'n AI-teksten binnenkrijgen, die kunnen boetes geven omdat bijvoorbeeld de onjuistheden rechtszaken onnodig ingewikkeld maken. Dat is een serieuze kost voor de maatschappij, dat willen we niet. Nu, ik ga er wel vanuit dat een advocatenkantoor toch af en toe zelf AI gebruikt.
1: Katrien uit Glabbeek, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Maarten en Dorothee.
1: Ja, jij bent al 25 jaar advocaat en je laat weten, ik gebruik geen AI. Ik denk in heel veel jobs, maakt niet uit welke jobs, lijkt me toch wel gewoon een handig hulpmiddeltje. Waarom doe jij het niet?
2: Waarom doe ik het niet? Dus het kan inderdaad in veel jobs, maar ik spreek dan niet over de advocatuur, hè, om duidelijk te zijn, een handig hulpmiddel zijn, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs. Maar in de advocatuur is het toch wel een beetje anders. Advocatuur is gebaseerd, en dan spreek ik natuurlijk over advocatuur wel op een bepaald niveau. Ik zeg nu niet wanneer dan men voor Proximus een factuur moet invorderen, dat via AI perfect kan. Maar wanneer men in de advocatuur met toch een beetje moeilijker dossiers te maken krijgt, dan moet men de gespecialiseerde rechtspraak kennen. En AI kent die niet.
0: Maar dat is je probleem, hè? Je kan het gewoon invoeren, hè? Je kan het uploaden.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, je kan al die rechtspraak uploaden, maar AI kan die niet juist interpreteren. Dus je moet altijd een juiste interpretatie kunnen geven aan wat je leest. En anders vertaal je dat fout, haal je daar de foute dingen uit. Ja. En dat is wat wij altijd zien gebeuren.
1: Maar ik kan me nu niet voorstellen dat je er nog niet mee in contact bent gekomen. Bijvoorbeeld andere advocaten of collega's, natuurlijk, waar je dan duidelijk de AI er wel kan uithalen. Maak je dat soms mee?
2: Ja. Ja, natuurlijk. Dus wij zien dat ook, hè. Dus wij zien dat ook als er een tekst binnenkomt van dit is AI. Soms is dat aanvaardbaar, maar ik heb er ook al binnengekregen dat dat echt niet aanvaardbaar is. En dat ik echt, wat jullie daar straks in de show zeiden, dat ik echt opmerk van dit is gewoon veel te AI-achtig. Voor ons als tegenpartij dan is dat heel moeilijk werken, omdat het zo'n beetje juist is en je moet dat er overal gaan uithalen. En voor een rechter is dat ook heel vervelend, omdat er dan zoveel amateurisme in staat, dat je op al die fouten ook moet gaan beantwoorden.
0: Maar volgens mij zijn er stiekem ook rechters die dat gebruiken. Zou dat niet?
2: Ja, er zijn. Maar dat kunnen wij niet weten.
0: Nee.
2: Dus een advocaat kan natuurlijk niet weten wat een rechter gebruikt om zijn vonnis te maken.
0: Gewoon die twee argumentaties uploaden en zeggen, wat denk jij?
2: Nee, het zou echt een blamage zijn voor de kwaliteit van de rechtspraak.
0: Dus je moet je stiekem zo'n prompt in je argumentatie steken voor als de rechter die uploadt.
2: Ja, echt waar. Ik denk dat ik dan toch eens mijn zaak naar de Van Cassatie ga gaan. Ja.
1: Zeg maar, Katrien, weet je wat mij nu echt wel heel gemakkelijk lijkt voor jou?
0: Wat?
1: Als zo'n cliënt denkt, zeg, ik wil mijn advocaat eigenlijk maar de helft betalen. Ik zal zelf met AI al de helft van de voorbereiding doen.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Tof, ik zeg, lieve mensen, iedereen die luistert en die een advocaat neemt, doe dit niet.
0: Oké.
2: Je gaat uiteindelijk veel meer betalen, want wij moeten dat allemaal nalezen.
1: Ja.
2: Geef ons gewoon de feiten. In een zaak over onderhoudsgeld van kinderen, zeg mij hoeveel jij verdient, hoeveel de tegenpartij verdient, hoe oud de kinderen zijn. Maar vraag niet aan de AI, dit zijn de gegevens, schrijf mij al een halve tekst over wat ik kan vragen van onderhoudsgeld.
1: Nee, want voilà, dan betalen ze jou gewoon eigenlijk dubbel om al de fouten eruit te halen.
2: Waar
1: ben jij eigenlijk als advocaat zelf vooral mee bezig? En vaak is dat toch een specialisatie, hè?
2: Ja, ik ben vooral bezig met familiaal vermogensrecht, dus echtscheidingen en erfenissen. Uh-huh. Zowel het aspect in echtscheidingen van het triesten van de kinderen en dergelijke meer, als de vermogensdeling, en huis dat het elkaar moet gedaan worden, vennootschappen. Erfenissen, ja, dat weten we allemaal natuurlijk wat dat is. En dan internationale paardenhandel, want België is het grootste land ter wereld op vlak van paardenhandel. Die business
0: Zo de dochter van Bruce Springsteen en al, is die al op de bureau gepasseerd?
2: Ja. En Athena Onassis is zelfs gedomicileerd hier in Limburg.
0: Ja.
2: Dus dat is de tweede grootste omzet van heel België, paardenhandel.
0: Oké, dat is mooie specialisatie. Daar zit inderdaad wel
2: ook
0: wel
2: wat vermogen. Ik heb vroeger internationaal paard gereden en dat is van mijn hobby met beroep gemaakt.
0: Ja. Best of both worlds. Boeiend. Katrien, ja. Uit Glabbeek, dank je wel. Maak er een fijne ochtend.
2: Jullie bedankt.
0: Succes vandaag.
2: Dag.
0: Net voor 9:30, de classic van Kygo om wakker te worden. Dit is

0: Kygo bij Q1 over 8:30. Niet iets om fier over te zijn. Procedures van asielzoekers duren al maar langer, Delphine.
1: Het duurt intussen al 17 maanden inderdaad. Gemiddeld voor asielzoekers bevestiging krijgen of ze in ons land mogen blijven. En bij 1 op de 3 duurt het zelfs langer dan 2 jaar. Het komt onder meer door een personeelstekort bij de diensten die die aanvragen moeten verwerken. Bevoegd minister Annelien van Bossuyt laat weten dat ze werkt aan snellere procedures. En dat is nodig, want over een tweetal weken al gaan er nieuwe Europese regels in. En dan mogen asielprocedures nog maar 6 maanden duren. En in Etterbeek in Brussel is er vannacht een ontploffing gebeurd aan een huis. Dat gebeurde rond iets over 2 uur. De voordeur van dat huis is beschadigd geraakt. Er is gelukkig niemand gewond. Eerdere gelijkaardige explosies die werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is, maar dat wordt momenteel onderzocht.
0: Hoe dat onze samenleving toch infiltreert, is al toch maar met je kinderen gewoon aan het slapen zijn thuis ineens. Wat ramt er daar een deur uit? 2 huizen verder, dat is toch...
1: Ja, zoiets.
0: Schrikkelijk. Frank Dubocage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, meer dan de helft van de werknemers heeft deze zomer nog geen verlof gepland. Ligt dat van jou al vast voor juli en augustus?
2: Ja, toch wel. Ja. Mm-hmm. Ik heb al een paar uitstapjes die vast liggen. Dat is een feit. Ik ga bijvoorbeeld eind juni, begin juli, ga ik hiken met een van mijn dochters in Oostenrijk. Ze wou dat graag doen, dus echt met de rugzak. Een weekje, hopen dat het een beetje goed weer is. En dan heb ik nog, de champagnefeest heb ik nog, ergens begin augustus. En dan heb ik ook eind augustus nog een weekje, ga ik naar Madeira. Dat is zo wat,
0: maar dat zijn de geplande vakanties, want er kunnen ook nog altijd ongeplande vakanties tussen fietsen natuurlijk.
2: Ongetwijfeld. Maar dat hangt af van het weer natuurlijk. Hè. Ja, dat gebeurt zeker en vast ook nog. Ja.
0: Oké, goed. Het weer vandaag, Frank, daarvoor bellen we eigenlijk.
2: Ja, dan kan je natuurlijk gewoon vakantie nemen in eigen land.
0: Voilà.
2: Voilà. Topdag, 7, 28 graden, veel zon. In het noordwesten eventueel wat wolkenvelden die wel kunnen binnencijpelen. Want boven Nederland, daar zijn een paar buitjes, zelfs een onweersbui. Maar dat komt dus onze richting niet uit. Hooguit wat wolkenflarden, maar meer dan dat zal het niet zijn. Dan morgen gaan we richting 7, 28 graden in het westen van het land. Daar zal het waarschijnlijk zelfs 30 graden kunnen worden. Met opnieuw veel zon en wat hogere wolkensluis. Vrijdag wordt dan een tropisch warme dag, overal 32 graden. Dat wordt puffen en zweten en aan het eind van de dag hebben we dan zo'n warmte-onweder dat eventueel kan ontstaan. En het weekend wordt het stilaan zachter, of tenminste minder zacht, met zaterdag nog 29 graden met onweersbuien, zondag 22 graden. Dan wordt het wel frisser. In het westen droog, in het oosten zijn er nog buien mogelijk.
0: Top. Dankjewel Frank. Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 3 kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 40 minuten erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Daar moet je 25 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen. 25 minuten extra. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen. 1 kwartier erbij tellen.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Dorothee's Doordenker.
3: Echte rijkdom zit in wat je kunt missen.

0: Sia.
1: Als je afstudeert, dan wil je graag dat je mama en papa komen kijken naar de diploma-uitreiking. En dat is niet anders bij de koninklijke familie. Philip en Mathilde die zijn aangekomen in de VS, want Elisabeth studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard. En royaltyjournalist Wim de Handschutter die volgt hen daar op de voet.
2: De vraag is natuurlijk, zou de koning en ook de koningin, zouden die dan een beetje wenen? Elisabeth. Ik zou een beetje wenen, denk ik.
1: Ja, je hebt er ook nog drie te gaan, hè? Die dat... drie diploma-uitreikingen.
2: Ik ga het volgens mij al moeilijk krijgen als die jongste naar de lagere school gaat. Geen kleuters meer.
1: Dat hoort tegenwoordig ook al een diploma-uitreiking bij.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Absoluut. En dan heb je ook nog het letterfeest. Dat ze alle letters kennen. Ook een emotioneel moment met de ceremonie.
1: Ja, al een geluk dat je daarvoor niet speciaal naar Amerika hoeft te reizen.
2: Lagere school.
1: Ga gewoon, ja.
2: Nog drie keer de lagere school, middelbaar, lief. Veel weenmomenten. De dagen duren lang. De jaren zijn veel te kort. Hoeveel zomers heb je eigenlijk met je kinderen? Dat zijn er niet veel, hè. Enfin, het zal voor Philip ook wel veel herinneringen terugbrengen, denk ik, aan zijn tijd in Amerika toen hij daar nog studeerde. Ook dat nog. Melancholietranen. Goed, we gaan zo meteen checken bij Wim. Hoeveel tranen? Na de nummer 1 in de Q-top 40.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dat?
8: C'est bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: staat op 1 in de Q-top 40. Ik had vroeger ook een Dean in de klas. Een Dean. Ja, dat is ook een voornaam, hè. Dus mocht ze een kindje krijgen, Dean Dean, dat zou nog wel werken. Aan de prestigieuze Universiteit van Harvard in de VS studeren jaarlijks tot 11.000 studenten af.
1: Met ook een indrukwekkende viering die zelfs een paar dagen duurt. En onze kroonprinses Elisabeth is dus één van die studenten. En haar mama en haar papa zijn gisteravond naar daar gereisd voor de festiviteiten.
0: En ook royalty-journalist Wim de Hanschutter, hij is rond de klok wakker om in Amerika alles te volgen en in België verslag uit te brengen. Dag Wim, goedemorgen.
2: Goeiedag, Alsens.
0: Ja, goeiedag inderdaad. Goeienacht, whatever.
2: Ja, ik ben even de weg kwijt in de zin van is het nu ochtend, avond, nacht.
0: Maakt ook niet uit voor het gesprek, geen enkel probleem.
2: Ze zijn
0: in ieder geval s'avonds laat geland. Koning Filip en koningin Mathilde.
1: Gisteravond, hè, ja.
0: Ja, gisteravond, maar ja, dan in Amerika was het dan weer vroeger.
2: Ik moet je eigenlijk al onderbreken, het is gistermiddag.
0: Ja, maar voor ons dan gisteren. Oh.
2: Maar het is wel belangrijk omdat er al activiteiten nog gepland stonden gisteren. Dus,
1: Maar heb je dan opgewacht op de luchthaven? Zo met een bordje of zo?
0: Ja.
2: Nee. Ik heb ze niet opgewacht, maar ik heb koning Filip wel gezien op straat. Wij stonden met een aantal journalisten samen voor een persbriefing. En koning Filip is onze richting uitgekomen. Hij ontweek ons even. Hij draaide terug en uiteindelijk is hij ons toch nog komen begroeten. Dus koning Filip heb ik al gezien.
1: Oké, maar wat is de agenda vandaag? Wat staat er allemaal gepland?
2: Eigenlijk is morgen de belangrijkste dag met de diploma-uitreiking. Maar vandaag zijn er ook al activiteiten gepland. Onder meer de Class of 2020. Awards Ceremony. Het komt eigenlijk op neer dat de afstuderende studenten van Harvard samenkomen voor een groot evenement. Er gaan speeches gegeven worden door die studenten en ook de uitblinkers worden in de bloemetjes gezet, in de prijzen gezet. Ik kan ondertussen wel al zeggen dat Elisabeth geen prijs gaat krijgen, maar ze zit wel in het publiek samen met haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
1: Maar is ze dan vooral bij haar ouders? Want ik zou toch ook denken, zo'n afstudeerweek moet je dan niet vooral bij je vrienden nog zijn, nu het nog kan?
2: Die breng je inderdaad door met je vrienden. Aan de andere kant, voor Elisabeth is het nu ook het moment dat ze herenigd is met haar ouders. Ze heeft Filip en Mathilde al weken, maanden niet meer gezien. Het is eigenlijk ook wel een leuk moment voor haar dat haar ouders daarbij willen zijn op dit belangrijk moment voor haar. Bijvoorbeeld gisteravond is ze bij de decaan van Harvard op bezoek geweest met Filip en Mathilde. Dus ook Filip en Mathilde vinden het belangrijk dat ze hier aanwezig zijn in Harvard.
0: Ja, het is natuurlijk ook niet elke student die met zijn ouders de decaan gaat bezoeken. Dan wordt ze opeens natuurlijk opnieuw een troonopvolgster, terwijl ze de voorbije jaren daar een gewone student is geweest. Hè. Dat is hetgeen wat onze koning altijd zei. Wat was de mooiste tijd van mijn leven? Dat heeft ook te maken met die...
2: Ook in Amerika
0: met die anonimiteit natuurlijk. Hè.
2: Ja, dat klopt. Ja, want zo heb ik het ook begrepen van insiders. Ze heeft hier zo normaal mogelijk proberen te leven. Stel u voor, ze zat op kot. Eigenlijk was dat een soort van appartement dat ze deelde met vrienden. S'ochtends opstaan. Dan ging ze dan eerst naar de koffiebar om een koffie te gaan afhalen, naar de lessen. Ja, en voor de rest heeft zij hier ook in een hardloopclub gezeten, aan een marathon deelgenomen, veel gesport. Ze heeft eigenlijk een redelijk anoniem leven geleid. En volgens mij was het ook zo belangrijk dat zij zo vaak en zo lang in het buitenland heeft gestudeerd. Omdat dit eigenlijk de laatste fase van haar leven is, dat ze eigenlijk nog gewoon Elisabeth is. En niet die kroonprinses, niet die latere koningin.
0: Ja, is ze er klaar voor, is de vraag nu natuurlijk, hè, Wim?
2: Ik heb haar gisteren kunnen spreken en ik had toch wel de indruk van, ik kan niet in details treden over wat ze eigenlijk gezegd heeft, maar ik had wel de indruk van dat het iemand was die al heel duidelijk beseft wat haar lot is, wat haar toekomst is, die er helemaal, ja, helemaal is een groot woord, die er klaar voor is. Nu, het is geen geheim dat ze nog niet onmiddellijk aan het werk gaat gaan voor het Belgische Koningshuis. Filip en Mathilde willen haar ook nog een beetje de tijd geven om wat te rijpen, dus haar echt al aan het werk zien als actieve kroonprinses, dat is pas iets voor binnenkort.
1: Maar ja, ze gaat eerst nog zeilen, hè? Toch als sabbatjaar?
2: Er is een verhaal gisteren opgedoken inderdaad dat zij een zeiltocht zou ondernemen op de oceaan. Maar ondertussen heb ik van mijn paleisbronnen begrepen dat dat helemaal niet waar is. Dat een aapje broodverhaal ondertussen is geworden. Er is geen enkel plan van Elisabeth om de oceaan op te gaan, inderdaad.
0: Oei, fake news dus echt. Ja, dat is... Oké, goed dat we dat dan rechtzetten. Denk je dat we bij de koning een traantje van trots en misschien van weemoedigheid aan zijn eigen studententijd gaan zien?
2: Ik denk dat hij ongetwijfeld gaat terugdenken aan zijn eigen eigen studententijd dat hij heel trots gaat zijn op zijn dochter. Het is ook een grote verwezenlijking voor hem als vader dat zij het zover heeft gebracht. Maar ik denk als er een traan gaat rollen, dat dat toch vooral bij koningin Mathilde gaat zijn. Ik heb het ook op nationale feestdagen gezien, als Elisabeth toen deelnam aan het militair defilé, dat vooral Mathilde zichtbaar ontroerd was met een traantje. Dus ja, ik verwacht het vooral bij haar.
0: Wim de Hanschutter, geniet ervan daar. Breng uitvoerig verslag uit van de tranen van de koning en de koningin. En we zien het vervolg op VTM Nieuws, in de krant, het laatste nieuws en natuurlijk gewoon hier op de radio. Dankjewel, Wim.
2: Graag gedaan.

0: zanger die dat heeft ingezongen, Dan Kaminski heet hij. Die heeft ooit eens verteld dat hij de muziek helemaal niet hoorde toen hij dat heeft ingezongen. Eigenlijk heel grappig.
1: That Hey Brother experience with Avicii, I mean, I did not have a clue what I was getting involved with when I did it or how many people it could touch. I recorded that vocal to a click track. I never met him. He was in LA, I was in Nashville. I think he hit a piano key. It was in G. And I listened to the note and there was in my ear. And I just sang the song, man.
0: Zot, hè? See, die heeft op Hey Brother. En dan, ja, hij had geen enkel idee wie Avicii was of wat de song ging doen. Of, ja, echt supercool.
2: Het zijn speciale dagen in Amerika. Philippe en Mathilde zijn daarvoor de diploma-uitreiking van Elisabeth, onze toekomstige koningin. Vanessa uit Ronsen die stuurt nog, ik denk, ja, koning of niet, je kind is toch gewoon alles. Ben je uiteraard trots en geëmotioneerd bij zo'n mijlpaal? Afstuderen is toch echt een beetje een laatste stap in het loslaten als ouder.
0: Ja.
2: Ja, dat was je daarnet ook al aan het zeggen, Maarten. En Laura uit Willebroek die stuurt, Maarten, stop ermee, mijn oudste is bijna 16. Ik heb niet veel tijd meer over. Heb je trouwens ook die foto's gezien die het paleis heeft gepost? Zo zwart-wit foto's van toen Philip nog studeerde aan Stanford.
0: Ja.
2: Een andere universiteit in Amerika. Dat is echt Elisabeth met kort haar. Maar echt, hè? Die lijken zo hard op elkaar. Het is een beetje zoals foto's van jou en Leon, die je niet uit elkaar kan houden. Maarten, 8 jaar, Leon, 8 jaar, dat is gewoon kopieën van elkaar. Ook nog een berichtje van Dominique uit Menen. Aha. Sluit er ook nog bij aan. Mijn ma, die weende vroeger met ieder rapport van mij. Ik weet ook niet waarom.
0: Dat is bij mij ook.
2: Oei, echt?
0: Soms wel, ja. Oei, oei. Purple Disco Machine komt eraan. Hypnotized na Teddy Swims. Dit is Mr. No.

0: bij Maarten en Dorothee. Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Stel, hè, je wil op reis en je hebt 9 vrienden die ook op reis willen. Bel Kelly. Gewoon Kelly bellen. Zij fixt groepsreizen en ze zit op dit moment in volle focus om haar voor te bereiden op een stresserende beproeving die haar heel veel geld kan opleveren.
2: Heb jij 9 vrienden?
1: Dan nee, ik ga Kelly niet bellen.
2: Ah ja. Nee.
1: Maar, dus mocht je 9 vrienden hebben, Kelly.
0: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Q-music. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
4: wow!
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow!
3: Van Vibra.
1: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphi.
5: Goedemorgen. Asielprocedures duren al maar langer. Asielzoekers moeten nu gemiddeld 17 maanden wachten om te weten of ze in ons land mogen blijven. En bij 1 op de 3 duurt het zelfs langer dan 2 jaar. Dat schrijft het Nieuwsblad. En oppositiepartij Groen verwijt bevoegd minister Van Bossuyt het traagste migratiebeleid ooit.
6: Zodat er natuurlijk een historische achterstand is. Maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of ze hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
5: Minister Van Bossuyt werkt aan een oplossing, zegt ze. En dat is nodig, want over 2 weken mag zo'n asielprocedure van Europa uit nog maar 6 maanden duren. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. De voordeur raakte beschadigd, er is niemand gewond geraakt. Er wordt nog onderzocht of er, zoals bij gelijkaardige explosies, ook hier een link is met het drugsmilieu. En koning Filip en koningin Mathilde zijn in de VS voor de diploma-uitreiking van kroonprinses Elisabeth. Zij studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de richting openbaar beleid. Collega Wim de Handschutter lichtte dat zo net toe in onze ochtendshow.
7: Eigenlijk is morgen de belangrijkste dag met de diploma-uitreiking, maar vandaag zijn er ook al activiteiten gepland. Onder meer de Class of 2026 Awards Ceremony. Er gaan speeches gegeven worden door die studenten en ook de uitblinkers worden in de prijzen gezet. Ik kan ondertussen wel al zeggen dat Elisabeth geen prijs gaat krijgen.
5: Maar wel een mooie ceremonie dus. Veel zon vandaag met wat wolken en 28 graden. En morgen opnieuw een zonnige dag, dan wordt het weer 30 graden.
8: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 40 minuten extra rekenen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een 30 minuten extra rekenen. Op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid ook 12 minuten erbij tellen. E34 tussen Oelichem en Rans 12 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde een 15 minuten extra rekenen. Richting Brussel dan op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe ook 12 minuten erbij tellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten extra.
1: De airco is al geactiveerd. De motor is er klaar voor. Het enige wat jij nog moet doen is instappen en luisteren naar de muziek.

0: Ingeborg, door de wind.
1: Dit is de Foute Ticket Week.
2: Y'all ready for this?
1: Win de hele week,
3: de hele week,
1: tickets voor de Foute Party.
0: Berichtje gekregen van Nico uit Geel.
4: Ik ben proud to be found.
0: Dat is heel goed, jongen. Goedemorgen, Nico.
5: Goedemorgen.
0: Ja, je was duidelijk goed aan het opletten, ja. Want we hebben dus inderdaad Ingeborg gedraaid. Een artiest die naar de Foute Party komt met een vlugje Stef Bos erbij. Die gaat er niet bij zijn op de Foute Party, maar hoorde je wel in deze Door de Wind. Ja, de tickets zijn binnen, goed gedaan.
5: Ah, oh, dat is geweldig. Bedankt.
0: Je bent heel blij, hè?
5: Ja, heel blij.
0: Maar Nico, ik voel bijna een emotie die je overweldigt.
5: Ja, we zijn vorig jaar voor de eerste keer geweest aan de Foute Party en de sfeer, dat was niet te beschrijven, geweldig gewoon.
0: Oké.
6: Okay. En... Oh, wel, je gaat het inderdaad nog eens opnieuw meemaken. En met wie was je er vorig jaar?
5: Ja, met mijn vriend.
6: Heerlijk, dus die mag nog eens mee, dat is goed meegevallen met uw vriend?
5: Ja, die mag nog mee.
0: Oké, fantastisch.
6: Wat brengt de dag vandaag nog, Nico?
5: Ik ben aan het werken. Ik ben onderweg naar Mechelen voor... stalen te gaan halen.
6: Stalen te gaan halen? Wat voor stalen?
5: Voor het ziekenhuis van Rumst.
0: Daar hebben ze mij ooit eens verzorgd voor een machet die ik in mijn vinger had gekregen. Ja. Dit geldt er zijn.
6: In Rumst?
0: Ja.
6: Goed. Nico, tot op de Foute Party.
5: Goed, bedankt. Tot dan.
0: Dag, Nico.
5: Dag.
0: Dario G. 18 over 9.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Vrouwies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Hoogstraten aardbeien.
7: Hoogstraten.
8: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: 1 over half 10. Goedemorgen. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 20 minuten extra rekenen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra. Tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost ook 12 minuten erbij tellen. Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe moet je ook 10 minuten extra rekenen. En op een andere plaats in de file verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
12: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
13: Kelly uit Assenbroek, goedemorgen.
14: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
13: Hallo. Kelly, wat doe je van werk?
14: Ik ben een group travel expert bij Connections.
13: Oké, dus...
14: Dus eigenlijk ben je tour operator, de groepsafdeling.
13: Oké, dus stel dat we met een team van Q-Music op reis willen gaan, met een grote groep. Welke bestemming zou je dan aanraden?
14: Ja, mijn favoriete bestemming is New York.
13: Oh ja, dat is...
11: Dat is
13: wel goed.
11: New York. Bij iedereen van Q, dus... dat zou ik zeker wel zien zitten. Maar dat zou dan toch een hele dure groepsreis worden.
14: Dat valt eigenlijk best mee. Zeker in deze huidige omstandigheden zijn de prijzen wel heel interessant.
13: Okay.
11: Ah, omdat niemand zin heeft om te gaan eigenlijk.
14: Zoiets.
11: Zoiets.
13: Ik zie net dat de president van Amerika een grote gevechtskooi aan het bouwen is voor zijn verjaardag in de voortuin van het Witte Huis. Het zijn inderdaad interessante...
11: Interessant is een mooi woord.
13: Interessante periode.
11: Wat is de laatste reis die je hebt gemaakt, Kelly?
14: Ik ben net terug van Kenia.
13: Oké. Okay. En hoe was dat?
14: Dat was heel top. Dus we hebben een safari gedaan, eigenlijk een studiereis met de collega's.
13: Oh, zo doen jullie dat. Alles inbrengen. God damn, studiereis met de collega's. Fantastisch. Oh, wat een job. Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
14: €2.515.
13: Ja, die Natura-voordelen gaan we niet kunnen verdubbelen.
11: Nee. Kelly, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer bij een fout antwoord. Dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
14: Ja, zo goed als ik me kan klaar zijn.
13: Ah, dat is goed. Nee, maar dan zijn wij ook heel erg blij. Ik heb één klein verkeerd knopje geduwd. Dus ik ben mijn plinkjes even kwijt.
11: Ah, om de juiste antwoorden. Dat is,
13: Ja, ik had ze al opgekuist voor Matthias van den Bulken, maar ik heb ze nog nodig. Voilà. Ja, ben ze? Ja, voilà, ik heb ze. Oké, dus ik ben er ook klaar voor. Dus
11: ja, zeker, hè? Heb je het?
13: Ja, ik denk het, ja. Ja, voilà.
11: Oké,
13: ja.
11: We hopen dat we dat vaak gaan horen.
13: Dat hopen we, inderdaad. Ja. Veel succes, ik tel af. 3, 2, 1, go.
11: Welke Belgisch-Australische artiest zingt met Kimbra de wereldhit Somebody That I Used To Know?
14: Pas.
11: Hoeveel hoeken heeft een pentagon?
14: 8.
13: Nee, 5.
14: Oh.
11: Ah, Godverdorie.
13: Anders was het een octagon.
14: Ja, juist.
11: Ja. Maar ja, dat lijkt inderdaad allemaal wel op elkaar.
13: Dat Grieks, hè.
2: Dat zei je. Dat
11: Grieks. Ja, en we zochten nog Gautier van Somebody That I Used To
14: Know. Juist, ja, ja. Het heeft een link met Brugge nogthans.
11: Ah,
14: ja,
11: vertel.
14: Ja, ik denk dat zijn oma van Brugge is.
13: Ja, hij heeft roots inderdaad in ons land. Gautier Brugge. Ja.
11: Wat ben je teleurgesteld, Kelly?
14: Ja, een beetje wel.
11: Ja, maar dat snap ik.
14: Het is een spel.
11: Het is dat.
13: En weet je wat het ergste is? Ik had mijn blinkjes zelfs niet nodig. Oh. Ja, kijk. Niks aan te doen, niks aan te doen. Dat is het risico, dat, hoe noemen ze dat? The man in the arena. Degene die zegt van, ik smijt mij, ik ga ervoor. En dat was jij. Jij bent ervoor gegaan en ja, het is nu mislukt. Maar ja, dat is ook niet erg, hè. Je hebt het geprobeerd, je hebt het gedurfd. Dankjewel. Dankjewel om ons te vertrouwen. En maak er een hele fijne ochtend van.
14: Ja, zal ik doen.
13: Salut, hè. Tadaa.
14: Yeah.

0: You in het foute uur. Wat is dit?
1: Hey. Trommels?
0: Ja, dat zou je denken. En dat komt enigszins in de buurt. Eigenlijk is het een man die wel heel bedreven is en vooral ook vingervlug in het bespelen van de darbuka. De darbuka is een soort van djembe-trommel. Ik hoop dat ik nu niet te veel mensen bruskeer met het zo uit te leggen. Maar de darbuka wordt ook gebruikt in dit liedje. De darbuka.
1: Minder intens wel.
0: Ja, het is een Turks instrument en het gebruik, dat, het geluid dat de darbuka maakt, zou je kunnen omschrijven als doem-tek-tek. Doem-tek-tek. Doem-tek-tek. De darbuka. Hadis.

0: Een hele dag het Foute Uur. Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app.
1: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
0: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
0: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
8: Goedemorgen, je krijgt het nieuws van 10 met Van Delphine.
9: Goedemorgen. Ex-presentatrice Martine Prenen is overleden. Dat heeft haar familie laten weten. Die vertelt dat ze onverwacht is gestorven na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Je kent Martine Prenen onder meer als omroepster bij VRT, als presentatrice van showbizprogramma De Rode Loper of van Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach. Martine Prenen is 62 jaar geworden. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaamse Tanguy Thaler is weer in ons land. Hij landt op Zaventem na 7 jaar in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar hij pleitte zelf altijd onschuldig en dus vroeg hij gratie aan de koning, zei hij vanmorgen van op Zaventem.
10: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijke pardon. Het is iets wat nooit gebeurd is in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaan. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je kreeg een pardon. We gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
9: En asielprocedures duren al maar langer. Asielzoekers weten nu pas na gemiddeld 17 maanden of ze in ons land mogen blijven. Bij 1 op de 3 is dat zelfs langer dan 2 jaar. Oppositiepartij Groen verwijt bevoegd minister Van Bosuyt haar traagste migratiebeleid ooit.
11: Zodat er natuurlijk een historische achterstand is, maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
9: Van Bosuyt werkt aan een oplossing, zegt ze. Over 2 weken mag zo'n procedure van Europa nog maar 6 maanden duren. Zowel zon als wolken vandaag bij 29 graden en ook morgen veel zon dan bij 30 graden.
8: Op dit moment staan er 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 13 minuten extra rekenen. Ook op de E17 5 minuten bijtellen vanaf Gent-Brugge. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint-Annalikeroever en Antwerpen-West 11 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je 10 minuten tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. Tussen Dilbeek en Anderlecht-Zuid dan ook 8 minuten vertragen. Binnenring 7 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En als je onderweg bent richting de kust, de E40 moet je uitkijken tussen Beernem en Oostkamp. 6 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
6: Music. Matthias van den Bulke.
8: Zometeen iets wat jij nodig hebt om je baas te misleiden vandaag. Eerst het zalige Homewrecker van Somber.

deze ga je kunnen gebruiken vandaag om je baas te misleiden. Je pokerface. Wat geeft nu eerlijk toe, met dit weer zou je toch liever ergens anders zijn dan op je werk? Zo'n een weekje vakantie was deze week ideaal geweest. Maar toegegeven, ook vakantie kost geld, dus moet er natuurlijk gewerkt worden, getravakt. En dat gaat nog zo goed als er goede muziek gedraaid wordt. Zometeen krijg je van mij Jason Derulo. Maar eerst de man die Amsterdam helemaal heeft ingepland. Dit is Harry Styles, back you.

0: vesting.
1: Nice, Justin. Want Kiesraad Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
0: Just in time, Adam.
1: Kiesraad Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op kiesraadbank.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Bugle. And Think of Me. Zometeen krijg je Michael Jackson.
1: Repeat of niet.
0: Maar eerst eentje om in de gaten te houden. Freya Sky, zo heet ze. Het is een Britse tiener. Ze is toch amper 16. Ze woont in Londen en haar Stars Align-tournee zit er bijna op. Haar debuut-tournee, zeg maar. Ja, veel mensen zijn uiteraard aan boord van die tournee. Veel mensen zijn mee in die entourage. Maar haar grootste supporter daarin is Ruby. Ruby is haar hond. Die is dus ook mee op tour. Pas op, die wordt goed verzorgd. Want je zou denken, is dat wel iets voor een hond? Die wordt supergoed verzorgd. En ik zag ook op haar Instagram dat die hond echt zo in zijn nopjes is. Al die nieuwe mensen dat hij ontmoet, van her naar der, op al die locaties dat hij komt. Ja, ons Ruby amuseert zich duidelijk. Nu, de muziek van Freya Sky doet een beetje denken aan die van Taylor Swift. Dat is geen toeval, want ze noemt zichzelf de grootste Swiftie op aarde. Daar kan over gediscussieerd worden natuurlijk. Nu is de vraag natuurlijk, ben jij ook fan van Freya Sky? Je mag je mening nu doorsturen via de Q-app.

0: Back Your Music.
1: Repeat of niet.
0: Veel reactie in de Q-app voor dit jonge geweld uit Londen. 16 jaar amper, niet te vergeten. Lisa uit Lokeren, die heeft hem niet gestuurd. Ze is zelf geen Swiftie en het lijkt inderdaad op Taylor Swift. Dus doe maar niet, Matthias. Kinzo uit Oostende heeft wel een repeat gestuurd. Is echt een goed nummer voor zo aan een bar te zetten en eentje op je gemak te drinken. En dat kan vandaag zeker wel. Voldoende hydrateren, Kinzo. Emma heeft ook een repeat gestuurd. 100%. Paul vindt het een topnummer. Carina Tongeren, die zegt voor mij zeker een repeat waardig. Draai maar die handel. En Danny uit Sint-Truiden, die zegt het groeit, het groeit. Het is een nummer dat groeit. Elke keer ik het opnieuw hoor, vind ik het een beetje beter. Dus doe in dit geval ook maar een repeat. En het zijn vooral repeats die binnenkomen voor Freya Sky. Au! Ze gaat dus door, met andere woorden. En je hoort ze straks nog een keer bij Vincent Live. Maar nu is het hoog tijd voor MJ.

0: Timing is alles. En daar weet Ellen uit Locristi alles van. Want zij heeft deze week een week congé. Geweldig. En een staycation met dat weer, Ellen. Oh, ik hoop dat je ergens in je tuin een zwembad kan zetten. En dan wordt dat echt de beste staycation ever. Geniet ervan. Ondertussen is het 10:30. En er zijn 6 files van 5 minuten of langer. De langste file die staat richting Antwerpen op de E313. 21 minuten moet je bijtellen tussen Randst en Antwerpen-Oost. Dan op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. 8 minuten bijtellen. Op de buitenring 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Antwerpse ring dan richting Gent. Een kleine file van 6 minuten vanaf Antwerpen-Noord. Richting Nederland vertraag je ook 5 minuten tussen Le Grellelaan en Antwerpen-Oost. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steenweg 5 minuten extra. Maar that's it. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Q Music, Matthias van den Bulke.
2: Wow, my god. Een show.

0: En daar is het nu de ideale periode voor. Om te dansen in the moonlight. Want het zijn lange dagen. Het is lekker lang warm. En je mag perfect ook zonder kleren aan dansen. Maar dat mag je vooral voor jezelf uitmaken. Goed, zometeen muziek nog van R.E.M. Ook Miley Cyrus is erbij op deze hete 27 mei. En Swedish House Mafia krijg je al over enkele minuten.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je wist ik het liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
9: Ja, mocht dat niet misschien?
8: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
9: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
8: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Vrouw Wies.
13: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
14: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
15: Check de promo.
14: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
16: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Lotto is op zoek naar een maag.
18: Een maag?
17: Met een baksteen erin.
18: Ah, zo.
17: Om je droomwoning te bouwen.
18: Ik zie graag een strakke fermette.
17: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
18: Hoe dan?
19: C'est si bon.
17: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

Wout is fan. En wij ook, uiteraard. Goeie beat, deze Swedish House Mafia en Wait So Long. Bijna 11:15. Lucas uit Lier moet nog wachten tot 4:00. Om dan daarna in het zwembad te springen, stuurt hij bij vrienden. En ze hebben ook een barbecue gepland vanavond. Oh, heerlijk, Lucas. Veel plezier. Kijk, ja, dat is nu exact my point. Als je zelf geen zwembad hebt of er geen plaats voor hebt in je tuin, zoek uw vrienden die er wel eentje hebben. En dan komt het allemaal goed. Vraag maar aan Dean Lewis. Dit is Be Alright, een hit uit 2018 ondertussen.

We hebben een nieuwe naam sinds vanochtend op de affiche van de Foute Party. Dat is voor na het nieuws van 11. En in het nieuws hebben we uiteraard veel aandacht voor het overlijden van ex-televisiepresentatrice Martien Prene. Altijd een boegbeeld geweest in de jaren 90. Ik weet nog dat ik als kleine jongen haar zag presenteren en dan dacht van, amai, die kan dat echt keigoed en die pakt echt op beeld. Ja, top. Maar goed, Matteo uit Echtegem die stelde gisteren een goede vraag aan mij via de Q-app. Wat vind jij het leukste liedje, Matthias, uit de Q-playlist? Ja, ik heb niet lang moeten nadenken. Dit is End of the World, Miley Cyrus.

0: barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
1: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Samen er iets moois van bakken? Dat is
7: wow.
6: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
7: wow.
6: Van Vibra.
8: Het is 11 uur, je krijgt het nieuws nu van Delphine.
9: Goedemorgen. Voormalig presentatrice Martine Prenen is overleden. Dat heeft haar familie laten weten. Ze leed een moedige strijd tegen pancreaskanker. Martine Prenen ken je onder meer als omroepster bij VRT of Van de Rode Loper. Presentatrice Fedra Hoste herdenkt haar als een heel warme collega.
10: Ik herinner haar als een enorme lieve dame met een extreem enthousiasme. Die met haar beide voetjes gewoon in het leven stond. Als ze iets zag of hoorde over mij, ik kreeg dan echt van die steunende of soms die berichtjes. Ze was een voorbeeld. Maar ik, ja, als niemand weet die over haar iets negatiefs te vertellen heeft.
9: Martine Prenen werd 62 jaar. Ze laat een man en een dochter en een zoon na. In de gevangenis van Gent zijn de politie en de speciale eenheden vanmorgen ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uur, maar er raakte uiteindelijk niemand gewond, bevestigt het parket.
11: Ja, we zijn deze ochtend ingelicht van het feit dat de gedetineerde zich in een cel had gebarricadeerd. In die cel was er ook nog een celgenoot aanwezig die op zich niets met de situatie te maken had. De mannen zijn eigenlijk zonder gewonde gevallen zijn uitgehaald. De verdachten zijn ondertussen ook gearresteerd.
9: De kans is groot dat die naar een andere gevangenis wordt gestuurd. En de zware brand van maandag in een textielfabriek in Tubeke is eindelijk onder controle. De brandweer blijft wel nablussen, dat kan nog een paar dagen duren. Er kwamen ook geen asbestdeeltjes vrij bij die brand, daar werd eerder wel voor gevreesd. Zowel zon als wolken vandaag, maximaal rond 29 graden. En morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het weer 30 graden.
8: Een hele stevige file richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 1 uur en 10 minuten bijtellen. Brusselse binnenring dan ook. 7 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. De buitenring verlies je 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ook nog een kleine file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook 5 minuten extra.
12: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
13: Q-music.
12: Matthias van den Bulke.
8: Wanneer twee werelden samenkomen, dan gebeurt er iets buitenaards. Vraag maar aan BTS en Coldplay.

해주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: We hebben sinds deze ochtend een nieuwe naam op de affiche van de Foute Party. Yes baby, Belle Perez komt mee feesten in Gent. Oh, dat wordt sowieso een feestje. Een paar jaar geleden was ze er ook bij in Flanders Expo. En toen vloog het dak er echt bijna letterlijk af. Ik kan ook geweldig goed zingen. We stoppen dat ze weer zo van die lange mouwen aan heeft. Met zo van die fratsen aan. Heel fijn dat Belle erbij is. En Maarten en Dorothee die hebben haar vanochtend gebeld in de show. Belle heeft, zoals je waarschijnlijk weet, een zware periode achter de rug na het onverwachts overlijden van haar man. Maar ze krabbelt volledig recht nu en ze wil terug gaan optreden, omdat muziek echt helpt volgens haar.
1: Ik besef meer dan ooit dat muziek therapie is. Dat muziek mij terug naar het verleden kan brengen, doet mij ook in de toekomst kijken. En ja, daarom dat ik eigenlijk ook besloten heb om terug te gaan zingen. Dat is mijn passie en het helpt me wel in mijn verwerkingsproces.
0: Voilà, hè. Mooi gezegd door Belle. En ze komt dus naar de Foute Party. Dat betekent ook dat als je Belle Perez hoort deze week, dat je kans maakt op tickets voor de Foute Party. Want we doen nog de hele week van Foute Ticketweek.

0: Amai, Proficiat Els. Bij haar is de liefde nog lang niet gone, gone, gone. Want ze is vandaag 21 jaar getrouwd met de liefde van haar leven. Ah. Oh. Cuties. Ik zou zeggen, doe er sowieso nog eens 21 jaar bij. Ah ja, trouwens, ik heb nog geen tickets weggegeven vandaag voor de foute party. Dat klopt. Marcella had al gestuurd van, hoe zit dat daar, Matthias, met die foute tickets? Ik ga er sowieso wel nog weggeven vandaag. Dat kan ik je nu al stellen. En je moet weten, ik presenteer tot 1 uur. Dus dan weet je van, ja, dat het tussen hier en 1 uur sowieso van dat is.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
9: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
14: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
15: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.
17: Q Music.
18: Q sounds better with you.

Anouk en Girl. Ik ging bijna zeggen, ah, voilà, ik heb eindelijk iemand gevonden met een zwembad in zijn tuin. Maarten het Kaprijke heeft net een foto doorgestuurd van een zwembad. Je ziet het ook achter mij als je aan het kijken bent via de livestream. Maar het probleem is dat Maarten op dit moment niet in Kaprijke zit, maar wel in Moreira. Ja, het is dus ook een foto van in Moreira. Spanje. Het wordt daar wel maar 26 graden, heb ik gezien. Ik wil niks zeggen, Maarten, maar hier wordt het warmer.

0: Man of the Moment, Alex Warren. En zijn eerste grote hit Ordinary bij Q. Ondertussen is het 11:30. Goedemorgen. Richting Antwerpen nog altijd serieus aanschuiven op de E313. Maar de file is er wel aan het afnemen. 23 minuten extra rekenen tussen Herentals-West en Ranst. De E34 vertraag je ook tussen Oelichem en Ranst. 21 minuten. E17 dan tussen Gent-Brugge en Beervelde. Een kleine file van 6 minuten. Eruit kijken voor een defect voertuig. Ook op de Brusselse ring vertraag je op de binnenring. Tussen Groot-Bijgaarde dan Saarlaan en Jette, 6 minuten bijtellen. En op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, ook 6 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: Hij is vanaf nu voor altijd de man van onze Q-luchtballon. Berre.
1: Oh, I hope you laugh in my face. Say my name.
0: Als je trouwens eens een vaartje wil doen, qmusic.be, daar moet je zijn om te boeken.
2: Dit is de Foute Ticketweek.
3: Y'all ready for this?
2: Win de hele week,
3: de hele week,
2: tickets voor de Foute Party.
0: Een vaartje, ja, ja, een ballonvaart. Ja, dus een vaartje, voilà. Een klein ballontochtje. Als je een artiest hoort deze week die op onze Foute Party komt optreden op 26 juni in Flanders Expo, dan moet je dit roepen via de Q-app. Ja, Evelien heeft er zin in. En ja, ik wilde dit even vertellen, want ik heb zo het gevoel dat er voor 12 uur misschien wel ene durft passeren.
4: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
10: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
9: Oh, en die zetel.
10: Ja.
9: En die tafel.
10: Ja.
9: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
10: En voor je het weet...
9: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
10: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
9: Wat is dat?
10: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
9: Dat is keigoed.
10: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
9: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
10: Maurice in Hulst.
9: En de tafel.
10: Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: de Romeo's met Viva de Romeo's. En zij zijn er uiteraard bij op de Foute Party.
1: De Foute Ticket Week.
0: Dag, Nathalie uit De Haan.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, het is altijd voor 12 uur, het is altijd ochtend. Nathalie, wat heb ik net gehoord in de Q-app? Wat heb ik je net horen zeggen?
2: Proud to be fout.
0: Yes!
2: Nee.
0: Jij komt naar de Foute Party, Nathalie. Woe!
2: Yay, super.
0: Proficiat, proficiat. Wie komt er mee met jou?
2: Dankjewel.
0: Want het is een duo-ticket.
2: Nog geen idee.
0: Oei, heb je zo geen vriend of vriendin die ook proud to be fout is in jouw ogen?
2: Nee, niet direct op het oog, nee.
0: Ah, oei, oké. Maar je hebt nog tijd.
2: Ik ga het rondhoren.
0: Je hebt nog een kleine maand. Heb je al enig idee wat voor foute fit je gaat aandoen? Want de kledij is ook belangrijk natuurlijk.
2: Misschien Barbie.
0: Barbie, vind ik goed.
2: Ja.
0: Ja, zo'n lekker roze pakje en dan een blonde pruik of zo. Ja.
2: Ja.
0: Vind ik goed. Oké, en je vindt sowieso wel iemand tegen vrijdag 26 juni. We zien elkaar in Gent.
2: Oké, super, dankjewel.
0: Salutjes, bye bye.
2: Doei.
0: Nu, Alessio.

als je op 26 juni in Gent ergens een Barbie ziet lopen. 9 kans op 10 is het Nathalie uit de Haan. Ze heeft net 2 tickets gewonnen voor de Foute Party. Ja, ze is dus nog op zoek naar een Ken. Wie weet ben jij wel de Ken in haar Barbie-leven. Dit is Judith en Self-Made Woman. No clock.

0: is ze. Newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
1: met rukwinden tot 90 km per uur.
0: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, je bent snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
9: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
10: Goedemiddag, 1 over 12, Delphine is er met nieuws.
11: Goedemiddag. Er komt veel reactie op het overlijden van Martien Prenen. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Martien Prenen werd 62 jaar. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt een warme, lieve vrouw.
12: Ik denk dat hij heel veel gedaan heeft. Allee, dat is echt een grote naam geweest. Ja, die had enorm charisma. Een enorme presentatie. Ja, die is op model geweest. 62 was hij nog altijd zo schoon. Maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt.
11: Martien Prenen had een man, een dochter, een zoon en een kleinzoon. Bornem opent een rouwregister na dodelijke ongeval en een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 kinderen. Zij woonden in Bornem. Ook in Buggenhout zelf en in de school van de kinderen ligt een rouwregister, vertelt de directrice.
13: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen, waar de leerlingen hun kunstwerk kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
11: De meeste leerlingen blijven vandaag wel thuis. En het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten lijkt minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die daar elke dag passeren, zijn er alternatieven. Dat blijkt uit een nieuw Belgisch onderzoek. Er komt bijvoorbeeld meer olie nu uit Canada, Noorwegen en de VS. Het wordt een warme namiddag, lokaal 30 graden met veel zon en morgen gewoon hetzelfde weer.
10: Ondertussen staan er 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 23 minuten bijtellen. Ook op de E17 vertraag je tussen Gentbrugge en Beervelde een kwartier. Dan op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steeweg 10 minuten bij. De Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten. Ook richting Nederland vertraag je tussen Le Grellelaan en Antwerpen-Oost. Oost, 7 minuten daar. Dan richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 7 minuten extra. Op de Brusselse binnenring 7 minuten vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten bijtellen. Maar op andere plaatsen ben je sowieso minder dan 5 minuten kwijt.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Pardon. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
14: Q-music.
3: Matthias van den Bulke.
10: Met de nieuwe single van Camille en supersterren als Robbie Williams en Bruno Mars. Een middag vol

Alice Gray en Rumours bij Q-Music, 9 over 12. Goedemiddag. Q-Music. Straks vanaf 4 uur is er een nieuwe Vincent Live bij Q-Music. En vandaag weer van alles in de show. Je gaat sowieso ook daar tickets kunnen winnen voor de Foute Party. En dierenliefhebbers die worden ook op hun wenken bediend. Want in de Music Match krijg je vandaag de keuze tussen allemaal nummers met een videoclip waarin er een dier zit. Een giraf, misschien een hond of apen, zoals de jongens van Bloodhound Gang bijvoorbeeld graag doen. En er is ook uiteraard weer de BV-battle op woensdag. Dat wordt vandaag een sociaal onderrondje, want vooruit kopstukken Rob Beenders en Con Rousseau die komen het uitvechten tegen elkaar. Dat betekent een minister tegen de voorzitter. Dat gaat sowieso vonken geven. Dus zeker je radio op Q laten staan, dan wordt het snel 4 uur.

0: Duur met dag allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij dag allemaal.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
6: Hoogstraten aardbei.

0: Jungle van de Chainsmokers en Alok. De volgende artieste is helemaal klaar voor de zomer.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Of de zomer klaar is voor haar, dat moeten we nog meemaken. Camille. Q.

0: Jack Jones samen met een van de sterren van het moment, Ray. You don't know me, bij Q. Zometeen krijg je gekreun in Guess the Song en ik heb er niks mee te maken. Maar eerst de files, want ondertussen is het 1:30 en er zijn nog 7 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf de Kennedy-tunnel tot Berchem moet je 21 minuten bijtellen. Ook richting Gent vertraag je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dan richting Antwerpen vertragen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost nog 20 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 17. Dan op de E17 tussen Gent-Brugge en Beervelde een file van een kwartier. Als je onderweg bent richting Brugge op de E403 tussen Moorselen en Roeselare 11 minuten extra rekenen. Daar staat er een defect voertuig. En op de E429 doe je 10 minuten langer tussen Tubeke en de Bergse Steenweg. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar sowieso minder dan 10 minuten.
1: Sounds better with you. Matthias van den Bulke.

0: zie blote benen binnenkomen in de Q-app.
1: Ja.
0: Het zijn de blote benen van Katrien uit As. Ze heeft een foto doorgestuurd van gisterenavond. Om 8:30 is ze nog de zwemvijver ingesprongen. En dat gaat ze vandaag opnieuw doen. En ze heeft potverdikke groot gelijk.
2: Guess the song.
0: Het kan maar deugd doen. Guess the song is een spelletje dat je 24/7 kan spelen in de Q-app. De bedoeling is om zo snel mogelijk een liedje te herkennen aan de hand van korte stukjes muziek. Snippets, zo noemen we die. En we spelen het ook elke middag op de radio. Dus als je met je collega's zit te lunchen of zo, of met je vrienden of familie thuis, I don't know. Dat kan je nu samen proberen te raden. Je krijgt zo meteen een kort stukje te horen. Het is dus aan jou om te sturen of welke song we zoeken en van wie die komt. Vandaag is het een stukje eerder gekreun. Ja, een soort van kreun dan muziek. Komt-ie. Voilà. Kort maar krachtig. Soms heeft een mens niet meer nodig. We gaan nog eens luisteren. Over welke song gaat het en van wie? Je mag het antwoord inspreken of inzingen via de Q-app. Ik dacht bij inspringen waarschijnlijk aan die zwemvijver van ons Katrien.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar €8. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
7: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Juste, Jack Style en Yoon. Guess the song. Het was blijkbaar niet super evident, het gekreun dat je net hoorde in Guess the Song. Wie horen we hier? Jamie Lee uit Mazeik, die moest denken aan Anouk. Ja, ik snap waarom, maar het is niet Anouk. We luisteren naar Stefanie.
1: Zombie van de Cranberries.
0: Nee, dat is het ook niet. Ik snap het ook. Is ook bijna wat gekreun, maar het is niet die Q-hit die we zoeken. We gaan naar Mieke.
2: It's not an addict, it's cool. I feel alive. Toen van Case Choice en nu van Sam Bettens.
0: Ja, Case Choice natuurlijk met Sam Bettens. Timothy?
3: Breathe it in and breathe it out. It's not an addict by Case Choice.
0: Mooi. Dikke classic 1996.

0: techno.
1: Prachtig, Lana. Ja, dat kon ik je even niet besparen. Er komen zoveel leuke zangstondes, zal ik het maar noemen, binnen via de Q-app. Maar genoeg ondertussen. Bedankt. Het zal voor morgen zijn, de volgende kerstsong. Zometeen een van de sterren van Werchter Boutique dit jaar. Als jij, net als ik, ook van de partij bent, daar dan weet je dat het misschien Katy Perry kan zijn. Misschien Pitbull, misschien Pommelien Thijs of Mika. Een van deze vier hoor je na Maxime.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4.000 directe korting.
6: Relax. Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
8: wow!
7: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
8: wow!
7: Van Vibra.
9: Goedemiddag, het is 1 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
10: Goedemiddag.
9: Er komt veel reactie op het overlijden van Martien Prenen. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martien Prenen werd 62 jaar. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt haar als een warme vriendin.
11: De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik, oh my god, wat een schone vrouw. Maar dan ontdekte ik hoe mooi dat die ook van binnen is. We hadden samen een passie voor gezondheid. Dus op een dag hebben ze gezegd, kom ja, we gaan samen terug beginnen studeren. En daar is verbinding gecreëerd die me vandaag natuurlijk het meeste pijn doet. Dat zie je er niet meer eens.
9: Na haar tv-carrière werd Martien Prenen gezondheidsbegeleidster. Ze schreef ook 8 boeken. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie. Dat zegt hij bij VTM Nieuws, omdat coalitiepartners CD&V en Vooruit minder willen investeren dan gepland. Onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. En dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
12: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie die staan nu wel in marmer gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
9: De komende maanden wil hij nog 7 miljard besparen. En als je altijd al eens wilde ronddwalen in het Koninklijk Paleis, je kan het bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie van 2 jaar. Je kan onder meer naar de troonzaal, de grote galerij en de tuinen kijken. Een ticket kost €10 en als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Het wordt een warme namiddag, lokaal 30 graden, veel zon ook en morgen gewoon hetzelfde weer.
10: Yes! En op dit moment 7 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. De langste file staat op de E403 richting Brugge. Tussen Wevelgem en Roeselare-Rumbeke moet je 26 minuten bijrekenen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord verlies je 24 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 23. En op de E17 tussen Gent-Brugge en Beervelde 14. Antwerpse ring dan nog richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten langer. Ook nog 1 file op de Brusselse buitering tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Daar verlies je 11 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je minder dan 10 minuten extra.
4: Dit is de Foute Ticketweek. Battle. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
13: Music.
4: Ulrike Douwer.
10: Zit jouw werkdag er al op, dan heb je geluk vandaag. Dan kan je gaan genieten van de zon en van de muziek. I'm good, Jelly Roll.

0: This is love. En dit is een heerlijke woensdagnamiddag. Zeker als je weet dat er vanmorgen ook een nieuwe naam is aangekondigd voor de line-up van de Foute Party. En dat is Belle Perez. We zijn zo blij dat ze erbij gaat zijn. We weten allemaal, ze heeft een hele zware periode op dit moment. Haar man, Wouter, is overleden in december. Heel onverwacht en ook veel te jong, uiteraard. Dus muziek stond voor Belle Perez eventjes on hold.
1: Het heeft bij mij heel lang geduurd vooraleer ik terug muziek ben beginnen luisteren, eerlijk gezegd. Okay. En op een gegeven moment heb ik dat terug beginnen opzetten. En dan voelde ik zo van, wow, er gebeurt weer iets in mijn lichaam. En het voelt goed. En thuis weer een beetje beginnen opwarmen. En beginnen zingen. En op een gegeven moment zei ik van kijk, laat ons proberen. Ik wil terug een beetje gaan voelen op het podium.
0: Ze gaat er weer staan. Vrijdag 26 juni, dan maakt Belle Perez haar comeback op het podium van Flanders Expo in Gent. Dus ik zou zeggen, ja, maak dat je erbij bent. Dat we kunnen tonen aan haar van kijk, we steunen jou, we zien jou supergraag en we zijn super blij dat je die liefde voor dat zingen en dat performen, dat er zeker nog is.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Goed, verder met jouw woensdag. Met de nieuwe van Sienna Spyro, dit is Material Lover.

0: een berichtje van Mirjam uit Steenokkerzeel. Ze zegt echt chapeau voor Belle Perez dat ze daar gaat staan op die foute party. Vinden wij ook. Ook Lara is helemaal overtuigd. Ik kom naar de foute party. Ik ga straks mijn ticket kopen. Zeker doen, dan ben je zeker van je plekje, van je ticket. Maar, je weet het, er is ook nog een andere manier. Dat is blijven luisteren tot je een artiest hoort vanop de line-up van de foute party. Dus dat kan Belle Perez zijn, maar ook Natalia, Denzel, Dorothy Vegas en Like Martin enzovoort. Je moet de line-up maar eens checken, zodat je goed weet wie er nog allemaal kan passeren. Als je iemand hoort, dan roep je zo luid je kan in de Q-app. Ik ben proud to be fout.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè.

0: maar €4,99. Dat is
1: wauw!
0: Van Vibra.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspeech.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue? Oh.
4: Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
0: De Vos Lemmes.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Hello.
0: Q.

Ze zijn ondertussen al meer dan halverwege hun concertreeks. 7 shows gedaan, nog 3 te gaan dit weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. Het zijn 3 compleet uitverkochte shows.

0: Het kan zijn dat je ook wat moody wordt als je in de file staat, want er staan er best wel veel op dit moment. Op de E313 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest daar 21 minuten. Op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord 20 minuten. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 5. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten extra. Tussen Sint en Linkeroever en Antwerpen-West 13. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel daar 6. Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 11 minuten erbij. En tussen Strombeek-Bever en Jette 5. Binnenring van Brussel tussen Strombeek-Bever en Machelen verlies je 8 minuten. En tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7. E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 8 minuten erbij. Richting Brussel dan nog op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Daar doe je 5 minuten extra. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je gelukkig minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwer.

Dream van Alex Warren. Ik ben ondertussen bezig met de voorbereidingen van mijn DJ-sets deze zomer. En elk jaar steek ik er meer en meer van die echte millennial klassiekers in. Ja, ik ben een millennial, hè, dus ja. Zoals deze Atomic Kitten, Hole Again, topschijf.

0: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's.
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel. Leef

Afrojack en Ello Black. Het is een hete 27 mei vandaag. Het is zoeken naar een balans tussen inspanning en ontspanning. We gaan nu volop voor de ontspanning met The Kid Laroi en Justin Bieber.

0: Als jij vindt dat het volgende duo-ticket voor de Foute Party naar jou moet gaan, hou je dan klaar om dit te roepen in de Q-app?
1: Ik ben proud to be fout.
0: Je mag dat doen telkens wanneer je een artiest hoort die op de line-up staat van de Foute Party. En dat moment, dat is... nog niet nu, mijn excuses, maar wel straks.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: Een goedemiddag, het is 2:00. Je krijgt het nieuws van Paulien.
4: Een goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van ex-premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland. Onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
5: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marper gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
3: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. En voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat het de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal tot 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. Maxima tot opnieuw 30 graden. En dit weekend stijgt de kans op buien. Wordt ook iets frisser. We halen nog 25 graden.
1: Ietsje frisser, maar 25.
3: Ja, gaat wel frisser aanvoelen, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik zou een winterjas aandoen, Pauline.
4: Ja, ja, ik ga ze al terug bovenhalen.
1: Goed, het is 1:01, 13 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten extra. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten erbij. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten. En tussen Le Grellelaan en Borgerhout 8 minuten. Brusselse buitenring dan, tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem 10 minuten erbij. En tussen Strombeek-Bever en Jette 7. Binnenring van Brussel dan, tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten extra. En tussen Strombeek-Bever en Machelen 6. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe verlies je 8 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Ranst 8 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 7. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 6. Dan nog één file op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Daar verlies je 5 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je momenteel minder dan 5 minuten.
0: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
6: Q-Music.
0: Ulrike Douwer.
1: En Tommy uit Putten is aan het luisteren terwijl hij hout aan het klieven is. En hij zegt dat het best pittig is met dit weer, ja.

0: Het is niet zomaar een week, maar wel...
1: De Foute Ticketweek.
0: Yes, de hele week maak je kans op een duo-ticket voor het foutste feestje van het jaar. Met K3 op de line-up, Belle Perez, De Jordi en nog veel meer andere topartiesten. Dus pak eens even de Q-app erbij. Klik onderaan eens op berichten. En dan op het microfoontje rechts onderaan. Roep daar eens zo luid als je kan. Ik ben proud to be fout. Want dit is K3.

0: Giovanni uit Diksmuiden, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wie heb je net gehoord hier op Q?
1: Kadri.
0: Kadri, en wat heb je geroepen in de Q-app?
1: Ik kan brood, doet u fout.
0: Ja, zeker. Proficiat, je krijgt een duo-ticket voor de foute party.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ben je daar ooit al eens geweest?
1: Nee, het is de eerste keer.
0: Oh, dat vind ik tof. Je gaat niet weten wat je allemaal ziet. Wat je moet weten, Giovanni, iedereen gaat verkleed. Dus dat ga je ook moeten doen.
1: Ja? Geen probleem.
0: Oké. Okay. Heb je al een idee in wat je je graag wilt verkleden?
1: Nog niet echt, nee. Maar voilà. ik heb nog een kleine bandje. Dus
0: ja.
1: Ik kan nog even kijken, rondkijken, hoe of wat.
0: Zeker. En je moet ook even nadenken wie je zou willen meepakken. Want je krijgt dus een duo-ticket. Dus heb je daar al iemand in gedachten?
1: Mevrouw Jessica.
0: Ah, oké. Okay, tof. Misschien moeten jullie zo duo-kostuums doen. Hè? Ken je dat zo? Dat je zo Annemieke en Rozemieke bent of zo?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Ja.
0: Of Jommeke en Annemieke, dat kan ook. Goed, nog één vraagje. K3 komt dus naar de foute party. Maar ook Natalia, de Jordi, Belle Perez is vanmorgen nog aangekondigd. Bij wie van die artiesten ga je op de allereerste rij proberen te staan?
1: Bij de Romeo's en bij K3.
0: Kan ook. De Romeo's, zeker en vast, en K3, dat is afgesproken. Giovanni, we zien elkaar in Gent. Over

0: Snowblix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Dat is de topschijf deze week. En wat is het ook top weer deze week? Of toch voor iedereen die houdt van bakken en braden? Want er zijn ook mensen dat dat niet fijn vinden, dat weet ik. Ik vind het goed, hè. Ik ben echt blij. Ik heb er ook lang zitten op wachten op goed weer. Maar ik vind het zo 's nachts wel net te warm om te slapen. Ja, zo net. Een beetje ongemakkelijk, toch? Dan voel ik mij 's nachts zoals Alicia Keys, A Girl on Fire. She's just

0: stel dat je toch last hebt van een namiddagdip vandaag. Een van mijn favoriete nummers van Avicii staat klaar. Ja, kan je nu al naar uitkijken, maar ook naar Somber, want die staat eerst klaar. En de files. Er staan er 7 op dit moment van 10 minuten of meer. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar verlies je 17 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke 13 minuten. En op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost ook 13 minuten. Antwerps ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 12. In de richting van Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout is het 13 minuten langer. En tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West 11. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je normaal gezien minder dan 10 minuten.
1: Sounds better with you. Ulrike Douwer.

0: Jem vindt het zalig om in dit weer thuis te komen van de vroege shift en de weten dat je daarna op het terras kan zitten zonder je schuldig te voelen. Geniet ervan, liefste Aline. Een vraagje. Wat deed jij 34 weken geleden? Het was toen begin oktober. Ga eens kijken in je agenda naar 1 oktober. Ik ben benieuwd wat erin staat bij jou.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.

In Excess Need You Tonight. You're my kind. Belastingen betalen? Dat deed Dries uit Beernem 34 weken geleden. Het was toen 1 oktober. Heel veel mensen zijn eens gaan kijken in hun agenda. Anne uit Wetteren die was toen in Australië. Peggy uit Stabroek vierde toen haar 51ste verjaardag. Rebecca uit Hulsthout. 1 oktober had ik een afspraak bij de gynaecoloog. En Evelien uit Wingenen die was toen op Ibiza voor de 18e verjaardag van de dochter. Meisig, met de mams naar Ibiza. Tof. Ik ben ook eens gaan kijken in mijn eigen agenda. Ik had om 10 uur een afspraak voor het sterretje in mijn vooruit. Daarna ben ik gaan lunchen met onze mama. En in de namiddag heb ik gewerkt. Kan ik allemaal zien in mijn Google-agenda. Waarom vraag ik dat? Omdat 34 weken geleden, begin oktober, kwam Olivia Dean binnen in de Q-top 40. En sindsdien is ze er nooit meer uitgegaan. Nine I Need staat al 34 weken in de lijst. Zij is dus zonder twijfel de langst genoteerde op dit moment in de Q-top 40.

sinds begin oktober staat dit nummer in de Q-top 40, ondertussen al 34 weken. Man I Need van Olivia Dean. En nog straffer is dat zij ook op nummer 1 staat op dit moment. Met So Easy to Fall in Love, dus dat die meid goed bezig is, dat is een understatement.

You Higher. Getting tipsy. Dat is misschien wel het geval voor Mirjam op dit moment, want ik zag op een foto die ze stuurde in de Q-app een glaasje bubbels en een zwembad. Goeie combinatie wel, het goede leven. Maar drink toch ook een beetje

0: Borren zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Samen er iets moois van bakken? Dat is
5: wow.
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow.
4: Van Vibra.
6: Goedemiddag, het is 3:00. Je krijgt het nieuws van Paulien.
7: Een goedemiddag. Beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard. Maar de rechter oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende. Omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. En daar is het parket niet mee eens. De zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%. Terwijl er al maar meer grote crèches bijkomen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
8: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden. Namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
7: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. En in het voetbal zet OH Leuven zijn trainer Felice Matsou aan de deur. Dat komt door de tegenvallende play-offs. Matsou nam halverwege het seizoen over na het vertrek van David Hubert. Wie hem zal opvolgen bij OH Leuven is nog niet duidelijk. Veel zon bij 30 graden. Aan zee is het wel wat koeler, 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden.
6: En op dit moment 7 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 18 minuten. En tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 13. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten erbij. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 16 minuten langer. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 14 minuten langer. Brusselse buitenring dan nog tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 13 minuten erbij. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
9: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be found in de Q-app.
10: Music.
9: Ulrike Douwer.
6: Ik heb een intiem moment gehad met een knappe BV. Maar als ik het vertel, is dat dan zo niet een klein beetje...

Religion, Bebe Rexha. En Faithless. Ik ga het vertellen. Mijn intiem moment met een BV. Music. Een beetje context eerst. Gisteren kon je kijken naar een nieuwe aflevering van Ze Zeggen Dat op VTM. Dat is het programma waarin Andy Peelman en Dina Tersago onderzoeken of bepaalde beweringen kloppen of niet. Gisteren onderzochten ze of knuffelen echt helpt tegen de stress. Dus Dina, die kwam een paar maanden geleden, ik was hier aan het presenteren in de studio van Q-Music. Zij kwam ineens de studio binnen met een vraag. Ze vroeg Ulrike, zou ik jou 20 seconden lang dicht mogen knuffelen? Ik zeg, Dina, jij mocht mij alles vragen. Met of zonder wetenschap. Het maakt mij niet uit. Kom hier. Dus ja, ik probeer nu vandaag hier rond te lopen zonder een dikke nek. Maar ja, ik heb dus wel 20 seconden lang geknuffeld met Dina Tersago. Was het een goede knuffel? Absoluut. Ja, want we zijn zowat even groot. Het voelde ook wel oprecht en ook warm. Het kan ook wel liggen aan het feit dat ze een dikke oranje wollen pull aan had, maar goed. Dus merci, Dina. Als je ooit nog iets wilt onderzoeken...

Sarah die vraagt nog in de Q-app, wat was eigenlijk het resultaat van het onderzoek? Verlaagt knuffelen effectief jouw stress? Ik denk dat het bij mij anders was, dat mijn stress toch even de hoogte inging als Dina Tersago de vraag stelde, dan mag ik je knuffelen. Maar voor het echte antwoord... Daarvoor moet je kijken naar Ze Zeggen Dat. Je kan de aflevering herbekijken via VTM Go.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat

0: I want you, I need you, oh God, I need
1: Beautiful Things.
0: These beautiful things that I've got.
1: Van Benson Boone. Ik denk dat we ondertussen wel stilaan klaar zijn voor dat WK voetbal.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Het lied is er al. Hier gaan we op losgaan. Die, die, Shakira en Bert.

0: Ik heb net tijdens dit nummer een afspraak voor morgen vroeg vastgelegd. Maar ik ga jou dat wel moeten vertellen, wat die afspraak precies is, want het gaat morgen consequenties hebben. Ik wil jou gewoon voorbereiden op wat je morgen gaat zien. Eerst eventjes de files. Het is 4:30. Er staan er 8 op dit moment van 10 minuten of meer. Antwerpse ring richting Nederland is het aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten erbij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18. In de richting van Gent op de Antwerpse ring ook aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 17 minuten langer. Richting Antwerpen op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 14 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 12. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 11 minuten en op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 10 minuten. Dan nog de Brusselse buitering tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Daar is het 13 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Ulrike Douwer.

Save my love. Ik heb net een afspraak vastgelegd voor een spraytan. Morgen vroeg om 8 uur 's ochtends. Want ik ga dit weekend op vrijgezellen van een vriendin. Het wordt absoluut blote benen weer, dus ik had geen zin om mij melk te voelen het hele weekend. Ik doe dat vaker hoor, in de zomer. Ik heb dat vorige zomer vaak gedaan, zo'n spraytan. Maar het ding is, ja, je moet dat daar even oplaten voor je dan mag douchen. Dus eerst ben je heel bruin en dan douche je daar een deeltje van af. Dus als dat morgen om 8 uur gebeurt, dat betekent dat ik een paar uur later hier in de show ga zitten. Ik ga eruit zien als een wortel. Dat is niet overdreven. Ik ga er echt uitzien als worteldouwer. Maar het voelt beter nu dat ik het al verteld heb. Dan kan iedereen zich erop

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
5: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
6: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
5: Oh, en die zetel. Ja. En die tafel.
6: Ja.
5: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
6: En voor je het weet...
5: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
6: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
5: Wat is dat?
6: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
5: Dat is keigoed.
6: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
5: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
6: Maurice in Hulst.
5: En de tafel.
6: Verrassend veel woon- en droomplezier.

Evelien die zegt nog, er bestaan ook paarse wortels, Ulrike. En gele wortels. Maar welke kleur ga je doen? Ik hoop toch te landen op een bruine wortel. Maar morgen gaat het inderdaad nog eventjes oranje zijn. Iets anders, ik mag echt niet vergeten. Ik moet iets heel belangrijk nog vragen aan Vincent Virus. Die is hier straks om 4 uur. Dus wilt iemand mij om 4:05 zo even eraan doen denken dat ik misschien nog eventjes langer blijf om de vraag te kunnen vragen?

Dankjewel Dries uit Harelbeke. Voor de reminder. Niet vergeten nog eventjes te blijven om iets te vragen aan Vincent. Ja, oké. Okay. Ja, dus straks is er Vincent live vanaf 4 uur. Ik ga nog even blijven in de studio. Ik zet me gewoon even aan de overkant of zo. Want ik heb dus een vraag en ik hoop dat hij ja gaat zeggen. Stel je voor dat hij nee zegt. Dan heb ik een probleem. Gaat hem die vragen. Dan gaat hij niet kunnen weigeren. Ja, dat is voor straks.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Goeie, wacht ze.
2: Rustig,
1: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman. Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
14: Het is 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van Roes.
15: Goedemiddag. Derde aanhouding na de vechtpartij op de kustram in De Haan. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongeman van 19. Gisteren werden twee andere verdachten ook al van 19 aangehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de vierde en laatste verdachte. Bij de vechtpartij afgelopen zondag raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In totaal in 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crèches bijkomen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
16: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
15: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. In Laos zijn 5 mensen levend teruggevonden die al een week vastzaten in een grot. Dat melden de reddingswerkers daar. Zij zoeken nog volop naar 2 andere vermisten. De groep was naar de grot getrokken om goud te zoeken. Ze kwamen vast te zitten nadat hevige regen plotse overstromingen veroorzaakte. Veel zon bij 30 graden. Aan zee is het wel wat koeler, 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden.
14: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Nederland op de Antwerpse ring moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost en 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen A12, 17 minuten vanaf Antwerpen Haven. E34, 17 minuten vanaf Melzelen. Op de E17 een kwartier extra vanaf Haasdonk en op de E19 tel je 10 minuten bij vanaf Sint-Job in het Goor. Op de E403 richting Brugge 15 minuten extra vanaf E-Tompuy tot Tompluiven. Is ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
17: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Ja. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
14: Ik ga het vertellen zoals het is. We hebben een speciale geklaard staan wat het hele Foute Ticketweek ding betreft. Dat is voor zometeen.
18: Music.
17: Vincent Live.
14: Eerst verwelkomen wij een gast, ik weet niet wat het juiste woord is, als iemand blijft plakken in de show. Ulrike Douwer, hallo.
3: Hallo, dag Vincent.
14: De Vincent Live is begonnen, jouw programma is voorbij, maar je bent hier nog.
3: Ja, ik ben hier nog.
14: Wat fijn is hoor, je bent altijd welkom.
3: Dank u.
14: Maar iets in mij zegt toch dat het niet toevallig is.
3: Het heeft wel een reden.
14: Mm-hmm.
3: De reden is dat ik heel graag een vraag aan jou wil stellen.
14: Ah.
3: Een heel belangrijke vraag.
2: Oh.
3: Het is geen geld.
14: Ik ben al bezet.
3: Ja, dat was ook niet mijn vraag. Benieuwd, hè.
14: Jij ook nog, ja.
3: Eeuw op eeuw. Ja. Maar nee, het is een andere vraag.
14: Het is geen geld. Oké, dan mag je ze stellen wel, dat is goed.
3: Wanneer?
14: Zometeen.

0: Two is a party, three is a crowd. We zijn met drie vandaag bij Vincent Live.
1: Vincent Live!
0: Want Ulrike Douwer is blijven hangen, collega QDJ, die had daarnet nog gehoord tussen 1 en 4. Ulrike, je hebt een vraag voor mij, zei je daarnet.
2: Klopt.
0: Het heeft niets met geld te maken, dus ik ben benieuwd wat je dan wel wilt weten.
2: Wel, beste Vincent Virus, vrijdag is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen.
0: Klopt.
2: Dat is de laatste live show. Vrijdagavond is er ook altijd op Q-Music Vrienden van de Vrijdag.
0: Ja, met jezelf.
2: Met mezelf en met Bert de Kok. Wij gaan voor één keer Vrienden van de Vrijdag omvormen door Vrienden van de Voice.
3: Vrienden van de Voice. Live van op de finale van The Voice van Vlaanderen.
2: Ja. Oh.
0: Vet.
2: Ja, we kijken hier al super lang naar uit. Ja, we gaan dus presenteren van 7 uur tot middernacht.
0: Ah ja.
2: Wij hopen dan de winnaar, die dan hiernaast wordt verkozen, om die meteen hier naar Q-Music te krijgen.
0: Oké, ja, vet. Ja.
2: Voor een eerste reactie. Wij willen ook natuurlijk zoveel mogelijk live muziek, zoveel mogelijk sfeer vanuit de backstage en zo.
0: Maar jullie willen het hele gevoel eigenlijk binnentrekken onder de
2: avond. Voilà.
0: Oké, cool.
2: We zitten dus nog met één logistiek probleem.
0: Ah ja.
2: Dus de vraag gaat nu komen.
0: Ah, dit is de vraag.
2: Ja. Oké. Ik weet niet of je het spannend wil maken of zo.
0: Ja, ik vind het al spannend genoeg. Ik weet vooral, ik kan niet zingen, hè.
2: Nee, dat is wel waar.
0: Als er nu een kandidaat ziek blijkt te zijn en je zoekt nog een van Dolphy voor vrijdag? Nee.
2: Nee, dat is niet de vraag.
0: Oké.
2: No worries. De vraag is, Vincent Virus, zou jij reporter willen zijn voor ons in de backstage van The Voice van Vlaanderen?
0: Vliegende reporter? Zeker. Oh, en zo in de backstage.
2: Ja.
0: Op plekken waar je niet mag komen. Ja. Graag.
2: Ja.
0: Graag. Dank u, Ulrike.
2: Dat is graag gedaan. Natuurlijk, wij zijn een beetje bevooroordeeld. Wij willen heel graag dat Maarten en Dorothy zouden winnen.
0: Ja, we doen kandidaat Finn. Ja.
2: Met Finn. Ja, dus ik weet niet of je dat ziet zitten om zo'n klein beetje te proberen. Zo met psychologische trucjes of zo, de mensen naar Finn te leiden.
0: Ja, ik betover al 15 jaar lang heel Vlaanderen met dat een Antwerp de ploeg van de stad is.
4: Dat
0: dus
4: komt wel goed.
0: Ik trek echt voor niks terug. Ik krijg geen enkel probleem om vals te spelen.
2: Ah, wel, ik ben blij dat ik de vraag aan jou heb gesteld.
0: Ik heb echt geen enkel probleem. We gaan ervoor zorgen dat Finn dat spel wint daar. Nee, maar oké. Alright, maar dus in de backstage, rond het podium, ik qua rondlopen met mijn microfoon. En als ik iets interessants tegenkom, dan zeg ik gewoon: hey Ulrike, hey Bert, ik wil iets zeggen. En dan hup,
2: voilà,
0: en vertrokken.
2: En dan krijg je de radio.
0: Heerlijke vrijdagavond, vanaf 7 uur na Vincent Live. Dus tot middernacht. Duurt dat zo lang, dat programma?
2: Ja.
0: Crazy.
2: 11:30 of zo is het gedaan. Zoiets.
0: Gezellige televisieavond, top. Ulrike, dat was dus jouw vraag en het antwoord is ja.
2: Yes.
0: Ga je nu wel van de zon genieten of blijf je tot 7 uur?
2: Ik ga even van de zon genieten.
0: Groot.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En genieten van de nieuwe single van Berre. Yesterday, Today, Tomorrow heet die. Hier komt

0: Calvin Harris. Met blessings bij Vincent Live. Je zou het bijna vergeten, maar het is een woensdag vandaag. Dat is een meevaller. Want de, ja, door die feestdag van maandag lijkt het voor veel alsof het nog maar dinsdag is. De week is al in de helft. Voorbij de helft. Woensdagnamiddag. Maar goed, het feit dat het woensdag is, wil ook zeggen dat we in de clichéclijst spelen met de jeugd. 12 jaar is de maximumleeftijd. Schattigheid is de belofte. Sowieso, dat is voor over een minuutje of 20.
1: Music Match.
0: Eerst mag jij de muziek kiezen op de radio met vandaag als centraal thema nummers met een dier in de videoclip. Dus het is redelijk visueel vandaag. Ik zal je een beetje helpen met twee bekende voorbeelden.

0: En dit kan ook.
1: You make me feel like I'm alive again.
0: Adventure of a Lifetime, een uur van Coldplay met een clip met dansende chimpansees. Dat kan allemaal. Heel wat artiesten hebben muziek gemaakt met in de videoclip dieren. En één van die nummers hoor je zo meteen op de radio. Welk dat is, bepaal jij. Stuur een music match via de app.
2: De Q-Party

0: het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamers.
2: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hello. Barbecue topper gespot.

0: Bruno Mars en I Just Might. I just might. Krijg je straks bezoek in de show. En ik kan niet anders dan zeggen dat het zeer belangrijk is. De grote baas was hier vandaag om te babbelen met ons bezoek.
1: Ja.
0: Meer zelfs de briefing van onze gast, waarin we zeggen wat er allemaal gaat gebeuren en zo. Met een half uur tot drie kwartier moeten we uitstellen dat er nog gesprekken moesten plaatsvinden tussen ons bezoek en de grote baas. Ja.
1: Dan ken je opnieuw je plek wel, hè?
0: Ja, vooral, ja, dat liep dan zo wat uit. En dan waren we zo achter het scherm van, moeten we nu eens gaan kloppen op de deur? Moeten we ze laten doen? De inschatting was ze te laten doen.
1: Ja.
0: Het komt goed. Straks dus bezoek waarvoor we op ons paasbest moeten zijn. We hebben daarom speciaal allebei geen hemd aan vandaag. Lossen we wel op. Music Match. Nu eerst tijd voor muziek met in de videoclip een dier. Jani uit Lier gaat beslissen. Dag Jani.
2: Dag Vincent.
0: Wat is jouw lievelingsdier?
2: Ah wel, dat is een otter.
0: Ah wel, dat mag je eens uitleggen ook.
2: Ik vind dat zo'n schattige beestjes. Dat is, ja, ik vind het gewoon kei cute.
0: Ja. En is dat dan ook je, hoe noemen ze dat, je totem bij de scouts of zo?
2: Ik heb niet bij de scouts gezeten, maar ik zou het misschien nog wel kunnen inbeelden.
0: Misschien
2: of zo.
0: Ben jij de reïncarnatie van een otter, dat weten we niet, hè?
2: Wie weet, wie weet.
0: Of kom je later terug als otter? Dat kan allemaal. Ja, niet toch? Van Jorie. Zeer interessant allemaal. Maar wat ik ook graag wil weten, is hoe jouw woensdag was.
2: Wel, ik ben leerkracht, dus er lag wel een stapel verbeterwerk op mij te liggen. Dus ik heb een aantal toetsen verbeterd.
0: Oh.
2: Maar ik ga zometeen nog wel in het zwembad springen. Dat sowieso ook.
0: En van welk vak is het?
2: Engels en Nederlands.
0: Oh, blauw mee. Unbelievable.
2: Ja.
0: En wat wordt er dan bij het Engels... wat moet je verbeteren? Is de literatuur gaat over Shakespeare of is het gewoon woordenschat?
2: Het is een werkwoordspelling. Ja. Dus de past simple deze keer.
0: De past simple. Simpel, hè. Ik kan die anders zeggen. Je krijgt allemaal liedjes te horen met een dier in de video.

0: Clip. Jij zegt gewoon volgende of it's a match als je het goed vindt, oké?
1: Okay? Yes.
0: Hier gaan we.
1: Oh, it's a match.
2: It's a match.
0: Ja. With you. Ja, die houdt het graag simpel. Zowel in het Engels met de past simpel als in de music match. Gewoon meteen. It's a match. Bij Coldplay met Paradise in videoclip met het allemaal olifanten. Wanneer ze zelf eigenlijk verkleed zijn als olifanten, ik zal het zo vertellen. Jani, dankjewel en tot ziens.
1: Doei.

0: Vincent Live. Zometeen is er de Cliché Clash. Zoals altijd. Maar eerst gaan we naar het nieuws. Want het is bijna 4:30. En Paulien, hoe is het ondertussen met de gewonden na het drama in Buggenhout?
1: Wel, 2 van de 5 kinderen zijn aan de beterhand. De ene mag zelfs al het ziekenhuis verlaten, maar de andere wellicht pas over een paar dagen. De 3 andere kinderen zijn er erger aan toe en gaan dus nog langer verzorgd moeten worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen, onder wie 2 tieners, kwamen om. En dan het proces rond het mogelijk gesjoemel bij de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen niet kunnen beginnen. De advocaat van spelersmakelaar Christophe Henrotin wil de rechter wraken omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep daarover. Veel zon bij 30 graden, aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en maxima rond 30 graden.
0: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Bruggen op de E403 tel je 30 minuten bij van Etompuy tot Tompluiven. Richting Antwerpen A12 25 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. E17 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. E34 16 minuten van Melcelen tot Sint aan de Linkeroever. Op de E19 11 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint aan de Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. En ook 11 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Is ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten. Het is tijd voor Olivia Dier.

0: Olivia Dean. And so easy to fall in love. Het is tijd om met z'n allen weer wat clichés te ontkrachten.
1: Cliché Clash.
0: Je weet hoe het werkt. Aan de mannelijke kandidaat stel ik 3 typische vrouwenvragen. Aan de vrouwelijke kandidaat 3 typische mannenvragen. En op woensdag doen we het nog anders.
2: Cliché Clash.
0: Want dan spelen we niet met mannen en vrouwen, maar met jongens en meisjes. Onderschattigst. En de tussenstand is dat de jongens 105 punten hebben gehaald en de meisjes 104. Dat is niet zo heel erg veel. Er is ook 1 vraag die niet door mij gesteld zal worden. Er zit een gastvraag in vandaag. Van de enige echte...
3: Hey, Steffi Merci. En ik heb een vraag voor de jongens.
0: Steffi Merci. En een vraag voor de boytjes. Wil je meespelen? Dan moet je even de smartphone van de mama en de papa nemen. Of van jezelf, als je dat al hebt. En zo luid als je kan, Cliché Clash inbrullen. En dan mag je meespelen zometeen.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor 1 van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Krevel.
8: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, wel degelijk met het origineel en niet met een cover van Niels de Stadsbater. Het was omgekeerd. Sofia was dat.
2: Cliché Clash.
1: Elke maandag rond dit tijdstip spelen wij de Cliché Clash. Elke maandag, wat zeg ik, elke dag spelen wij de Cliché Clash. Maar op woensdag spelen we die met de jeugd. De tussenstand is 150-104 voor de jongens. En de voorsprong die vandaag wordt aangevallen door Jess, 12 jaar uit Westerlo. Dag Jess.
3: Hallo.
1: Jess, wat vind jij van jongens?
3: Soms zijn die vervelend.
1: Wat doen ze dan?
3: Zo u plagen en zo, maar niet echt pesten, gewoon maar plagen.
1: Maar je weet, meisjes plagen, Jess, is?
3: Liefde vragen.
1: Dus misschien is het dat, hè? Misschien zijn ze allemaal verliefd op jou, Jess.
3: Dat kan.
1: Dat kan, inderdaad. Heb je een liefje eigenlijk?
3: Ja.
1: Ah, en vertel eens, hoe heet het? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe lang zijn jullie al samen? Vertel een keer wat over.
3: Zijn naam is Floris. We zijn... iets langer dan 3 maanden samen en ik heb die leren kennen dat hij mij ooit had toegevoegd op Snapchat door zijn vriend.
1: Hé, allee, fantastisch. En zitten jullie ook op dezelfde school of totaal niet?
3: Nee, die zitten in een andere school, maar we zijn wel even oud.
1: En spreken jullie dan soms af?
3: Ja, wel meestal.
1: En wat doen jullie dan?
3: Zo bowlingen ofzo, of naar de voetbal gaan kijken.
1: Op date, zeg maar. Tof, Jess. Zeg, ik wens jullie een lang en gelukkig leven toe.
3: Dank
1: je. Je neemt het op tegen Cas, die is 11, komt uit Koersel. Dag Cas.
4: Hallo Vincent.
1: Wat vind je van meisjes?
4: Slim en ja, soms ook wel vervelend.
1: Mm-hmm. Slim en soms vervelend, dat is zeer, zeer accuraat, Cas. Wat zijn jouw hobby's?
4: Ik doe atletiek, ik spring 1,26 meter hoog.
1: Oh.
4: Ik lees graag Jommeke, ik doe Giro en ik kijk graag FC De Kampioenen op tv.
1: Ja, we kijken allemaal graag naar FC De Kampioenen natuurlijk. Even terug naar dat hoogspringen, 1,26 meter. Dat is wel erg hoog, hè? Heb je al eens wedstrijden gewonnen of hoe gaat het dan?
4: Ja, ik heb al eens wedstrijden gewonnen.
1: Proficiat. We gaan eraan beginnen aan de Cliché Clash en we beginnen met de 3 tips jongens vragen voor Jess. Jess, veel succes.
3: Dank je.
1: Jess, uit welke stoere films kennen we de lightsaber?
3: Star Wars.
1: Correct. Vraag 2. Hoe heet het plastic plaatje waarmee je de snaren van een gitaar kan bespelen?
3: Plektron.
1: Een plektron is juist. En vraag 3. Bij welk automerk heeft het logo de kleuren zwart, blauw en wit? Tip, de naam bestaat uit 3 letters.
3: Dat zou ik niet weten.
1: Dat is niet erg. Het juiste antwoord was BMW. Je hebt 2 punten gescoord, Jess. 2 op 3, dat is goed. Maar de vraag is of dat goed genoeg is. Dat hangt van Cas af. Cas, ben je er klaar voor?
4: Ja.
1: Vraag 1 gaat over een jelly cat. Want veel meisjes hebben op hun kamer een jelly cat. Maar wat is dat precies?
4: Een drinkdop of zoiets.
1: Een drinkdop? Die is helaas niet juist. Een jellycat is een soort knuffel. Met een gezichtje op. Dat is een croissant met een gezicht op of zo bijvoorbeeld. Die is dan heel schattig. Ja, voilà, kijk. Bewezen. Vraag 2, die komt niet van mij, maar die komt van Steffi Merci.
5: Hey, Steffi Merci hier. En ik heb een vraag voor de jongens. In 2024 speelde ik even mee in de serie Milo. Mijn personage was een populaire influencer die deed alsof ze een student was op de school van Cosmos. Maar wat was de voornaam van mijn personage?
1: Hoe heette het personage van Steffi Merci? Zeg het nog.
4: Emily Duchaux.
1: Zeg het nog eens.
4: Emily Duchaux.
5: Ik speelde in de serie Milo het personage Emily.
1: Emily is juist, we kregen zelfs de achternaam erbij. Goed gedaan, Cas. Derde en laatste vraag. Deze moet je juist hebben voor een gelijke stand, anders gaat het punt naar Jess. Dus heel veel succes.
4: Mm-hmm.
1: Ik ben op zoek naar een vogel, Cas. Een vogel die niet kan vliegen. En hij leeft op de Zuidpool. Welk dier zoek ik?
4: Een pinguïn.
1: Een pinguïn. Is juist, dat tot zeggen dat we een gelijke stand hebben. Punt voor jou, Jess, en punt voor jou, Cas. Proficiat allebei.
4: Ja!
3: Yes.
1: Iedereen gelukkig, iedereen blij. Ik ook dan. Cas en Steffi, wou ik al zeggen. En Jess is het natuurlijk. Cas en Jess, merci om mee te spelen en tot ziens allebei. Bye bye.
3: Bye bye.
1: Q.
0: Ben jij 12 jaar of jonger en wil je meespelen met

0: straks in Repeat of Niet krijg je voor de 10e keer Freya Sky. Ze is waanzinnig populair, vooral bij de jeugd. Ze is dat zelf ook, want ze is 16 jaar jong. Maar het gaat dus goed, hè, want het is haar 10e luisterbeurt al in Repeat of Niet. Ze heeft zo'n grote fanbase dat straks iemand in de fanbase even gaat uitleggen hoe ernstig dat allemaal is en waar zij vandaan komt ineens. Want plots is ze all over the place, die Freya Sky. Maar wat nog belangrijker is, is dat we chic bezoek mogen ontvangen in onze studio. Zometeen krijgen wij niet één, maar twee politici. Een minister, federaal en een partijvoorzitter. Socialist. Partijvoorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, komt langs en neemt een van zijn ministers dus mee, namelijk de minister van Consumentenbestrijding, Sociale Fraude, Persoon met een Handicap en Gelijke Kansen. Dat is Rob Beenders. Een trouwe Q-luisteraar, weet ik, toevallig. Want ik ben hier tegengekomen op de receptie nadat we in Castara hadden gewonnen.
1: Ah.
0: Dus was hij net minister, ja, en daar aanwezig. En wij waren net in de prijzen gevallen. Dus ik dacht, ik ga die man proficiat wensen. En hij was mij voor. Hij was super blij.
1: Maar zeg,
0: dat
1: tof.
0: Wordt bijzonder fijn. Zij komen natuurlijk niet zomaar. Zij komen ook niet om aan politiek te doen. Zij komen om een spelletje te spelen. De BV-battle. Hoe sterk is de band tussen beiden? Maar we moeten ook wel een beetje nadenken over onze woordenschat, Paulien.
1: Ah ja, oh ja, dat
0: zeggen
1: is
0: wij u of je? Zeggen wij meneer Rousseau of King Conna of iets daartussen? Veel mogelijk.
1: King Conna zou ik vermijden.
0: Zou toch top zijn? Is het King Conna? En dan...
1: Maar het is natuurlijk wel een losse sfeer, hè?
0: Ja.
1: Ze zijn hier niet om een of ander wetsvoorstel te doen.
0: Wat ik ook altijd vind, als je een beetje te los bent bij politici, dan speel je in hun voordeel. Zij moeten wel belangrijke beslissingen maken.
1: Ja, dat is ook waar.
0: En zeker als het verkiezingen zijn, des te meer vind ik, moet je het serieus blijven, maar moet toch een beetje...
1: Ja, je weet, ik ben altijd super serieus, hè, dus
0: ja,
1: aan mij zal het niet gelegen hebben.
0: Die ene week ergens in februari, maart in Aalst. Maar dat is een ander probleem. En ze komen eraan over een minuutje of 20. Eerst muziek. Vincent, live. Van Fleming en Meteor, dit is niet nodig.

0: straks bij Vincent Live.
1: Een bekende Vlaming of twee voor de BV-battle. Met vandaag dus Conde Rousseau en zijn minister Rob Beenders. De eerste gast in Vincent Live zonder hoofdtelefoon ever. Want minister Beenders is zijn gehoor kwijt. Men kan zo via een implantaat alsnog horen. Maar een hoofdtelefoon, dat heeft dan blijkbaar geen zin. Dus die gaat gewoon luisteren wat er gebeurt, zoals normale mensen. Maar dan hoor je de muziek eigenlijk niet.
2: Nee.
1: Normaal gezien ga je daar als luisteraar niks van merken. Maar dan weet je het, als je het op televisie dat je niet zo goed begrijpt. En ook muziek in de show, natuurlijk. Van Freya Sky in Repeat of Niet. Bijzonder fenomeen waar we ook wat op gaan inzoomen. Pauline. Ja,
2: als je denkt aan de Real Housewives of Antwerp, dan denk je meteen aan ruzie, drama, mensen die kwaad zijn op elkaar.
1: Ja!
2: Ja, en nu moeit ook minister Zoal Demir zich, want zij is ook kwaad op de Housewives.
1: Ah, heerlijk!
2: Ja, ik lach er nu mee, maar het is wel serieuze materie.
1: Oké, maar ik vind het toch heerlijk.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
5: wow!
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow!
4: Van Vibra.
1: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. In Leuven is het treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, dat bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. De ontmijningsdienst Dovo is er ook ter plaatse om het station te controleren. Er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de beterhand. Eén van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede mag wellicht binnen enkele dagen naar huis. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog langer verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie 2 tieners. Vlaams minister van Werk Zoal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik. Zegt minister Demir.
6: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
2: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan Mark Koeken, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Henrotin wil de rechter wraken omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. En goed nieuws van op het trainingscomplex van onze Rode Duivels in Tubeke, want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku, dat zei Thomas Meunier in een interview met VTM Nieuws.
7: Hij is wel in vorm. Hij heeft me verteld dat hij met de B-ploeg van Anderlecht heeft getraind en dat alles in orde was. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat Romelu zal tonen dat hij klaar is.
2: Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij daaraan meedoet.
1: Stel je voor dat die Meunier ineens zegt, Romelu, nee, is niet in vorm. Nee, echt. Op training en bakt er niks van. Alles naast of op de paal.
2: Ja,
1: dat
2: zou jammer zijn.
1: Zou zo random zijn. Dus ik ben blij dat hij het spel meespeelt. Ja. Is goed.
2: Ze zijn positief. Veel zon bij 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm. Veel zon ook en maxima rond 30 graden.
1: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E34 tel je een half uur bij vanaf Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 24 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E313 20 minuten erbij vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 50 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 17 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E403 richting Brugge 20 minuten erbij van Moeskroen tot Tompluiven. Op de E40 richting Brussel 11 minuten van Zwijnaren tot Wetteren. En tenslotte op de Brusselse ring Buitenring 11 minuten van Grimbergen tot Jetten. Binnenring 11 minuten van Anderlecht Noord tot Jetten. Sta ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Dit is de Foute Ticketweek. Battle. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
2: Music.
1: Ja.
0: Vincent Live.
1: Dan maak je niet vergeten mij al dat chic bezoek om ook een foute te draaien. Zullen we even werk van maken? Nu eerst tijd voor iets anders.

0: Dag Kilian, Vincent Vieris van Q-Music. Alles goed?
1: Hey, dag Vincent. Alles goed met jou?
0: Met mij gaat alles prima. Ik ben blij dat je mij jongen noemt. Meestal zeggen mensen meneer tegenwoordig met mijn leeftijd.
1: Ah, dag meneer
0: Vieris. Nee, je moet jongen zeggen.
1: Kilian.
0: Kilian, goed nieuws. Jij komt naar de foute party. Proficiat. Hey, Belle Perez is deze ochtend toegevoegd aan de line-up van de Foute Party. En je hoorde daar net natuurlijk El Mundo Bayando van Belle Perez. En die, dat was dus iemand van de line-up van de Foute. En daar moet je een audioberichtje sturen, hè. Kilian, jij bent erbij. Is het je eerste Foute Party of niet?
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: De hoeveelste dan wel?
1: Ik denk de vierde.
0: Ja, oké, je bent een habitué. Ja. Wat vind je zo leuk aan de Foute Party?
1: Dat fout is,
0: ja. Alright.
1: Ja, schaamteloos.
0: We gaan jouw audiobericht erbij halen.
2: Ik ben proud to be fout.
0: Ja, je bent ervoor gemaakt. Ik voel het aan alles. Ik voel het echt aan alles. Wie ga je meenemen?
1: Goeie vraag, eerlijk gezegd.
0: Dank u.
1: Ik denk mijn vrouw.
0: Ah ja. Goeie oplossing, denk ik, eerder gezegd. Kilian, merci om aan de lijn te komen en we zien elkaar in Vlaanderen Expo. Tot ziens, hè.
1: Yo. Tot ziens, dag.
0: Music. Als je er ook bij wil zijn op die fantastische vrijdag, Foute Vrijdag, de Foute Party in Gent, dan moet je via de site qmusic.be een ticket kopen.

0: Ja. Dries?
1: Ja, hallo.
0: Ging jij niks zeggen?
1: Ja, ik heb juist heel veel met Pump It Up gehoord. En die zien we dit op de foute party. Ik kijk er helemaal naar uit.
0: Oh, zeg, ik ben precies radiopresentator, ongelooflijk. Dries, jij bent er zelf ook bij op de foute party, want je hebt een audiobericht gestuurd in de Q-app, waarin je zegt, proud to be foul, proficiat Dries.
1: Dankjewel.
0: Dat is fantastisch. Denzel, jij had het door, hè? Ineens twee liedjes na elkaar.
1: Ja.
0: Had je ook al gestuurd voor Belle Perez?
1: Ja, ik had ook al gestuurd voor Belle Perez, ja.
0: En dan denk je, verdorie, ik ben er niet bij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar dan draait die Malo Vincent opnieuw een liedje van de line-up, zeg. Ongelooflijk, wat een dag. Dries, als wat ga je je verkleden op de foute party?
1: Ja, ik weet het nog niet echt wat ik ga aan, maar ik ben nog aan het kijken, dus...
0: Ah ja, oké, je bent nog aan het kijken, dat is ook logisch. Je hebt nog maar 1 minuut tickets. Maar is het de eerste keer of ben je eerder al geweest?
1: Nee, ik ben hier nog al geweest.
0: En hoe vond je het?
1: Ik vond het heel goed. Het was eigenlijk overwacht dat we nog last minute zijn gegaan. Het was echt een enorm succes, dus ik vond het leuk om nog eens terug te gaan. Dus,
0: oh ja, zo de mensen die last minute komen, vind ik altijd helemaal loco. Zo, het is vrijdag, we doen eens zot. Bam! En dan zit je daar tot het midden van de nacht in Flanders Expo. Hey Dries,
1: ja, dat klopt.
0: We zien elkaar in Flanders Expo. Tot dan, man.
1: Tot dan.
0: Yo, bye-bye. Zometeen repeat of niet zitten we met muziek van Freya Sky. Een nieuwe artiest voor velen. Voor zichzelf eigenlijk ook, want ze is amper 16 jaar jong. Maar ze heeft een hitje te pakken in Repeat of Needs. Maar waarom is hij plots zo'n succes en komen er zo ongelooflijk veel berichten in de app binnen over Freya Sky? Dat gaan we zo meteen vragen aan superfan Emma. Na Judith. No.

0: Self-Made Woman bij Vincent Live. Zij zat ooit in Repeat of Niet en kijk, plots zit ze in de queue top 40 en al, maar...
1: Repeat of Niet.
0: Momenteel zit u in Repeat of Niet met een splinternieuwe artiest. Enfin, voor heel velen toch. Freya Sky heet ze, haar nummer heet Silent Treatment. Ze is 16 jaar jong en ze gaat zo meteen ofwel 9 op 10, ofwel en waarschijnlijk 10 op 10 halen in Repeat of Niet. Maar sommige fans zijn er al veel, veel, veel langer mee bezig. En ik heb zo'n superfan opgebeld, Emma, 16 jaar uit Diepenbeek. Dag Emma.
2: Dag Vincent.
0: Emma, voor jou is het duidelijk. Freya Sky moet 10 op 10 halen zo meteen. Waarom precies?
2: Ja. Omdat ja, ze is heel getalenteerd al op zo'n jonge leeftijd en... Ja, haar liedjes zijn gewoon heel leuk.
0: Hoe heb jij Freya Sky eigenlijk ooit leren kennen? Want voor heel wat mensen ja, is dat nu pas bezig, maar jij kent haar al langer, hè?
2: Ik heb haar leren kennen bij Zombies 4 en dan daarna naar haar muziekbenen te luisteren.
0: Zombies 4, dat is een film. En wat speelt zij daarin?
2: Ze speelt Nova de hoofdrol daarin.
0: Oké, ze speelt de hoofdrol. Dus ze is ook een actrice, dat leren we er al bij. Ja. Dat is wel positief. En dan, de muziek, die is er plots. Voor heel wat mensen is dat ineens, die Silent Treatment, een hit. Maar hoe heb jij haar muzikaal leren kennen?
2: Eerst Zombies 4, daar denk ik ook heel veel in. Mm-hmm. Dus dan, ik vond haar wel goed klinken, dus toen ben ik ook naar haar muziek beginnen te luisteren. En nu kan ik... Bijna elk liedje gewoon van buiten dingen.
0: Ja, en dat heeft zo zwaar zijn gevolg gehad, want je bent naar een optreden van haar geweest, hè? Hoe was dat?
2: Ja, ik ben in Londen naar haar gaan kijken en dat was heel goed, want ja, dat was ook gewoon heel goed live, hoe zij optrad.
0: Ja, en is zij in Londen al super groot? Was dat in een zotte arena of moet ik me dat inbeelden?
2: Nee, dat was een iets kleiner.
0: Hoe groot of hoe klein moet ik me dat inbeelden?
2: Ik weet het niet. 2000 mensen of zo.
0: 2000 mensen, dat is klein. Dat is een beetje...
3: Gezellig.
0: Dat is een AB of zo?
3: Ja, zoiets. Ja,
0: maar niet zo groot. Ja. Niet zo groot inderdaad. Maar nu komt ze in november naar ons land. Want elke keer ik haar muziek draai, zijn er heel wat mensen die sturen. Oh my god, ik ga daar optreden in november. Daar ga jij ongetwijfeld ook bij zijn, Emma. Dat kan niet anders.
2: Ja, ik ga in Brussel.
0: Alright. Emma, nog 2 minuten en dan ga ik haar liedje draaien voor de 10e keer in Repeat of Niet. Dus je kan rustig afleggen, zodat je zeker Repeat kan sturen zo meteen. Is het goed?
2: Ja,
0: tot zo.
1: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Mm-hmm. Daar straks al een melding.

0: voor de Amerikaanse markten.
1: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steek liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes... 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: de TV-battle.
1: We hebben hoog bezoek in de studio. Het gebeurt niet vaak, maar we hebben niet één, maar twee politici in de studio staan. Partijvoorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, is hier. En één van zijn ministers. Minister van Consumentenbescherming, Sociale Fraudebestrijding, Persoon met een Handicap en Gelijke Kansen. Rob Beenders, en heel erg goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
1: Dat is een serieuze mond vol, hè, Rob. Zij jezelf ergens moet voorstellen, hoe doe je dat dan eigenlijk?
2: Rob.
1: Ja. Ik ben Rob. Fijn dat jullie hier zijn bij Q-Music. Jullie zijn hier om een spel te spelen straks, de BV-battle. Hadden jullie tussen de drukke vergaderingen toch nog tijd over om naar hier te komen, Conor?
2: Het antwoord is ja, anders zou het bestaan natuurlijk. Hè.
1: Maar dat is puzzelen wel, vermoed ik, ja.
2: Het is zeer puzzelen ook om het dan voor beiden te doen lukken. Ja. En voor beiden af te stemmen. Maar het voordeel is, de studio is niet zo ver van Brussel. En het is ook wel leuk om een keer iets plezant te doen.
1: Ja, jullie zijn zeer welkom. Jullie band, daar gaat het eigenlijk om. Hè. Rob, hoe heb je Conor leren kennen?
3: Ik ben ooit nog Vlaams parlementslid geweest en toen werkte Conor voor de partij en hij moest een congres organiseren en dat was denk ik het meest hippe congres dat we in jaren hadden. En iedereen vroeg zich af wie heeft dat georganiseerd en dat was dan een zekere Conor.
1: Ja, en dan plots Conor zocht jij minister en dan...

0: je aan Rob. Hoe is dat gelopen eigenlijk?
1: Zoals Rob zegt, ik werkte voor de partij achter de schermen. Ik zat op de communicatie van de voorzitter, van John Crombie toen. En ik vond Rob toen ook al eigenlijk op consumentenzaken en energiefacturen proberen verlagen en zo. Ja. Een zeer frisse wind in de politiek. Ik vond het altijd heel jammer dat hij dan voor een andere carrière gekozen had. Ja. Toen ik het kabinet consumentenzaken en zo onderhandeld had, dan dacht ik, oké, wie ken ik dat een fris gezicht is en dat ook wel kent. Hè? Want ja, het is niet omdat Rob uit een andere sector dan de politiek kwam. Hij was wel al jaren met die
0: hij was er al mee bezig geweest. Ja, ja.
1: Wel wat jaar geleden, maar die was direct inzetbaar. En dan, dan dacht ik...
0: En dan moet je bellen, of hoe gaat zoiets eigenlijk?
1: Maar in ons geval is dat vrij speciaal voor ons.
2: Ik zie bij het oogje, heerlijk.
1: Ja. Dat is via Instagram gebeurd.
2: Ja, de DM's, heerlijk. Ja,
1: maar we kennen elkaar, we hadden wel nog contact en zo. En je had mij proficiat gestuurd. Mijn proficiat met je regeerakkoord, super goed gedaan. Vier op de ploeg. En dan zo steun van op afstand of zoiets had hij gestuurd. Ja. En ik dacht, oké, ja, het is een moment gewoon. Ik had gezegd, kan je naar Hasselt komen?
2: Maar, wat dacht jij toen?
3: Maar nee, op dat moment zat ik in West-Vlaanderen aan de kust.
0: Ja?
3: En ik dacht, kon er afspreken in Hasselt. Ik had nog wat dingen opstaan. Ik moest ook naar Antwerpen die dag.
0: Maar jij zit eigenlijk op dat moment in een totaal andere sector. Jij denkt, is er gewoon een complimentje, goed gedaan, proficiat met het regeerakkoord. En plots moet jij naar Hasselt.
3: Maar ik vergeet
1: die
3: eigenlijk...
1: deed dat eerst niet. Nee. Dus ik wou ook niet... Omdat ik denk dat je zelf op een bepaald moment gezegd hebt, ik vind het wel raar dat jij mij commandeert, want ik werk niet voor u. En ik,
2: dat is heerlijk.
3: Ja, en, maar je hebt ook wel... Er stond ook niet in een bericht, hey Rob, wil je minister worden?
1: Nee, dat was niet per bericht.
0: Nee. Gewoon, kom daar hier. Van, ja, dat is raar.
3: Het was eerder, kom daar hier. Ik zeg, nee.
1: Dat gaat en ik zei, je gaat je beklagen als je niet komt, kom naar Hasselt, om dat uur. Want ik was weten, ik had heel de nacht onderhandeld.
0: Ja, ja.
1: Dat de dag ervoor aan een persconferentie moeten geven. Ik had hier geslapen en dan zat ik in een auto, zelf op weg naar Hasselt.
0: Wilt je niet komen, zeg?
1: En ik dacht, kom, ik kan dat niet via telefoon doen. Ja. Want dat is boertig op telefoon.
0: Ja, ja,
1: en ik wou dat ook, ik moest een paar andere mensen nog inlichten. En ik denk dat ik 5 keer gestuurd heb, Rob,
3: meer.
1: Vraag het vriendelijk. Ik vraag het vriendelijk, kom om 5 uur naar Hasselt, lukt dat? En ik voelde dat er zo wat twijfel kan. Kan je zeggen waarom? Ik zeg, ik ga je dat sabiet zeggen waarom. En hij zei, dit is raar, Connor, alle sympathie, maar ik werk niet voor u. Waarom moet ik op zondagavond naar Hasselt komen? En ik zei, Rob, ik vraag het je vriendelijk, kom naar Hasselt om 5 uur. Je zal zien.
3: Ja. Wat eigenlijk de doorslag gaf, want ik werkte toen in een bedrijf voor hoorimplantaten, dat ik zelf ook mijn hoor had verloren. Ja. En ik had veel contact met Frank van den Broeken en ook het kabinet, omdat we eigenlijk een goede samenwerking hadden om mensen te helpen. En op een bepaald moment dacht ik van, tja, Sevens is Connor kwaad op mij. En dan zegt hij tegen Frank, als Rob Beenders ooit nog eens belt...
0: Dus eigenlijk in het belang van het hoorimplantatenbedrijf heb je ja gezegd.
3: Ik vertrok de dag erna naar Australië voor mijn werk, dus ik zat mentaal in een heel andere vibe. Dus het was een rare aanloop.
0: Ah, fantastisch. Ja. Schitterend. En kijk, en nu staan jullie hier om jullie band te testen in de BV-battle. Zijn jullie competitief?
3: Ik wel.
1: Ik ook. Ja.
0: Super. Dat wordt een feest, zometeen. Repeat of niet. Nu is het tijd om te luisteren naar de nieuwe single van Freya Sky. We hoorden daarnet al bij luisteraar Emma dat de jeugd er helemaal dol van is. Silent Treatment, repeat of niet, 10e luistersessie. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: ochtend. Repeat of niet? Sharon stuurt repeat, wel een mooie stem, wel een prachtig liedje. Eline laat weten dat ze ook al lang fan is en dat ze vaker op de radio gespeeld moet worden. Repeat dus. Rune zegt ook repeat. Maar ik ga even op zoek naar een man.
1: Sandra, Iluna, Loa, Femke.
0: Ah, Gregory. We gaan niet aan het hand doen. Ondanks de Taylor Swift vibes toch een repeat. Het nummer gaat door en je hoort het opnieuw vanavond bij Robbe Petitjon.
2: Een nieuw nummer, hè, vanavond.
0: Ah ja, nieuw nummer. Het is 10 op 10. Ah, juist, het is een nieuw nummer. Een nieuw nummer straks bij Robbe Petitjon. Spanning troef. Hun band is ontstaan op congressen en op Instagram. In Instagram DM's meer bepaald. Maar hebben Conor Rousseau en Rob Beenders ook een sterke band. Ze nemen het tegen elkaar op zometeen. Nu is het 5:30 en Paulien, je vertelde het net al, er is een bommelding in Leuven.
2: Ja, daardoor is het station daar helemaal ontruimd en ligt het treinverkeer stil. Ook de bussen die normaal tot aan het station rijden worden omgeleid. De melding zou binnengelopen zijn bij het parket, die schakelde meteen de politie in. Intussen is er een sweeping aan de gang om na te gaan of er dus ergens een bom ligt. Maar voorlopig is het nog wachten op de resultaten daarvan. En dan moeten we nog eens naar Buggenhout. Daar is een waken gehouden aan de overweg waar gisteren een schoolbusje werd gegrepen door een trein. Onder meer de familie en collega's van de overleden begeleidster waren daarbij. Op de plek van het drama worden al de hele dag bloemen en knuffels gelegd. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. De chauffeur, de begeleidster en ook 2 tieners.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank, goedemiddag.
3: Dag Vincent, goedemiddag.
0: Het was wat minder warm dan gisteren en eigenlijk ook gewoon aangenamer, toch?
3: Ja, dat klopt. Ja, toch wel 3-4 graadjes minder warm. En dan dat windje dat er ook nog eens stond, dat maakte het wel dat het effectief aangenamer. Ja. Zelf op dit moment overigens ook nog zeer aangenaam. Met temperaturen ergens van 7, 28 nog steeds. Aan de kust, daar is het allemaal frisser. Daar zie ik temperatuur van 21 of 22 graden. Ja, en nog heel de avond, want het is pas om 9:40, als ik het goed voor heb, dat de zon ondergaat. Kan je genieten van dat prachtige weer natuurlijk. Hè. Dus, en daarna volgt eigenlijk een rustige, heldere nacht. Tegen het eind van de nacht eventueel het hogere wolkensluis die vanaf het zuiden gaan binnenkomen. Maar dat stelt allemaal weinig voor. Want de zon gaat er morgen niet al te veel moeite mee hebben. Dus morgen gaan we nog eens die zomerse toer op. Hè. Dus met heerlijke temperaturen. Het is wel zo dat eigenlijk die warme bel boven Engeland, dat die stil in onze richting uitkomt.
0: Oho.
3: Daar gaat een beetje voor zorgen morgen dat je... normaal is het in de Kempen altijd warmer dan in het westen. Hè?
0: Dat
3: is
0: de zee zorgt voor afkoeling, hè? Zo dat eigenlijk.
3: Ja, maar dat gaat nu omgekeerd zijn. Dus ik ga niet zeggen vlak aan zee, dat is de hoogste waarde gaan bereiken. Maar zo vanaf de polders, daar kan het bijvoorbeeld in het Gentse 30 graden worden.
0: Ja?
3: In het binnenland centrale gedeelte is dat dan 28 en in de Kempen is dat 27. En dat is eigenlijk omdat die warme bel stilaan vanaf het westen dus onze richting uitkomt. En dat gaan we dus merken in die temperatuur. Hè? Dat het verschil tussen het westen en oosten van het land. En ja, vrijdag ligt hij dan boven ons land. Dus dan gaan we nog eens de tropische tour op. Dus dan zou het wel eens op veel plaatsen in binnenland 32 graden kunnen worden.
0: Ja.
3: Dus dat wordt weer sowieso zweten bakken. Het is wel zo, als 32 graden bereikt wordt, dan raakt de atmosfeer plots heel onstabiel.
0: Mm-hmm.
3: Dus een warmte-onweder aan het eind van de dag is dan mogelijk. Maar voor de rest ziet het er vrijdag ook nog altijd heel goed uit.
0: En daarna, dan is die bel hier... En dan komen we dan in slechter weer terecht? Of beginnen we dan aan een soort hittegolfding? Wat gebeurt er dan?
3: Nee, wel, het is zo dat we na vrijdag, als we die 30 graden halen, heel dicht bij een hittegolf zitten. We hebben nog 1 keer nodig dat het 30 graden moet worden. Mm-hmm. En ik heb hier op mijn blad staan 29.
0: Ah ja, dus dat kan.
3: Ja, stel dat het een graadje warmer is, zou het wel eens kunnen dat we effectief toch nog een hittegolf gaan krijgen. Maar enfin, moet er nog altijd aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Eerst moet die 30 graden op vrijdag bereikt worden, zaterdag inderdaad, ga ik vanuit dat 29 is. Dus we zitten nog wel in die warme lucht, maar het raakt dan nog onstabieler. Dus dan krijg je niet zo 1 warmte-onweder. Nee, ze gaan zich meer en meer verspreiden over het land op meerdere plaatsen. Kan het dan fel gaan omweren, krijgen we plensbuien. Dus dat is een beetje scenario dan voor zaterdag. En dan uiteindelijk komen we wel in veel kouder lucht terecht. Hè. Zondag bijvoorbeeld 20, 22 graden nog maximaal. Een beetje west-oost-verdeling in het oosten. Dus Limburg, Ardennen bijvoorbeeld, daar grote kans op buien. Hoe meer richting de kust, de grotere kans is dat het wel droog blijft. Dus dat we daar wel wat zon ook nog mogen hebben op zondag.
0: Alright, dat is duidelijk. Frank, dankjewel en tot morgen.
3: Ja, tot morgen.
0: Even kijken hoe het zit op de weg tijdens deze avondspits. Er zijn 9 plekken waar hij meer dan 15 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring een uur extra van Vilvoorde Koningsloot tot Selk. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Aralinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 19 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Files richting Antwerpen E17 een half uur vanaf Haasdonk. A12 20 minuten vanaf Antwerpen-Haven. En E34 20 minuten vanaf Melcelen. Op de E403 richting Brugge 23 minuten erbij van Etampy tot Tonpluiven. Op de E40 richting Brussel 17 minuten van Sint-Rijs-Westrum tot de Wetteren. Sterk is anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten. Vincent Live.

0: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
1: 1 op de 4 mensen ooit strafstudie kregen op school. Maar de vraag is...
0: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
1: We zullen even een rondje van de tafel doen. Ik zal met mezelf beginnen, jazeker. Oh god.
2: Daar twijfelt niemand
1: aan. Vooral na schoolreis altijd. Ik deed altijd iets op schoolreis dat ik super logisch vond en leerkrachten niet. Dus miserie. Echt niet goed. Londen, Parijs, Amsterdam, dat is elke keer prijs.
2: Ai, ai, ai.
1: Pauline.
2: Ja, ik heb een paar keer strafstudie gekregen. 1 keer omdat ik mijn gsm gebruikt had op de speelplaats.
1: Koud.
2: En dan moest ik zo chique van de banken schrapen.
1: Ah ja. Okay.
2: En dan een andere keer hadden we er niet beter op gevonden van papieren vliegtuigjes te vouwen en naar de leerkracht te gooien. En dan moest ik naar de strafstudie en moest ik 270 papieren vliegtuigjes vouwen.
1: Echt. Ja,
2: in het begin was dat leuk, maar dat ging echt niet meer.
1: Ja, dat 20 is heel onveraf, dat snap ik. Ja. Rob Beenders, heb jij ook strafstudie gekregen?
3: Nee.
1: Je was echt zo'n voorbeeldstudent.
3: Ja, ik was zo'n strever, ja. Ja. Ik werd daar achteraf bekeken, vond ik een hele saaie student. Geweest. Nee, ik heb dat eigenlijk nooit gehad.
1: Oké. Okay. Nee. Connor? Iets in mij zegt van wel.
4: Ik heb heel veel strafstudie gehad.
1: Ja, en wat waren dan zo het type kattenkwaad of waarover ging dat dan?
4: Niet kunnen zwijgen.
1: Ja.
4: In de les. Babbelen. Te laat komen.
1: De klassiekers.
4: Ja, maar heel veel. Ik weet eigenlijk niet meer waarom. Op een bepaald moment... Ik had zo wel eens een apenjaar in het middelbaar. En op een bepaald moment zaten zoveel woensdagen vol dat ze zagen, dat heeft hier geen nut meer. En zeiden ze mij op zaterdagochtend beginnen.
1: Oh. Dat heeft wel impact, denk ik, toch?
4: Maar ja, nee, ja, het was toch...
1: Als puber op zaterdagochtend naar school moet, is toch wel echt...
4: Wat waren vooral de straffen thuis die dan volgden, die gekerken.
1: Ja. De vervolgstraffen. Hoe is dat bij jou? Heb jij een strafstudie gekregen op school? Of klopt dat cijfer? Klopt die 1 op de 4? We zijn zeer benieuwd. Laat maar komen in de app. We maken ons op voor de BV-battle zo meteen met dus Conor Rousseau en Rob Beenders. Partijvoorzitter en minister voor Vooruit, allebei natuurlijk. Even opwarmen. Conor, hoe goed ken jij Rob? Waar geeft Rob het liefst geld aan uit? Iedereen heeft zoiets.
4: Ik weet het niet zeker, maar ik zou zeggen... reizen en lifestyle.
1: Ja. Is dat correct, Rob?
5: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Okay. Heb je een spannende reis in het verschiet staan?
3: Nee, eigenlijk
1: is dat moeilijk met de huidige job.
3: Sinds ik nu echt voor Conor werken, ben dat niet meer.
1: Tori.
3: Maar het klopt wel, ja, zo kan echt wel.
1: Ja, alright. Rob, als Conor een liedje mag aanvragen bij de DJ,
5: ja,
1: en hij is goed in vorm, welk liedje wordt het dan?
3: Dan wordt het K-pop.
4: Nee, dat vraag ik niet aan. Don't shame me.
1: Geen K-pop dus, geen BTS. Wat wel? Wat is de partyklassieker voor jou?
4: Partyklassieker, dat vind ik nu een heel moeilijke vraag, omdat ik op heel veel verschillende dingen kan uitgaan.
1: Ja.
4: Van Raven op techno tot meebrillen op Celine Dion en Britney Spears tot de...
1: Heerlijk.
4: Gewone Neo Usher, 50 Cent, die periode.
1: Ah, ja. Zo die R&B at the Zeros.
4: R&B at the Zeros is wel echt
1: fantastisch, leuk. Ja. Willy Sommers, Laat de zon in je hart, zegt je dat iets?
4: Ja, er moet altijd op dansen, maar heb ik ondertussen al zoveel gehoord.
1: Ja, daar komt zo meteen nog 1 keer bij, want tijdens die BV-battle gaan we een hoofdtelefoon op je hoofd zetten. En dat is altijd bij Willy Sommers, voor iedereen elke week hetzelfde. We spelen zo meteen.
6: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
8: Och, jongens.
7: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, man.
14: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Profiteer nu bij Torus van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Vanavond bij VTM breekt de allesbepalende afwerkingsweek aan in Huis Gemaakt. En bij VTM 2 worden de grenzen van de wet alweer grondig afgetast in overtreders. Je avond bij VTM en VTM 2.

0: De first time van Mr. Damiano David.
1: De BV Battle.
0: Het is tijd voor de BV Battle tussen partijvoorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, en een van zijn ministers, namelijk Rob Beenders. Ze hebben een goede band, een samenwerking die gestart is op Instagram, hebben we daar net geleerd. Maar hoe goed is die band ook echt als het allemaal een beetje moeilijker wordt? Want Conor, jij mag zo meteen een hoofdtelefoon opzetten waar Willy Sommers Late Zon in je hart doorzingt. En Rob, jij gaat termen voorlezen en Conor, jij moet proberen lip lezen. De categorie zijn we niet ver gaan zoeken. Het zijn Belgische politici.
2: Ah, oké.
0: Van vroeger en nu.
2: Mag je uitbeelden of ook?
0: Nee. Niet uitbeelden.
3: Wie denk je?
2: Oké. Dat moet lukken.
0: Alright. Ik ga de muziek bij Conor starten. Normaal gezien kan je ons nu niet meer horen. Jij hoort nu Willy Sommers, hè?
2: Nee, ik hoor je niet meer.
0: Oké, top. 3, 2...
2: Ah, wacht, dat is irritant.
0: 3, 2, 1, go.
3: Bart de Wever.
0: Bart.
2: De micro van voor
3: Bart. Bart de Wever.
0: Bart de Wever.
3: Jean-Luc de Hane. Jean-Luc de Hane. Jean-Luc...
0: Nee, niet aan deel.
3: Ja, niet aan. Jean-Luc...
0: Mag je de blok?
3: Nee. Jean-Luc...
0: Pas.
3: Melissa de Prateren.
0: Melissa de Prateren.
3: Oef. Margie de Blok.
0: Margie de Blok.
3: Yves Le Terme. Yves Le Terme.
0: Nee. Pas.
3: Petra de Sutter. Petra de Sutter.
0: Petra de Sutter.
3: Hilde Krevits. Hilde Krevits. Hilde. Nee.
0: Hilde Krevits.
3: Ja. Elio Di Rupo.
0: Elio Di Rupo.
3: Georges-Louis Boucher.
0: Georges-Louis Boucher.
3: Myriam Almaty.
0: Myriam Almaty.
3: Siegfried Bracke.
0: Siegfried Bracke.
3: David Clarinval.
0: David Clarinval.
3: Frank van den Broeke.
0: Frank van den Broeke.
3: Zoual Demir. Zoual. Zoual.
0: Zoual Demir.
3: Maxime Prévost.
0: Maxime Prévost.
3: Goed. Caroline Genet. Caroline. Caroline Genet.
0: Caroline Genet.
3: Of Jo Broens.
0: Jo Broens.
3: Amai. Ben Weitz.
0: Ben Weitz.
3: Hans Bonte.
0: Hans Bonte.
3: Philippe Muiters. Philippe. Philippe.
0: De tijd is op, de tijd is op, de tijd is op. Dat is hier heel goed, hè? Toch?
2: Ja, ik had in het begin niet door dat je het zo echt zo...
0: En dan had ik het door
2: en dan ging het rapper.
3: Ja, als je moet articuleren, dan gaat het langzamer.
0: Ja, maar dus, ja,
2: in dus, de eerste zat je micro over je mond.
3: Dus. Ja, oké. Okay, ja.
0: Er zijn er eigenlijk twee niet gelukt. Yves Le Terme en Jean-Luc de Hane. Ja, toch sorry, twee voormalige premiers.
3: Ah, ja, ik was hier. Ja.
0: Dat dalen er wel uit. Alright.
3: Ik ga een stier aan het nadoen.
0: Ja, inderdaad. Goed. Uitbeelden mag niet. Dat ging prima. We vragen altijd aan de computer om even samen te vatten hoe sterk jullie band nu eigenlijk is. We zullen samen eens luisteren.
2: Dat leert wel.
0: Ja.
1: Fantastisch. Jullie band kan elke spijker op de weg aan. Jullie zijn samen echt onklopbaar. Tot iemand anders het beter doet natuurlijk.
0: Jullie zijn samen onklopbaar. Ongelooflijk. Wat een conclusie. En Conor kijkt me aan van duh. Dat krijg je als je twee competitieve politici in een studio zet natuurlijk. Ja. Conor Rousseau en Rob Beenders, dank jullie wel om hier te zijn.
2: Dank jullie wel voor het tijd
0: voor vrij te maken. Jullie band is onklopbaar. Daarmee stuur ik jullie terug richting de wedstrijd. Tot ziens.
2: Dank je wel.
3: Dankjewel.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Martin Garrix. En Ed Sheeran uiteraard, maar die stem herken je uit de duizend. Dat was Repeat It.
1: Winnen met...
0: 850 euro in de prijzenpot. Daar gaan we mee winnen. Ho, ho, ho. De duizend komt er weer aan.
2: Ja.
0: Als het niet helemaal lukt deze week, zitten we volgende week weer met 1000. Het
2: zou wel leuk zijn, hè?
0: Ja, maar het zou ook leuk zijn als er zo meteen natuurlijk iemand 850 euro wint.
2: Dat is ook waar.
0: Maar dan moeten we natuurlijk eerst weten welke letter we spelen. Gisteren was het de letter B, dat is de letter waarmee al het vaakst gewonnen is. En gisteren was het weer bijna op prijs, hè? 9 op 10. Maar nu, stop die weer bij de B. Of niet?
1: E.
0: Het scheelde niet veel. De E van Engelbewaarder. Een hit. Een foute hit met een E.
2: Ja.
0: Zou zomaar kunnen. Wil je meespelen? Stuur dan een audioberichtje in de Q-app waarin je zegt winnen met een E. En dan ben je misschien zo meteen wel aan de beurt. Na Lady Gaga en Alejandro. Met een A.

0: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
1: Een goede avond. Een bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook volledig stil, dat bevestigt de politie. Collega Barbara Kleuleers is ter plaatse.
2: Rond 4 uur is er een telefoontje binnengekomen. Dat zou zijn bij het parket in Leuven met een bommelding. Het parket heeft dat onmiddellijk doorgespeeld aan de politie van Leuven, die ter plaatse gekomen is in het station van Leuven met man en macht. Op dit moment is er nog altijd een sweeping bezig, want ze nemen het echt wel serieus, die bommelding.
1: De NMBS waarschuwt dat het treinverkeer heel wat vertraging oploopt door het incident. Ook het busverkeer in Leuven wordt omgeleid. In Buggehout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legde er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk Soual Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaamse parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
3: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
1: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn 3e WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
4: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met 26 beste spelers van de natie. Dus voor mij is dat echt een, niet een mirakel, maar echt een droom.
1: En in de Ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Dat is zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Legnesund werd 2e en de Italiaan Damiano Caruso werd 3e. De Deen Jonas Vingegaard die blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder en het koelt af naar 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en 31 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring tel je een uur bij van Machelen tot Wemmel en 10 minuten van Groot-Bijgaren tot Jetten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 34 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent 16 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E34 een half uur extra van Moeskroen tot Tompluiven. Op de E40 richting Brussel 20 minuten van Sint-Anna-Westrum tot Wetteren. Op de E17 richting Antwerpen ook 17 minuten. Schappig, op de E17 17 minuten. Van Hazen tot Antwerpen-West. Op de A12, 12 minuten. Van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord.
1: Wow.
0: Op de E313, 15 minuten.
1: Oh, gelukkig.
0: Van Nassenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E34, 13 minuten. Van Delfzijde tot Sint-Anna-Linkeroever. Als je ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten.
5: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
6: Music.
5: Vincent Live.
0: €850 bij winnen met. Dat is al geen kleine prijsbot meer. We spelen zo meteen.

0: Het was mijn belofte dat ik geen spierpijn ging hebben na het opplakken van een weeënsimulator. Er is dus een toestel dat ervoor zorgt dat jij als man kan ervaren hoe weeën voelen bij een vrouw net voor de bevalling of tijdens de bevalling. Ik kan u verzekeren dat dossier, want dat heeft gisteren op de radio plaatsgevonden. Zij die erbij waren, herinneren ze het zich ongetwijfeld. Zij die er niet bij waren, ik zal zo meteen nog eens de meest dramatische stukken eruit zenden, geen probleem. Maar dat doen ze dus door eigenlijk plakkers op uw buikspieren te plakken, de rechte en de schuine, en eigenlijk op je rug ook. En ze laten die spieren eigenlijk samentrekken, in kramp schieten.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd. Het is een pijnlijk affaire, maar die mensen die erbij waren, die zeiden, je gaat daar niks van voelen. Je hebt daar geen spierpijn van, het is gewoon een kramp. Die is tijdelijk en dan gaat dat weg. Dikke snikkel, hè. Precies een workout gedaan aan mijn buikspieren. Wat ik nooit doe, dus ik weet niet hoe het voelt, maar ik denk dat het voelt zoals ik mij nu vandaag voel. Verschrikkelijk.
2: Winnen met een E.
0: Zoals ik zei, gaan we dat zo meteen nog wel eens herbeleven, maar eerst gaan we even kennis maken met Elise uit Herzeel. Dag Elise.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Jouw audiobericht was er boenk op.
4: Winnen met een E.
0: Je bent er klaar voor, dat is duidelijk.
3: Ja.
0: Jouw lievelingswoord, is dat jouw naam, Elise, of is dat nog iets anders, jouw lievelingswoord met een E?
3: Dat is nog iets anders.
0: Vertel.
3: Eten.
0: Oh, en wat is je lievelingseten?
3: Ijsjes.
0: Ijsjes, dat is wel lekker, ja. Dat snap ik helemaal. Ja. €850 aan shoppingbudget, wat zou je daarmee kopen?
3: Schoenen voor mij en mijn ouders.
0: Je ouders. Woon je nog thuis?
3: Ja.
0: Oh, leuk. Dat je een beetje van de prijs deelt, hè? Dat is plezant met je huisgenoten, ook al zijn het je ouders. Ja. Elise, we gaan eraan beginnen. Jij krijgt van mij 30 seconden en in die 30 seconden krijg je 10 categorieën. Als jij voor elke categorie een woord kan geven dat met de E begint, dan is het jackpot €850 in de pocket. Ben je daar klaar voor?
3: Ja.
0: 3, 2, 1, go. Een meisjesnaam.
3: Elise.
0: Een land.
3: Engeland.
0: Een keuken. Iets uit de keuken.
3: Airkoker.
0: Een vak of richting op school.
3: Engels.
0: Een vogelsoort.
3: Ekster.
0: Een bekende Belgische sporter.
3: Eddie Merckx.
0: Een zanger of zangeres.
3: Ed Sheeran.
0: Een getal.
3: 11.
0: De tijd is op, de tijd is op. We klokken af op 7, op 10. Dat is goed gespeeld, maar net niet goed genoeg. Verdorie. Verdorie, verdorie.
3: Jammer.
0: 11 was nog goed, dat was buiten de tijd. En dan volgden er nog 2. Miserie, miserie, miserie. Hey, je hebt goed gespeeld, Elise. Je had ook duidelijk iemand die wat dingen in je oor aan het fluisteren was. Hè? Wie was dat precies?
3: Mijn mama.
0: Ah ja, die wil nieuwe schoenen, dat snap ik. Dat vind ik heel logisch. Hey, Elise, helaas heb je de prijs niet gewonnen, maar we spelen morgen wel opnieuw voor €900. Merci om mee te spelen. Tot ziens, hè.
3: Ja, dank u wel.
0: Meteen nog eens de nieuwe single van Milk Inc. Medicine, maar eerst de bango. De banjo van Marcus Mumford. En niet zijn zonen. De band heet gewoon zo. Mumford & Sons is dit bij Vincent Live. En Little Lion Man.

0: Mark en Madison, gisteren tijdens de show heb ik geluiden gemaakt. Geluiden omdat ik aan een weeënsimulator hing. Dat was niet mijn idee. Dat was het idee van mijn lief Emma Salden, omdat er natuurlijk een babyvirus aan zit te komen. En ik wou het niet voelen. Zij wou dat ik eens voelde hoe zij zich gaat voelen. Daar komt het op neer. Zij vond dus dat ik moest ervaren hoe weeën voelen. Ik kan het u vertellen. Ze voelen zo. Soms ook een beetje zo. En soms ook een beetje zo. Ja, maar ja. Hè? Dit vind ik mijn favoriet eigenlijk. Dat ze zeggen, ja, maar je moet puffen. Precies, een paard.
1: Ja, inderdaad.
0: Of zo in een ander universum, de knop van The Voice.
1: Ze nemen het mee voor het nieuwe seizoen.
0: Met ze staat te zingen en als Maarten Dortoy afduwen. Kan zomaar. Eigenlijk kan dat bij alle drie, hè? Stel je voor, geluid in The Voice. En dan draait die stoel om. Kan ook. Dat kan niet meer.
1: Nee, dat is als je het echt niet wilt.
0: Dit zijn natuurlijk heel leuke korte fragmenten, maar er is ook een geheel waarin je de opbouw voelt. Dat krijg je zo.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Steeds een honderd gekocht.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
13: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
14: Met HelloFresh zeg je nu ook...

0: 55 years down the road. Alex Warning, Carry You Home bij Vincent Live.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: Eén op de vier mensen ooit strafstudie kreeg op school.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Er zijn al wat berichtjes binnengekomen over dat onderzoek. Annelena, het Nieuw Rode Lab bijvoorbeeld, weet dat ze nooit in het leven strafstudie heeft gekregen. Ik was een braveke. Erik dan weer uit een record. Die heeft een fuif gegeven toen hij zijn 50ste strafstudie kreeg.
2: Ja, amai.
0: Dat is een ding, blijkbaar. Lorenz uit Aarsel, ik heb mijn hele school lang alles bij elkaar opgeteld rond de 65 strafstudies gehad. Ik ben ook nooit geweest. Dat met Lorenz is afgelopen, mag je even laten weten. We hebben ook nog een audiobericht.
3: Hey Vincent, Mona hier. Ik heb ooit een strafstudie gekregen omdat ik een voorgeschreven straf in mijn lokker lag. Wij kregen een steekproef op school en daarin ben ik een beetje betrapt geweest dat ik mijn strafwerk al liggen had. Ik was niet altijd de braafste op school, dus ik wilde mij goed voorbereiden. En dan heb ik nogmaals strafstudie gekregen eigenlijk daarvoor.
0: Echt van die puberlogica, hè.
2: Wow.
0: Ik kan mijn straf al doen, dan kan ik dat niet iets fout doen. Zo heerlijk. Love it. Zometeen veel meer van dit soort verhalen. Eerst moeten we terug naar gisteren toen ik uit niet vrije wil een weesimulator op mijn lichaam heb laten plakken. Ding dat ervoor zorgt dat je eens kan voelen hoe het voelt om wee te hebben tijdens een bevalling. Dat ging niet vlot. Plakkertjes op mijn buik en op mijn rug die dan zorgen dat die spieren daar in kramp schieten. Het was geen pretje en dat heeft Vlaanderen mogen horen. Ik ben nu de bijtellen van Zandvliet. Oh. En daar wil ik ook nog bij vertellen. Je hoort dat dat tijdens verkeer gebeurt. Ik wist niet wanneer ze gingen komen. Hè. Dat is bij echte weer ook zo natuurlijk. Ik ben nu de bijtellen van Zandvliet. Oh. Het is begonnen.
2: Maar het kittelde precies.
0: Oh. Of nee, dat kittelt niet. Ik kan u vertellen dat dat niet kittelt. Zeg, amai. Oh, oh, oh. Ja, dat is nergens. Dat is... Oh.
2: Maar allee, zo'n gekke geluid. Oh. Puffen, Vincent. Puffen. Ademen.
0: Oh. Oh. Oh. Oh.
2: Oh. Ja, puffen. Dat is belangrijk.
0: Ah. Oh, dat is hier. Oh, nee, nee, nee. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Ik neem geen tweede kind. Dat kan ik u alvast vertellen. Het is goed zo. Heel veel respect voor alle mama's en alle toekomstige mama's. Het is nog een pak groter geworden dan het al was. Als je denkt, klinkt leuk, daar wil ik beelden van zien. Sociale media van Q-Music. Want ja, dat is ook gefilmd. En nu kunnen we terug verder met het normale leven. Dit zijn Maxime Mabet en de

0: Justin Timberlake. En Can't Stop the Feeling. Het is 6:30 geworden.
1: Pauline, is dit met die bommelding in Leuven?
2: De sweeping van het station is afgelopen en het station is zo net ook weer vrijgegeven. Een paar uur geleden is er een bommelding binnengelopen bij het parket. Die schakelde meteen de politie in. Die nam het zekere voor het onzekere en liet het hele station ontruimen. Maar het was dus vals alarm.
1: Maar wat bezielt zo'n flauwe grapje?
2: Ja.
1: Om van zoveel mensen de tijd en de energie en de dag te verpesten.
2: Ja, ik begrijp dat ook echt absoluut.
1: Dat is, en stel nu. Dat het een grap is. Zit die mensen zich dan nu thuis te verkreukelen met 3-4 loservrienden? Zo van, haha, we hadden ze liggen. Er zijn zoveel leukere manieren om mensen te plagen en te pranken. Want pranken is leuk, hè?
2: Ja.
1: Maar tof blijven ook voor iedereen.
2: Ja, dat is zo.
1: Oh.
2: Ik heb ook nog een berichtje van Roland Garros. Dus tennis staat Hanne van den Winkel in de tweede ronde van het dubbelspel. Hey. Ze klopte samen met haar Australische partner een Frans duo. Oh. In het enkelspel is Van den Winkel wel al uitgeschakeld.
1: Dat is tof, hè. Dat je tegen zo'n Frans duo moet in Parijs en die dan gewoon van kask aan de muur speelt. Dat is genieten.
2: Dat is waar.
1: Dat kan niet anders.
2: Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en 31 graden.
1: Zijn voor jou op 2K tegen USA of Mexico of Canada mogen in hun thuisland, zou ook top zijn.
2: Dat zou cool zijn.
1: Pak slaag naar huis, om de hoek. 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij. Van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 11 minuten, van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse... op de E40 richting Brussel. Zo moet ik het zeggen. 18 minuten bijtellen vanaf Gent en 60 tot Wetteren. Richting Antwerpen op de E17, 16 minuten vanaf Hazendonk tot Antwerpen-West. Op de E313 verlies je 10 minuten van Ranst tot Antwerpen-Oost. Op de E403 richting Brugge tenslotte 13 minuten erbij van Etampes tot Templuiven. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Jelly Roll en I'm Good bij Vincent Live. Het is tijd om op basis van enkele luttele seconden te raden wat het laatste nummer van de show vandaag is. Vandaag een van de kortste laatste nootjes ooit. Technisch gezien is het ook geen noot, maar een percussieslag. Maar die is dan weer herkenbaar.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Zou iemand het hierbij al doorhebben? Welk nummer eindigt er zo? Vraag mij echt af. Ik heb uiteraard een net iets langere versie uitgeknipt, maar dan heeft iedereen het door. En ik wil de supertalenter de kans geven om te antwoorden. Dus laat het weten via de app als je het weet. Anders laat ik zo meteen een net iets langer fragment horen.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 1 op de 4 mensen kreeg ooit een strafstudie op school. En er zijn duidelijk 2 kampen in de Q-app. Ten eerste, het kamp van de Engelsjes die geen vlieg kwaad doen. Zoals Sylvie, nooit strafstudie gehad. Katrien uit Ieper, die zegt schoolcarrière afgesloten zonder 1 keer straf te moeten schrijven. En Tessa uit Saarbroek, die laat weten dat ze desondanks haar grote mond nooit strafstudie heeft gekregen. En dat haar zoon het minder goed doet. Julia het komt toch 1 keer. Zat verf van de muur getrokken.
2: Oei.
0: Trekken.
2: Ja, als dat zo'n beetje loskomt waarschijnlijk.
0: Ja, oké.
2: Vermoed ik.
0: Ik had echt in grote behangstukken aan het denken. Jordi uit Pelt heeft ooit 1 uur strafstudie gekregen in het 6e middelbaar. Dus echt helemaal op het einde. Hij had een salto gedaan tijdens de les LO.
2: Allee, dat is cool.
0: En Selke uit Aalter die had een keer na elke examens strafstudie. Iedereen was gaan feesten en zij zat nog vast tot 4 uur. Verdorie. Audioberichten.
3: Hey Vincent, met Lindsay hier. Tijdens mijn schoolperiode 1 keer strafstudie gehad heb. En doet dat nog wel eens met heel de klas samen. Wij kregen destijds 1 keer per week een paar kooplessen. Wij zijn bezig met spaghetti saus maken. En de leerkracht wou dat we het heel anders deden dan dat wij het allemaal gewend waren. En we zijn daar met heel de klas tegenin gegaan. En werden we met z'n allen, 14 leerlingen, uitgenodigd om een strafstudie samen te wonen. Ik moet wel zeggen, de leerkracht heeft het niet lang meer volgehouden in deze school en is iets anders gaan doen.
0: Oké, dat is duidelijk. Charlie.
4: Ik heb ooit van de leerkracht LO schoolreglementen moeten schrijven, een goeie 500, en hij staat er nu nog altijd op te wachten. Ik ben ondertussen al bijna 37 jaar van school af, dus dat beloofde hij. Ik denk dat het er ondertussen al 2000 zijn.
0: Ik voel een ongewerkt trauma bij Charlie. Ja. Arme man, verdorie toch. Charlie. Zometeen krijg je de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en Pieter uit Tienen aan de lijn. Die heeft ooit een stuk van de school opgeblazen en kreeg dat door strafstudie. Ja, dat is echt. Een stuk van de school opgeblazen en kreeg dat door strafstudie. Maar dat is de meest interessante strafstudie in zijn carrière geweest.
2: Oké.
0: Zijn hele schoolcarrière is veranderd sinds die dag. Wat daar gebeurd is, mag je zelf uitleggen.
1: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Hasselt. Shake it off op een mega vette party.

0: Q. Samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
1: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel...
2: Wow.
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
1: Wow.
0: Van Vibra. Voilà, zeg. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
7: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
8: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Hoogstraten aardbeien.
9: Hoogstraten.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
10: Q.

0: is echt een tragisch gebeuren eigenlijk. Dus de laatste nootjes zijn vandaag heel kort. Het is enkel een percussieslag. En ik was op zoek naar dat ene natuurtalent dat naar je muziek luistert. En op basis van dit toch kan weten welk nummer het is. Er zijn veel fout antwoorden binnengekomen. Eén juist antwoord. Maar die persoon pakt niet op.
1: Nee.
0: Allee, die heeft eigenlijk geen telefoonnummer ingevuld in de Q-app. Daar hebben ze een sms'je gestuurd van hé, laat die telefoonnummer eens weten. Dat heeft hij niet gedaan. Dus ik moet dan de net iets langere versie laten horen. Het zal niet anders gaan. En nu gaan er veel frangen vallen, hoor. Toch?
1: Jazeker.
0: Het is niet veel verschil, maar het doet toch veel. Allee, met welk nummer eindigen we de show zo meteen? Laat het weten via de app.
2: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Nu gaan we eens kijken of het klopt dat 1 op de 4 mensen strafstudie op school kreeg. Elia Diksmuijer die zegt, ja, bij 4 keer te laat komen kreeg je bij ons op school een strafstudie. Dat gebeurde bijna dagelijks. Na de woensdagen kwamen ook in de vakantie voormiddagen en namiddagen erbij om het hele boeltje rond te krijgen bij Eli. Dat is echt heftig. Kevin uit Ninoven zegt zeker strafstudie toen de leerkracht zei naar buiten met uw bureau. Heeft hij letterlijk zijn bureau van op de eerste verdieping door de ruit naar buiten gesmeten en is dan naar buiten gegaan. Heeft mijn ouders wel wat gekost.
1: Heftig.
0: Kevin, dat is Ninoven en zeggen ze dan. Maar ik weet het, ik ben er nog nooit geweest.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, jij mag dat zeggen.
1: Ja.
0: Noah uit Antwerpen zegt, ik ben ook eens moeten nablijven wegens het niet maken van taken, maar ben toen van de strafstudie weggelopen, want er was een gerucht dat Lady Gaga op de Meir liep. Die ging optreden in het Sportpaleis. Bleek een drag queen te zijn. Mocht ik nog eens dubbel nablijven ook. Ah, Noah.
3: Hey, ik kan één keer moeten nablijven voor mijn vrouw, dat is Choco. Als onze Frans lerares in het derde middelbaar in Katja Brugge. En ja, dat was een vrij strenge. We hadden allemaal een taak gekregen. Ik had die taak gemaakt, maar ik was mijn taak vergeten in mijn kastje. Mijn kastje was op 10 meter van het klaslokaal, maar ik had het niet mee in het klaslokaal. Oh, en dus voor die reden alleen heeft ze mij de nablijven, heb ik een strafstudie gekregen. Oh. En tot op vandaag haat ik dat mens. Ik haat haar.
0: Casper, heerlijk. Je hebt groot gelijk, man.
2: Vincent.
0: Pieter, 41 uit 10 aan de lijn. Dag, Pieter.
4: Dag, Vincent.
0: Jij hebt ook ooit strafstudie gehad, hè? Vertel.
4: Ja, in tweede middelbaar.
0: Eerst moet je even vertellen wat je gedaan hebt. Want ik heb het er net even langs de neus weg verteld. Van ja, Pieter heeft een stuk van school opgeblazen. Er komen wel wat reacties op binnen eigenlijk.
4: Ja, ja, het is te nuanceren. Maar ik was niet de meest brave student. In mijn eerste jaar zat ik in een andere school. Daar werd ik vriendelijk verzocht om te verhuizen van school. En dan ben ik in Tienen beland, in de VIA. Keitoffe school, zalige directeur. En ik was degene die ja, nogal gevoelig was aan de je durft niet, je durft dan niet.
0: Ja.
4: Dus ja, kwam het voorstel van gooi eens een pirat in de wc's.
0: Zo die bommetjes.
4: Ja. Maar het was geen trekbommetje, het was een vrij zware versie, de dikke Bertha. En ik had die aangestoken en toen, ja, toen schoot ik in paniek. En ik dacht, zeer naïef, als ik die nu in het water gooi en ik spoel die door, dan dooft die. En ja, die spoelde door. En op het moment dat ze zo in het kruispunt zat tussen de riolering en de afvoerpijp van de wc-pot, was dan een hele droge poef. En de wc-pot schoof van alles af. Oh. En ineens kwam al de inhoud van de riolering naar boven.
0: Alle kak kwam eruit, hè, man.
4: En ik stond daar vrij verbouwereerd. Ik verloor 10 seconden voorsprong. Dus ik kwam buiten gelopen. En toen de prefect daar stond en vroeg, wie heeft dat gedaan? Toen stonden er 25 beschuldigende vingers naar mij te wijzen. Oh. Dat was hij.
0: Ja.
4: Dus ja, toen hing ik er wel aan.
0: Ja. Als ik het zo hoor, ook al licht terecht, dat je de herhaling eigenlijk. Maar ik probeer me nu in de plaats van zo'n leerkracht te zetten. Dus je zit hier met een snotneus, hè. Je was 12, 13 jaar. Uh-huh. Die heeft het toilet opgeblazen, waardoor de school vol kak hangt. Want zeggen dat is, hè. En dan moet je die een straf geven. Welke straf heb jij gekregen?
4: Ja, eigenlijk was dat vrij mild. Ik had een strafstudie, woensdagnamiddag. En
0: een half dagje, heerlijk.
4: Een half dagje, ja. Want het was meer zo waterfonteintje dan kak. Dus dat viel nog mee, dat deel. Maar ja, ik mocht het papieren kot gaan sorteren waar alle oude examens en andere papieren lagen. En Dat was wel leuk, want daar ontdekte ik een patroon dat om de 3 jaar de examens terugkwamen. En dan ben ik mij beginnen inlezen en beginnen kijken. En ja, dan had ik wel wat voorsprong op het einde van het schooljaar. Dus,
0: Allee. En dat is u dan wel gelukt ook. Allee, het is niet dat je bent moeten blijven zitten dan.
4: Nee. Daarna had ik wel wat krediet bij de directeur. Ik was meestal ook wel degene dat ermee wegkwam. Of ik moest opstel schrijven en dan kwam ik origineel af met post-itjes.
0: Ja.
4: Altijd wel met de knipoog, maar ja, die strafstudie is me wel bijgebleven.
0: Pieter,
4: en
0: heb
4: tot
0: jij...
4: op vandaag hoor ik het nog.
0: Heb jij al voortgeplant?
4: Ja.
0: En?
4: Ja, ik heb een pracht van een dochter en een pracht van een zoon. Je hebt die trouwens 2 keer aan de lijn gehad in de Cliché Clash. En ze zijn bij jou in de studio geweest toen, dankzij Jolien Roots.
1: Oh.
4: Maar ik hoop echt niet dat ze in mijn voetsporen treden op dat vlak.
0: Voorlopig lijken het braafjes te zijn, of niet?
4: Ja, de dochter wel. De zoon heeft meer mijn genen.
0: Ah, heerlijk. Pieter, je was een zeer fijn iemand om aan de lijn te hebben. Tot ziens, man.
4: Dat is graag gedaan, dankjewel.
0: Ja,
2: volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: 1 op de 4 mensen kreeg ooit een strafstudie op school.
2: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Hartstikke fout. Het is de helft van de Q-luisteraars die een strafstudie op school kreeg. En dus 2 op de 4 of 1 op de 2, het is hoe je het bekijkt. Allee, zo

0: Ja, en Teddy Swims naar Vincent Live en Gone, Gone, Gone. Het is tijd voor het laatste nummer van de show. Dat eindigt zo. Er zijn een paar foute antwoorden binnengekomen. Het nummer dat het vaakst binnenkwam, onder andere door Annelies, is Safri Duo met de Bongo Song. Toch wel redelijk herkenbare percussieslagen. Maar dat nummer eindigt zo. Dat is dan toch nog anders.
1: Ja.
0: Arne uit Sint-Niklaas dacht aan Reggie. En dat eindigt zo. Nee, dat is het ook niet. Lana, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, dag Vincent.
0: Lana, welk nummer heb jij daarnet herkend?
2: Sorry, van Justin Bieber.
0: Oh, dat is helemaal juist. Had je door bij het korte fragment of pas bij het langere?
2: Pas bij het langere, helaas. Ik ben nogthans keigrote fan.
0: Ja, maar dat is niet erg, Lana. Wel, als je keigrote fan van Justin Bieber, is dit wel jouw moment. Je mag hem aankondigen op Nationale Radio. Klaar voor?
2: Oh my god, ja.
0: 3, 2, 1, go.
2: Ik wil iedereen een kei fijne avond wensen en hier is Justin Bieber.
0: Nog 5 seconden.
2: Met sorry. En de groetjes aan mijn liefje.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wauw.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
6: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
7: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
6: Oh, en die zetel.
7: Ja.
6: En die tafel.
7: Ja.
6: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
7: En voor je het weet...
6: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
7: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
6: Wat is dat?
7: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
6: Dat is keigoed.
7: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
6: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
7: Maurice in Hulst.
6: En de tafel.
7: Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Samen er iets moois van bakken? Dat is
9: wow.
8: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
9: wow.
8: Van Vibra.
10: Goedenavond, het is 1 over 7 nieuws krijg je van Bart.
11: Goedenavond. Het station in Leuven is opnieuw vrijgegeven. Deze namiddag werd het gebouw een tijd lang ontruimd door een bommelding. Maar dat was dus vals alarm. Het treinverkeer werd er ook stilgelegd en de bussen werden weggeleid van het station. Het treinverkeer van deze avond zal wel nog even verstoord blijven door het incident. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. En premier Bart Wever wil onder meer de VS niet tegen de borst stoten door nu te besparen op defensie. Zeker in deze onzekere geopolitieke tijden, dat zeggen experts. Aanleiding zijn de voorstellen van zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen besparen op defensie, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar de Wever geeft hen nu een duidelijk signaal. Je hoort collega Karel Latré.
12: De premier vindt het bijna belachelijk dat hij zelf aan de NAVO zou moeten zeggen om terug te komen op een afspraak die nog maar vorig jaar gemaakt is om ons budget van de NAVO op 2% te houden. Dat wil hij niet. Je bent dan wereldnieuws. Hij komt dan in het oog van Donald Trump en de VS. Die kan dan militair gestraft worden en ook in de zakenwereld waar de premier toch ook denkt dat er toch nog zaken te doen zijn met de VS.
11: In de zoektocht naar miljarden voor de begroting zouden onder meer de ziekenfondsen minder geld krijgen. En er wordt ook gekeken om het remgeld bij de dokter op te trekken. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar tot zo'n 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 31 graden.
10: 5 files staan er nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten erbij. Een kwartier ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Brussel sta je 13 minuten stil op de E40 tussen Gent en 60 en Wetteren. Richting Antwerpen nog vertragen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 11 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
13: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
14: Music.
13: Robbe Petitjean.
10: Deze mooie warme meidag vraagt om de gepaste soundtrack. En Somber die zet een extra knopje van zijn hemdje open.

0: weet je wat ik voel aan mijn kleine Pink? Dat het een topavond wordt. Echt waar, de sfeer zit goed. En jij zit bij Q, dat is ook heel goed. Want net wanneer je dacht, die foute party, die line-up, die is helemaal rond. Ik vind het al zalig. Ik ga zeker komen. Net wanneer je dat allemaal dacht, hebben we er gewoon even nog een topnaam bij geknald. Want vandaag hebben we... Belle Perez aangekondigd. Ik ga het nu al verklappen. Ergens in deze show ga je Belle Perez horen. En als dat zo is, dan is dat voor jou de cue om het volgende te roepen in de app.
1: Fout to be fout.
0: Liefst nog enthousiaster trouwens. Want vandaag geldt echt, de luidste die wint de tickets voor de foute party. Blijven volhouden, blijven hangen, want het gaat gebeuren. Je gaat ze ergens horen. Het is woensdag, de week is in de helft. Hoe gaat het daar? Hoe gaat het met jou? Ik ontmoet je heel graag in de Q-app. Dit is Bella Kay.

0: natuurlijk. Hè. I love it, I love it, I love it. Van Bella Kay. Het is ook waar, hè. I love it, I love it, I love it. Goed bezig, die Bella Kay. Emma die zegt, ik zit in de auto met mijn mama. We luisteren altijd naar Q. Leuk, Emma. Welkom. Tempo een beetje hoger daar in de auto. Miles on it.
1: Neutral, big lane.

0: Marshmello en Kane Brown. Ik zie in de queue-up dat iedereen gelukkig is. Iedereen voelt zich goed. Ja, het is belangrijk om dat toch altijd even te checken. Hè. Zijn de mensen blij? Zijn ze er klaar voor? Jessica uit Herzelen is op dit moment bezig met de was en de plas, zoals dat dan heet. De was, dat ken ik, maar de plas, ik vraag me altijd af waar dat dan op slaat. Maar goed, heel veel succes daar, Jessica. Ik haat dat, de was doen. Ik mag dat ook niet meer doen van mijn vriendin. Het is niet dat ik dat niet wil doen, dat ik zo een heel traditionele man ben. Absoluut niet. Hè. Ik help graag mee. Maar de was mag ik niet meedoen. Ik verpest het altijd, zo blijkt. Ik voel mij niet zo fris vandaag. Ik ga straks uitleggen hoe dat komt. Het heeft niks met de hitte te maken. Maar alles met mijn zootje.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stiek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
1: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.

0: Goed wat energie, deze Starships. En ik heb het nodig hoor, verdorie. Goh. Ik zal even uitleggen waarom.
1: Robert Petitjean, West.
0: Ah, wel, eigenlijk heel goed met mij, daar niet van. Maar het is nu bijna 7:30. En ik besefte daarnet, shit, ik ben al meer dan 14 uur wakker. Hoe dat komt, wel, dat zit zo. De zoon, die is 2,5, die heeft sinds kort een peuterbed. Heel tof, dat is met zo'n hekje. Hij was ook super content daarmee, heel tevreden. Het is heel leuk om die dan zo blij te zien. Nu, de eerste 2 weken leek alles zalig te verlopen. Hij kwam niet uit bed, sliep zelfs wat langer, tot 7 uur 's ochtends. Ik dacht, ah, zalig. Ik denk dat hij nog niet door had dat uit dat bed komen plots een optie was. Want vanochtend was alles plots anders. Om 5:30 vanochtend ging de deur van onze slaapkamer open. En daar stond hij dan. Met gigantisch grote ogen te staren. Met knuffel in de hand, volledig klaar om aan de dag te beginnen. En wat zeg je dan? Ja, je kan toch niet zeggen terug naar bed? Ja, nee, hè. Ergens zou je dat graag doen. Maar je bent vooral heel vertederd dat hij daar dan staat. Ik zit hier met kleine oogjes. Sta mij toe, even puur egoïsme. Beetje actieve muziek. Ik heb het nodig hoor. Wait So Long, Swedish House Mafia.

Ik ben moe. En dat komt door mijn 2,5-jarig kind. Stond heel vroeg voor het eerst in onze slaapkamer als voor het eerst uit bed geraakt. Ilke uit Diepenbeek die zegt, je moet een peuterklok kopen of zelf maken. Twee kleuren heeft dat ding, rood en groen. Als de klok op rood staat, mag jij nog niet uit bed. En bij groen wel. Keigoed idee. Echt waar, ik had er nog niet aan gedacht. Ik ga actieve muziek spelen, want ik heb het zelf nodig. Ik hoop dat jij er ook iets aan hebt. Misschien heb jij het ook nodig. Jij mag altijd laten weten hoe dat komt. Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. 19 minuten tussen Antwerpen Centrum en Deurne. En verder richting Antwerpen 7 minuten tussen Ranst en Burgerhout op de E313. Richting Brussel 6 minuten extra tussen Zwijnaarden en Wetteren. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

in het zolder. Die kan ook een opkikkertje gebruiken. Ze is 5 kilometer aan het lopen. Het is al een maand geleden. Ze heeft wat actieve muziek nodig. Ik ga daarvoor zorgen. Ik was aan het rondklikken op Wikipedia vandaag. Doe dat graag. En ik zag dat Akon, dat hij op 17 mei in de AFAS-doom stond. Ik had het een beetje gemist. Maar dus, de Wikipedia-pagina van Akon, daar moeten ze een film van maken. Dat is echt waar. Dat is gestoord. Dit zijn 3 weetjes over Akon die alle 3 waar zijn. 1. Hij heeft in Senegal een tijdje gebouwd aan Akon City. Dat ging een hele stad worden. Dat is er nooit gekomen, maar hij was dat wel aan het bouwen. 2. Akon doet aan polygamie. Die heeft 4 vrouwen en 9 kinderen. Die zijn dus nooit lonely. En 3. Akon die beweerde dat hij een tijd in de cel gezeten heeft. En ze hebben het dan gefactcheckt. En dat was niet waar. Ooit is 6 uur. Heeft dat gewoon verzonnen om meer gangster over te komen, Akon. Ik zeg het, ze moeten daar een film van maken.

0: heeft ooit een eigen stad willen bouwen in Senegal. En nog een beetje, hij is eigenlijk verantwoordelijk voor het succes van Lady Gaga, want zijn platenlabel ConLife heeft haar eerste albums ooit uitgebracht. Ik zeg het, ze moeten daar een film van maken. Ze moeten er een film van maken van die in Econ. Over Lost Frequencies ook.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat.

Lost Frequencies and So Much Beauty Around Us. Katty die stuurt in de app, draag jij ook oranje zaterdag? Ik heb geen idee waar ze het over heeft. Geen idee. Maar ik ben wel getriggerd. Ik zal even bellen.

0: Adele en Rolling in the Deep. Misschien wist jij het nog niet, maar luisteraar Cathy die maakte mij daarnet via de Q-app attent op het feit dat we blijkbaar zaterdag allemaal met z'n allen oranje moeten dragen. Cathy uit Aalter, goedenavond.
1: Ja, hey, goedenavond Robin.
0: Dat van dat oranje, heeft dat iets te maken met de foute party?
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Het heeft eigenlijk te maken met Wereld MS-dag. Dan gaan we eigenlijk allemaal samen oranje gaan kleuren voor alle mensen die lijden aan de ziekte van MS.
0: Oké. Jij hebt het zelf ook, hè, Cathy?
1: Ja, klopt. Ik heb eigenlijk nu al 5 jaar diagnose. Dus als ik 25 jaar werd, kreeg ik de diagnose van MS te horen. En ik ben nu 29 jaar, dus dat is wel een hele rollercoaster al geweest.
0: Goh. Je was super jong.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat echt wel een hard binnenkomen.
0: Ja, dat gebeurt ook wel vaker. Hè? Het komt steeds vaker voor. Ze weten ook nog altijd niet zo goed hoe dat nu komt. Hè? Het is een auto-immuunziekte, Cathy.
1: Klopt.
0: Hoe plaats jij dat?
1: Ah, het is heel moeilijk om te plaatsen. Hè? Je lichaam wil iets helemaal anders dan je eigen kop het eigenlijk wilt. Dus het is echt wel heel moeilijk te plaatsen. En zeker als je het zo jong doorkrijgt. En ook omdat het gewoon ook ongeneeslijk is, de moment van vandaag. Dus we hebben nog geen wondermiddeltje om te zeggen van het gaat genezen. Er bestaat nog niets. Dus we kunnen alleen maar hopen om oké te blijven, stabiel te blijven. Maar voorlopig is dat er nog niet. Dus het is echt wel dagelijks omgaan en van dag tot dag leven met MS.
0: Ja, en heb je al medicatie gevonden? Want dat is blijkbaar ook niet altijd makkelijk om iets te vinden dat dan aanslaat.
1: Nee, klopt. Het is zeker geen makkelijke diagnose, want niet iedereen heeft het inderdaad hetzelfde zoals ik. Maar ik heb een Lemtrada-behandeling gehad, 3 jaar geleden, toen in het begin van mijn diagnose. Maar nu momenteel sta ik daar nog niet echt stabiel mee. Ik heb nogal slapende ledemaat, krachtverlies, heel veel slaapproblemen ook. Dus het is wel heel erg moeilijk de dag van vandaag om nog iets te vinden. Er zijn ook niet heel veel dingen voor, ook nog niet. Dus het is echt heel moeilijk om echt wel iets of wat te
0: Ik had hier even weg, maar je bent natuurlijk, je bent niet alleen. Er zijn nog mensen. Er komen hier ook al berichtjes binnen in de app van mensen rond dezelfde leeftijd, Cathy, die het ook hebben. Wat is nu de bedoeling van die Wereld MS-dag?
1: Wereld MS-dag is eigenlijk de dag van awareness en oranje kleuren. Dus we willen echt wel Vlaanderen oproepen om zoveel mogelijk oranje te gaan kleuren. En daarbij ook op je social media pagina samen hashtag oranje voor MS te gaan doen. Ofwel naar de MS Liga Vlaanderen pagina te gaan surfen. En daarop je foto eigenlijk te gaan uploaden met een touch van oranje. Dus dat kan gaan echt wel om een mooie t-shirt, een leuke trui, je huisdier erbij nemen, noem maar op. En deze te uploaden. Zodat eigenlijk iedereen die in Vlaanderen MS kleurt, zoveel mogelijk aan te tonen voor mensen met MS.
0: Ah, wel, we gaan dat doen. Je hebt vandaag ook al iets gedaan, hè? Wat heb je vandaag uitgestoken?
1: Ja, klopt. We hebben een leuke livestream gedaan, een game livestream samen met mijn vriend. En we hebben daar een heel mooi bedrag voor de MS Liga Vlaanderen opgehaald van 1128,45 cent.
0: Hola, Cathy, goed gedaan. Ik denk dat jij vandaag, want de vraag eigenlijk van de dag was een beetje, ik ben moe. Wie is er nog moe? Klopt. Jij zal vast ook wel moe zijn. Ik denk dat jij straks verdient je bed in mag kruipen.
1: Ja, sowieso. Maar ik ben ook wel heel trots om dat kunnen binnenhalen. Want echt, tentjes zijn heel hard nodig voor MS Liga. En zeker voor MS, sowieso.
0: Wel, dat kan ik me inbeelden. Cathy, hopelijk kleurt zaterdag iedereen oranje. Ik heb geen oranje t-shirt, maar ik zal er nog een kopen.

was er net wat aan het zagen over dat ik niet goed geslapen heb. En dan zijn er zo van die mensen die geld inzamelen voor het goede doel. En die echt mega positief in het leven staan, ook al hebben ze al van alles meegemaakt. Zo mooi. Daar kan je alleen maar naar opkijken, daar zo iemand. Goed gedaan, Cathy. Heb jij nog iets te melden? Mag altijd, hè. Hoe voel jij je vandaag? Ga je nog iets leuk doen op deze mooie woensdag? Laat maar weten via de Q-app. Daar ontmoeten we elkaar. Dan kunnen we babbelen met elkaar. Ik antwoord ook altijd op berichtjes, hè. Zelfs al hoor je dat niet op de radio. Ik stuur altijd terug. Zo van,

0: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
2: Het is 8:00 in Nieuwsweek. Hoe krijg je van Bart? Goedenavond.
3: Goedenavond. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
4: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
3: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden er opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En Oeganda heeft tijdelijk zijn grenzen met Congo gesloten. Het komt door de toenemende omvang van de ebola-epidemie. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Er blijft wel een beperkte doorgang mogelijk. Voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet 21 dagen lang in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden.
2: Er staat nog wat file. Eén file namelijk op onze snelwegen waar je wel meer dan 15 minuten verliest. Staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne 15 minuten verlies je daar. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar dus minder dan 15 minuten.
5: Dit is de Foute Ticketweek. Battle. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
6: Music.
5: Robbe Petitjean.
2: Wat jij nodig hebt is heel simpel. Iets fris, iets om op te knabbelen en vriendschap. En voor dat laatste zorgen Post Malone en Morgan Wallen.

0: krijg je het warm van, hè. Van Bebe Rexha en Faithless. Heerlijke schijf. Julia uit Antwerpen die heeft het ook heel warm.
1: Hey, hey, we zitten momenteel in de file zonder airco, maar Q-Music maakt het iets makkelijker.
0: En nu? Zou ik er heel veel kak aan kunnen hangen? Maar ik ga dat niet doen. Ik ga alleen maar zeggen, de luidste roeper, die wint.

0: Dit is de Foute Ticketweek.
1: Y'all ready for this?
0: Win de hele week, tickets voor de Foute Party.
2: Wat je dan moet doen, hè? Als je iemand hoort die naar de Foute Party komt, een artiest, dat is roepen in de app. Heel veel mensen hebben zo luid mogelijk geschreeuwd. Bijvoorbeeld Mika uit Hasselt.
3: Ik ben proud to be foute.
2: Ik heb een Evelien uit Wingen, die heeft ook goed geroepen.
4: Ik ben proud to be foute.
2: Christophe uit Heist op den Berg.
5: Ik ben proud to be foute.
2: Maar de luidste roeper in de app, dat ben jij. Dag Fanny.
6: Hallo.
2: Hallo, je hebt heel luid geroepen. Kan je dat misschien nog eens doen?
6: Ik kan dat nog eens doen, ja.
2: Doe maar. Ik zal aftellen. Ik zal aftellen. 3, 2, 1.
6: Ik ben proud to be foute.
2: Het was daarnet in de app iets luider, maar je hebt dat keigoed gedaan, Fanny. Jij gaat naar de Foute Party. Gaat het je eerste keer zijn of ben je ooit al geweest?
6: Nee, het gaat mijn eerste keer zijn.
2: Oh, wat verwacht je?
6: Oh, heel veel amusement, heel veel fun, alles. Ik verwacht heel veel.
2: Ja, wat vind je van de line-up? Er staan toppers tussen, hè?
6: Super, ja. Ze zijn allemaal één voor één toppers.
2: Ja, Belle Perez, die is nog net aangekondigd. Heb je al iets om je in te verkleden, Fanny?
6: Nee, nog niet. Ik ga daar nog op zoek naar moeten gaan.
2: Ik heb misschien een suggestie.
6: Ja?
2: Ken je Denzel? Die komt ook, hè? Denzel van... Nu,
6: ja?
2: Ik denk als we ons gewoon met z'n allen verkleden als Denzel anno 2004, dat we er ook nog eens goedkoop vanaf zijn. Dat is gewoon een pot gel in je haar smeren, een gekleurde zonnebril en je bent er, Fanny. Misschien moeten we dat doen.
6: Ja, dat gaan we zeker doen.
2: Ah, wel, dan doen wij dat samen, want ik ben ook nog nooit op de Foute Party geweest. Dus ik kijk er even hard als jij naar uit 26 juni Flanders Expo. Je mag ook nog iemand meenemen. Denk daar misschien ook nog eens over na. En we zien elkaar dan. Fanny, enjoy, hè. Salut, hè.
6: Dank u, dag.
2: En geniet nog van deze mooie dag. Dit is absoluut niet fout. Tenzij als een knopje zo openzet van zijn hemdje. Bruno Mars, Risk It All.

0: Jan die zegt, ik heb luider geroepen in de app dan Fanny zo net. Ja, nee, Jan. Zat het echt beter gedaan in de app? Ik ga het even laten horen.
1: Ik ben proud to be found.
0: Ik vond het echt fantastisch. Maar dan, ja, ik snap dat wel, dan bel je en dan die druk en zo. Wat je in de app doet, dat telt. Terechte winnares, Fanny. We zien elkaar op de foute party. Als je graag wil gaan, kan ook tickets kopen via qmusic.be. 26 juni, Flanders Expo. Kan ook nog de hele week luisteren naar Q en jouw plekjes bemachtigen. Jezelf verkleden in de zanger van The Rasmus, dat zou ook behoorlijk fout zijn trouwens.

Awake Tonight. Ik denk dat veel mensen daar nu last van hebben. Met dat weer natuurlijk. Goh. Je kan dan zo je raam openzetten, dan is het wat frisser. Maar ja, dan zit je met muggen. Ik zit met de twee joekels. Joekels van muggen. Beten, uiteraard, op mijn been. Maar echt, het is echt gigantisch.

0: ik moet gaan. Was altijd de opener van haar AFAS-show. AFAS Dome Shows. Ik moet gaan. Ik vond dat grappig, want ja, ze begon net. Pommelien Thijs.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: Inmiddels geen files meer op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Nee, wacht hoor. Even op. Nee, het is hier veranderd. Er staat geen enkele file meer op onze snelwegen. Heb jij een chance?

Alex Warren en Fever Dream. Het is 8:58. Ik ga nog zorgen voor wat goede vibes. Want de week is in de helft en dat moet gevierd worden. Straks nog Teddy Swims. Dit is Tiësto, Lay Low.

gevoel dat ik op Ibiza zit. Dit. En dat zonnetje dat blijft schijnen. Is toch zalig. Vrijdag trouwens, een spannende dag, hè. Grote finale van The Voice. Voor de gelegenheid doen Ulrike en Bert op vrijdag vrienden van The Voice. Zodat je er ook hier op de radio niks van hoeft te missen. Dat wordt een show vol verrassingen trouwens. Met een reporter die je goed kent. Vincent Virus, die gaat reporteren. Dit is Teddy Swims.

0: straks terug in de tijd naar het jaar 2002. En je hoort ook de diepste daler uit de Q-top 40. Nu, ik denk dat ze de financiële gevolgen van dat dalen in de Q-top 40 wel gaat overleven.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

de diepste daler uit de Q-top 40, zak naar 34. Taylor Swift. De Q-top 40. Tijd om in de archief te duiken. Vandaag rewind naar het jaar 2002. En 2002, dat was een jaar bomvol one-hit wonders. Zoals bijvoorbeeld... deze mevrouw op een piano. Alleen mevrouw, die was super jong nog. Vanessa Carlton en 1000 Miles. Die is daarna echt volledig van het toneel verdwenen. Hè? 2002 was ook de zomer van... opschrijf. Een nummer dat werkelijk nergens over leek te gaan. De Ketchup Song van Last Ketchup. En dit hoorde je dat jaar ook overal. Junior, senior, dat waren twee kerels uit Denemarken die na deze ene hit niet echt iets noemenswaardig meer gedaan hebben. Een one-hit wonder dus. Maar het one-hit wonder uit 2002, dat is dit, hè. Twee Russische meisjes die de wereld veroverden en in eigen land heel controversieel waren omwille van de kus in de videoclip. Kampeerde ook lang in de Q-top 40.

12 jaar moeten wachten. Ja, ja, zo lang stond dat op een schijf. Op een harde schijf van Martin Garrix. Eindelijk is het er. De samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. En de samenwerking tussen Reggie en Laura Tesoro, dat heeft ook een paar jaar geduurd. Maar die kennen we ook ondertussen. En over samenwerking gesproken, dit is nog zo'n topper. Maxime.

Reggie en Laura Tesoro en Bound to Be. Vrijdag de grote finale van The Voice. En met ook Laura natuurlijk. Ken je dat zo van die artiesten waar je dan plots even terug aan denkt en je afvraagt hoe gaat het daar weer mee? Ik had dat met Dotan vandaag. We gaan opzoeken, heel goed. Komt zelfs 2 keer naar België, heel binnenkort. Over exacte maand in Kortrijk, 27 juni. En dan in oktober komt hij nog eens naar het Koninklijk Circus. Dit is nog eens het mooie home. Run.

0: nu.
1: Dat is toch goed? Dat blijft goed. Dotan en Home. Een hele goede avond. Het is iets voor negen nieuws, krijg je van Bart.
2: Goeie avond. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn en door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
3: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt, of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
2: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden er opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest wel goed. Vanavond en vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden.
1: Oh, dat wordt weer eens weten. Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die vind je op de A12 richting Brussel, tussen Aartselaar en Boom. 6 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar momenteel minder dan 5 minuten.
4: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
5: Q-music.
4: Robbe Petitjean.
1: De zon gaat langzaam onder en wij vliegen er nog eens goed in. Met Sabrina Carpenter, met Guru Josh en zijn trompet en met Kygo.

Sabrina Carpenter en Taste. En over Taste gesproken. Wat ik vooral proef vanavond is een nasmaak in mijn mond van mijn avondeten. En soms is dat heel aangenaam, hè. Als je zoiets heel lekker gegeten hebt, je denkt, oh, proef het nog een beetje. Maar je weet het, je hebt echt heel vies eten meegenomen naar het werk. En dat is toch altijd een beetje jammer. Nu, hoe komt dat? Ja, een paar maanden geleden kwam mijn vriendin af met een fris slaatje. Met iets met sojasaus en met noedels en zo. En ik dacht, ah, ik ga dat ook nog eens maken. Maar ik vond het exacte recept niet meer. Dus ik heb wat dingen bij elkaar gegooid. En dat bleek niet juist te zijn. Zwart. Gebeurt soms. Hopelijk daar beter. Dat heeft de pot bij jou geschaft, mag je altijd laten weten. Ik zoek trouwens nog een kandidaat voor de makkelijkste quiz op de Vlaamse radio. Alles of niks. Jij bepaalt zelf of je 2, 4 of 6 filmtickets wint. Laat maar weten hoeveel jij er wil in de Q-app. Dit is Harry Styles.

Harry Styles is opgedoken in Amsterdam. Uiteraard, hè, want die speelt daar. Maar ik bedoel op straat, samen met zijn liefje Zoe Kravitz. Dat ging heel tof en heel schattig uit. En blijkbaar houdt hij echt van de stad. Here's my key. Philosophy. Maar even knallen, hè. A freak like me. Met guru Josh. Infinity.

0: old guru Josh en zijn trompetten Infinity. Hanna uit Leuven, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hoe gaat ie daar?
1: Goed.
0: Ah, hier ook. Ik had per ongeluk wel vies eten mee, Hanna, naar het werk. Naar hier dus. En ik heb dat moeten opeten, want ja, je staat hier dan, je hebt dat meegenomen. Dat heeft geld gekost, dus je eet dat op. Was jouw avondeten een beetje oké?
1: Ja, dat van mij was lekker.
0: Wat was het?
1: Spaghetti van de mama en de papa.
0: Heb je dat meegenomen naar je kot? Zit je op kot of?
1: Ik zit op kot, maar momenteel ben ik thuis aan het werken voor school.
0: En dan is dat wel genieten, hè, dat die gekookt hebben.
1: Enorm.
0: Wat ben je aan het blokken momenteel?
1: Ik ben momenteel aan een maquette bezig, want we hebben morgen jury.
0: Oké, een maquette van?
1: Van een gebouw. Ik studeer architectuur.
0: Ah, ja, dat dacht ik al. Beschrijf het gebouw eens, hoe ziet het eruit?
1: Het is een hotel in Brussel, dus eigenlijk vrij saai. Het is gewoon een rechthoekig gebouw met heel veel ramen.
0: Oké, ja, met heel veel kamers, dus heel veel ramen. In het beste jaar zit je?
1: Ik zit in een schakeljaar.
0: Ah ja. En naar waar schakel je?
1: Naar de master architectuur.
0: Van de bachelor naar de master, zoiets. Hanne! Je bent met iets heel intens bezig, hè, met je studies. Zullen we het zo meteen nog wat spannender maken? Voor hoeveel filmtickets speel jij mee?
1: Voor 2 graag.
0: Oké. Straks weten we of je het haalt. Ben je zeker? Ik kan ook 4 of 6 zeggen nog, hè?
1: Nee, ik ga voor 2 graag.
0: Voor 2. Tot zo meteen.
2: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: altijd goed, hè, Olivia Dean. Man, I need back you.
1: Alles. Alles of niks.
0: En we spelen met Hanne uit Leuven. Alles goed daar trouwens, Hanne? Er was vandaag een bommelding aan het station.
2: Ja, ik heb het ook gehoord.
0: Daar moest jij niet zijn.
2: Nee, inderdaad.
0: Nee, oké, goed. Daar heb je ook niks mee te maken. Het was gelukkig vals alarm, zo blijkt. Hanne, 2 filmtickets. Dat is de inzet. Dit is jouw vraag. DDT, gespeeld door Jacques Vermeire, hè, die verkoopt heel wat spullen, veilt zelfs heel wat spullen voor het goede doel. Bijvoorbeeld het decor uit De Drie Wijzen. Ken je dat, De Drie Wijzen?
2: Ik denk het.
0: Ja, dat was een quiz ergens uit de jaren 90. Ver voor jouw tijd, ver voor mijn tijd zelfs. Wat verkoopt hij nog? Een vestje dat hij ooit gedragen heeft. Nog een vestje dat hij ooit... Heel veel vestjes die hij ooit gedragen heeft, zo blijkt. Nu, Hanne, jouw vraag voor 2 tickets.
2: Ja.
0: Hoe heet de dochter van Jacques Vermeire?
2: Julie Vermeire.
0: Dat is helemaal juist. Goed gedaan, Hanne. Die 2 tickets zijn helemaal voor jou. Kan je gebruiken, hè, als blokpauze.
2: Voilà, inderdaad.
0: Kijk,
2: leuk.
0: Hanne, je zei daarnet dat je een maquette aan het bouwen was, aan het knutselen was. Sorry dat ik knutselen zeg. Een maquette aan het maken was van een hotel. Is dat wat je dan wil doen later?
2: Daar ben ik nog niet helemaal uit, maar gaandeweg zien we wel.
0: Ja, maar mochten ze vragen, maak eens een hotel, jij kan dat nu.
2: Nog niet. Nog
0: bijna,
2: niet.
0: Bijna. Goed. Hanne, hoe ver staat het hotel?
2: Het staat er, dus het is een beetje de afwachting nog.
0: En wel. De zon gaat bijna gaan liggen, werk nog even door. Binnenkort kan je naar de bioscoop, kan je even een blokpauze bazen. Hanne uit Leuven, fijne kandidaat, salut.
2: Doei.
3: Sunday mornings were your favorite.

0: schone dit. Benson Boone.
1: Love the rest in peace.
0: En In the Stars. Freya Sky. Ja. Ja, die helderde net bij Vincent Live de 10 op 10 in repeat of niet, hè. En dat zot, maar daar kwam bijna nooit een niet op. Ik heb een nieuw nummer in de repeat of niet gestoken. En ik ben heel benieuwd wat jij vindt.
2: Repeat of niet.
0: Van een nieuwe nummer van Robin Schulz. Jij mag laten weten, is het voor jou een repeat of een niet? Ah ja, en het is ook altijd leuk als je stuurt op waarom wel, waarom niet. In de Q-app.

0: Nieuwe van Robin Schulz, Better Times. Kijk hier. Lucy die stuurt repeat Freya Sky. Nee. Freya Sky, die heeft 10 op 10 gehaald. Dat is gedaan. We moeten nu repeat of niet zeggen tegen Robin Schulz. Wat je dus net hoorde, hè, Lucy.
1: Repeat of niet.
0: Steven die zegt voor mij een dikke repeat. Ik hoor een soort hit in wording. Evie zegt niet voor mij. Ik vind het een beetje eentonig. Ik voel het niet. Nora die zegt voor mij is het een repeat. Ik vind het heel leuk. Ook Zoe repeat. Ik zie hier nog een repeat voor Christophe, voor Luna en voor Tom. Al zegt hij wel, ik vind het een repeat. Maar het doet mij denken aan Clocks van Coldplay. Even checken. Ja. En dan die nieuwe Robin Schulz. Allee. Ja, ik dacht dat ik hem erbij gehaald had, maar dat nummer deed plots heel raar. De nieuwe Robin Schulz, die klinkt... Bon, die wil niet spelen. Maar goed, ik snap wat je bedoelt. Ik heb het ook gehoord. Alle gereed op een stokje. Het gaat dus door naar morgen. Hoor je hem nog eens bij Matthias van den Bulken.

Amai, ik heb even de computer moeten herstarten. Want die wou die Robin Schulz niet opnieuw spelen. Er was dus een luisteraar die zei van... Het einde van Better Times, de nieuwe van Robin Schulz, dat lijkt op Clocks van Coldplay. En als je het inderdaad vergelijkt, hè, wat ik dus wou doen... Dan geef ik je groot gelijk, het lijkt er inderdaad heel hard op. Eén file op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Brussel tussen de Kleidaallaan, Kontigse Steenweg en Boom. Daar schuif je 7 minuten aan. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ja.

Annemarie die vraagt, werken jullie echt nog met Windows XP bij Q? Ja, ja. Is echt waar, Annemarie. Echt nog. En ook altijd als er een bericht binnenkomt via de app, dus als jij mij iets stuurt bijvoorbeeld, dan is dat dit geluid. Is echt waar. Het waren simpelere tijden toen, zeg. Yes. Breng mij helemaal terug naar dit. 2003, Crazy in Love. Toen zat ik veel op MSN, ze. En dan zette ik in mijn status dat ik aan het luisteren was naar Beyoncé.

0: Chris uit Pajottegem, goedenavond.
1: Dag.
0: Hallo, jij zit met een bezorgdheid, hè? Wat is er aan de hand?
1: Maar ik vraag me wel of dat Emma vandaag aanwezig gaat zijn.
0: Ja, ik heb ze nog, Chris, ik heb ze nog niet gezien. Ik zit hier natuurlijk in de studio, dus ik heb geen zicht op de redactie. Maar waarom vraag je dat af?
1: Namelijk op PlayFictie staat vanavond geprogrammeerd van 8:30 ja, tot 10:45. Dus dat is plat in haar uitzending. Namelijk de film van The My Policeman. Ja. Waar dat Harry Styles haar favoriet in speelt.
0: Ah ja. Het zou wel eens kunnen dat hij hier niet is, hè?
1: Nee, ja.
0: Ik ga ze even... Chris, wacht even. Kan jij even dit programma overnemen? Ik ga ze even roepen. Zeg maar iets tegen de mensen. Maakt niet uit wat. Ik luister wel mee, hè. Emma! Chris, zeg maar iets, hè. Emma!
2: Hallo?
0: Ah, ze is hier. Chris, ze is hier. Je hebt wel niet echt de show overgenomen, Chris, maar dat is niet echt. Dat is ook niet jouw job, natuurlijk.
2: Hallo?
0: Ja, zuster. Ja, Chris uit Pajottegem maakte zich zorgen dat jij er niet zou zijn. Omdat blijkbaar... Chris, zeg het maar.
1: Ja, er is vandaag een film met Harry Styles op PlayFictie.
2: Echt?
0: Ja.
1: Ja, een welke? Film met twee sterren. Hij heeft twee sterren gekregen in een tv-blad.
2: En welke film is het?
1: My Policeman.
0: Al van gehoord?
2: Oh, ja, ja, natuurlijk.
1: Daar een hoofdrol in.
0: Is die
1: een
0: goed?
2: Ja, wat doe ik hier zelfs nog?
0: Is die goed?
2: Ja, het is heel goed. Harry Styles doet erin mee, dus dat is geen vraag. Maar, nee, ik hoop dat ze die... Allee, ik heb het niet opgenomen, dus ik hoop dat ze het nog op de website hebben staan.
0: Ik ga het op dvd meepakken morgen.
2: Op dvd?
0: Ik weet niet, ja.
2: Chris, hoe oud ben jij?
0: Chris is gewoon tv aan het kijken, dat doen mensen toch ook niet meer. Chris, geniet nog van je avond, hè.
1: Dank je.
0: Salut en geen zorgen.
1: Zizi.
2: Ik vind het wel lief dat hij het zich afvraagt.
0: Het is heel lief, het is heel lief. En het kon zijn, hè.
2: Wel, zeker, absoluut.
0: Het kan effectief zijn. Dit is Bazaar.

0: Shakira en Whenever, Wherever. Ismaya uit Poperingen, die gaat nu nog beginnen aan haar job. Die moet volop pakjes gaan ophalen. Heel veel succes daarmee. Ismaya, stel je voor, jong, dat je nu nog moet werken. Emma.
1: Ja, dat is mijn leven.
0: Ja, het zijn zo'n mensen, hè. Ik ga over 7 minuten stipt naar huis en jij begint eraan.
1: Straf,
0: heb je er goesting in?
1: Zo'n mensen zijn ook nodig, hè. Want ook s'nachts draait ons land gewoon verder.
0: Hey, maar je zou je verbazen, hè. Als je nu vraagt in de Q-app van wie is er aan het werk...
1: Ja, laat maar komen, ja, maar via de Q-app, dan zijn we daarvan op de hoogte. Dat is altijd heel fijn.
0: Zie, stuur ze allemaal berichten.
1: Maar dus, precies 20 jaar geleden.
0: Ja, de Q-app is wat verouderd. We moeten die dringend eens updaten.
1: Daarnet sprak jij over dvd's, nu ineens iets van MSN.
0: Ja, ik ben mezelf weer aan het verhalen. Ik ben eigenlijk 60. Maar goed, wie is er nog aan het... Maar het is effectief, hè. Kevin die zegt, wij beginnen aan de nachtshift. En Jury die zegt, de Q-app moet inderdaad eens een update krijgen. Dat is kritiek, zeg. Heel veel plezier met Emma Salde zometeen.

0: uur heel erg goedavond. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedavond. Goed nieuws voor twee gewonde slachtoffers van het drama in Buggenhout. Ze hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagboom reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een Pano-reportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van de sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te starten. Maandag buigt het Brusselse parlement liever zich daarover. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
2: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
1: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden.
0: Op dit moment gaat het nog op één plek traag en dat is richting Brussel op de A12. Daar moet jij 10 minuten rekenen tussen de Kontigse Steenweg en Boom. Sta je op dit moment toch nog heel toevallig op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Pardon. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
0: Q-music.
3: Emma Salden.
0: Voilà, de zon is onder, dus de radio kan luider. Met nu Damiano David. Dit is Born with a Broken Heart.

0: Goedenavond en welkom bij de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. Je zit hier echt heel goed bij Q. Nog tot middernacht. Dit is echt wel de plek, hoor, om de laatste twee uren van je dag door te brengen. Zo is er onder andere, even kijken, Hugo uit Oudenburg. Die zegt dat hij al een uurtje bezig is met de nachtploeg. Veel succes daar. Er is ook Joke uit de Zenderlo.
1: Hoi Emma, ik heb vandaag moeten werken tot 9:30 deze avond en nu zalig in mijn zeteltje. Geniet jij ook maar van die paar uurtjes dat je moet werken. En vooral eer dat je weet, ben je zelf ook thuis.
0: Nou wel, dat ga ik zeker doen. Eline uit Putten, die werkt deze nacht als verpleegkundige. Dan is er ook nog Carmen uit Beelze.
2: Hey, hier net gestart met strijken. Overdag is het hier veel te warm voor, dus beginnen we er nu weer aan. Groetjes.
0: Allee, het is 9:50. Ik heb nog nooit iemand zo enthousiast over strijken weten praten. Maar goed, zometeen moeten we het even uitgebreid hebben over iets dat ik niet kan. Het is nog geen enkele keer in mijn leven gelukt. Maar ik ben er dus zeker van dat er op dit moment iemand naar Q luistert die daar wel keigoed in is. En misschien ben jij dat wel. En dan mag je dat ook bewijzen, zo meteen. Eerst nog deze classic in de laatavondshow van Q. Black Eyed Peas met Where is the Love?

0: Die laat weten in de Q-web dat hij ook nog volle bak aan het werken is. De keuken is bijna opgekuist, zegt hij. En dan kunnen we eindelijk naar huis na een werkdag van 13 uur.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: goed kan fluiten, daar gaat het over. En ik heb ook een goed idee. Ik stel voor, als jij nu denkt van... ah, dat gaat hier over mij, ik voel mij echt keihard aangesproken. Ik kan goed fluiten. Dat je dat bewijst. En je doet dat door een bekende Q-hit in te fluiten via een spraakberichtje in de Q-app. En ik moet daar raden over welk liedje het gaat. Robbe die is nog even blijven hangen aan zijn show. Robbe, kan jij fluiten?
2: Ik kan fluiten. Kan jij fluiten?
0: Nee, ik kan dat niet. Dat is nog nooit gelukt. Ik ben wel altijd onder de indruk van mensen die dat kunnen.
2: Ik kan dubbel fluiten.
0: Alsjeblieft.
2: Met twee tonen tegelijk. Dus je hebt eentonig, dat is dan...
0: ja?
2: Klassiek. Valdi? Klassiek is okay. Altijd goed om te fluiten. Maar dubbeltonig. Ik moet opperste focus nodig.
0: Oké.
2: Snap je? Je doet gewoon zo.
0: Ja, je doet er nog een bas bij.
2: Een bas erbij.
0: Ah, wel, dan ben jij de geschikte persoon. Dus je moet een Q-hit fluiten.
2: Ja.
0: En ik moet raden over welk nummer het gaat.
2: Oké. Okay.
0: Goed. Heb je iets in je hoofd? Geen klassieke muziek.
2: Nee. Wacht, hè. Ik ga gewoon fluiten.
0: Huh? Maar wacht, ik dacht daarnet dat het de Weeknd was.
2: Ja, maar nu ben ik al... Het is de Weeknd. Maar
0: ah, het is juist.
2: Ja, het is juist.
0: Oh! Je zat al in de strofe.
2: Ja,
0: ik was al verder aan het gaan. Zeg, maar goed. Als jij goed kan fluiten, net zoals Robbe, het hoeft geen dubbele fluit te zijn. Dit is echt een dubbelzinnig gesprek. Dan mag jij nu een bekende Q-hit influiten via een spraakberichtje in de Q-app.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nog het nieuwste nummer van Camille. Dit is Nu dat je weg bent bij Q.

0: of een Bach met Miles Away.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: goed kan fluiten. Daar gaat het over. En als dat dus over jou gaat, dan moet je dat wel even bewijzen. Door een nummer, een bekende Q-hit, in te fluiten via een spraakberichtje in de Q-app. En ik moet dat nummer dan herkennen. Want als het herkenbaar is, dan weet ik dus echt dat je heel goed kan fluiten. Ik kan dat niet. Ik ben op dit moment 29 jaar en al 29 jaar lang is het mij nog geen enkele keer gelukt om een fluittoon uit mijn mond te krijgen. Maar er zijn wel wat berichtjes binnengekomen, hoor. Onder andere van Steven uit Jabeke. Even luisteren, hopelijk herken ik het.

Hé, dat is mooi. Ja, dat is niet moeilijk. Hè? Op het einde twijfelde ik even. Het is Adele, Rolling in the Deep. En dan is er ook nog Laura uit Antwerpen. Dat moet ik zelfs niet horen tot het einde. Dat is Oasis met Wonderwall. Sydney uit Veurne, die bewijst ook dat hij kan fluiten. Aha. Hey, helemaal klaar voor de foute party. Dat is onze Willy, hè? Met laat de zon in de hart. Laat de zon in je hart. Zometeen. Dan heb ik ook nog Christine aan de lijn. Die beweerde daarnet in de Q-app dat zij de allerbeste fluiter ooit is. Dus ik ben heel benieuwd of dat effectief zo is. Dus ik ga op zoek gaan naar een nummer. Niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk. Dat zij dan moet kunnen fluiten. Ik ga er even over nadenken. Als je zelf een idee hebt van een nummer dat Christine zou moeten kunnen fluiten, dan mag je dat altijd even doorsturen in de Q-app. En dan hoor je zo meteen Christine, de allerbeste fluiter ooit. Dat zegt ze over zichzelf.

0: After all, I'm only human. After all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Nog voor 11 uur kan je meespelen.
0: I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.
1: Met de enige echte showbiz quiz.
0: Don't put your blame on me.
1: En het is vanavond een specialeke. Want de prijs is veel beter dan alle andere keren. Eerst nog dit.
2: Sowieso luistert er iemand die...
1: goed kan fluiten, daar gaat het over vanavond. En het bewijs, als jij dat kan, mag je doorsturen in de Q-app. Door een bekende Q-hit in te fluiten. En ik moet daar raden over welk nummer het gaat. Zo is er Lara uit Blankenbergen.

0: Ik heb geen flauw idee welk nummer dit is. Maar dat is moeilijk. Christine uit Pajottenhem, goedenavond.
1: Goedenavond, Emma.
0: Heb jij het nummer herkend van Lara uit Blankenbergen?
1: Nee.
0: Ja, het was moeilijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar goed, jij beweert wel dat jij een hele goede fluitster bent. Vind ik een goed begrip. Hoe lang kan jij al fluiten?
1: Sinds kind af, denk ik. Maar het is heel veel zo tussen mijn tanden zo. Want fluiten kan ik ook wel, maar dan is dat veel stiller.
0: Ah ja, oké, dus jij maakt geluid door lucht tussen je tanden te duwen.
1: Ja.
0: Ah ja. Dat vind ik ook wel indrukwekkend hoor. Misschien moet ik dat eens proberen, want bij mij is het nog nooit gelukt. Ik kan niet fluiten. Ah, ja. Maar heb je daarvoor een spleet tussen je tanden nodig of niet?
1: Nee, ik heb geen spleet tussen mijn tanden, nee.
0: Ah, ja, misschien, hè. Het zou kunnen, hè.
1: Ja,
0: maar goed, je hebt dus veel ervaring. Daarom dat ik jou aan de lijn heb. Ik heb samen met de Q-luisteraars een nummer gekozen dat jij moet fluiten om te bewijzen dat je dat goed kan. Wil je weten over welk nummer het gaat?
1: Ja.
0: Oké. Lieve Christine uit Pajottenhem, jij moet het nummer I Just Might van Bruno Mars fluiten. Gaat dat lukken?
1: Ah ja. Ik ga het proberen.
0: Oké, wacht. Ik ga het stilmaken, zodat ik het echt heel goed hoor. En iedereen thuis ook. Christine, take it away. Het is aan jou. Oh, wauw. Wacht, nog ja. Één keer. Het leek echt op een vogeltje. Dat klonk heel schoon. Wil je het nog één keer doen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Goed, Christine. Hey, de Bruno Mars van Pajottenhem, zeg. Proficiat.
1: Ja, voilà.

Het gaat dus over fluiten vanavond in de show. Voor alle duidelijkheid, als in geluid maken met je mond. En jij mag bewijzen in de Q-app dat je dat goed kan door een bekende Q-hit in te fluiten. Ik moet daar raden over welk nummer het gaat. Caroline onder andere, die heeft dat gedaan. Even luisteren naar haar fluitconcert. Ja, dat is niet moeilijk, hè. Dat is K3 met Eyo. Maar zo goed veel fluiters onder de Q-luisteraars nog vanavond. Goed, zometeen kan je nog meespelen met de Showbiz Quiz. Daarvoor moet je niet kunnen fluiten, maar moet je wel op de hoogte zijn van wat er gebeurd is in de showbizwereld. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 11:02. En op dit moment gaat het nog op 1 plek traag. Dat is op de Antwerpsring richting Nederland. 5 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: afreageren materiaal na een drukke, drukke werkdag. Imagine Dragons met Bad Liar.
1: De Showbiz Quiz.
0: Kort even uitgelegd, je krijgt zo meteen drie vragen over wat er vandaag op deze 27 mei 2026 gebeurd is in de showbizwereld. En per juist antwoord dat jij geeft, win jij een cinematicket. Maar, het is dus een speciaalke vanavond. Gisteravond, tijdens de Showbiz Quiz, ging het niet zo heel goed. Ik had Q-luisteraar Regina aan de lijn en die kon helaas maar één juist antwoord geven. De American Music Awards die zijn uitgereikt. Welke Zuid-Koreaanse groep won de prijs voor artiest van het jaar?
2: BTS.
0: Voilà, dat had ze wel juist. Maar je mag dus Regina heel dankbaar zijn. Want ik heb besloten daarnet, toen ik mijn show aan het voorbereiden was, dat ik de overgebleven tickets van gisteren er terug ga bijhalen. Dus dat zijn twee tickets, want die heeft ze laten liggen. Dus dat betekent dat jij vanavond niet drie, maar wel vijf cinematickets kan winnen. Dus dat is al de moeite om mee te spelen. Hè. Dus op het spel, vijf cinematickets. En wil je meespelen, dan moet je nu het woord showbiz doorsturen in de Q-web. Laat maar komen. Veel succes.
3: It's
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Calvin Harris in de late avondshow met Q. Met Q. Het is voor mij ook al een hele lange dag geweest. Hè. Ha, Rihanna en Calvin Harris, we found love. Voilà, bij deze is dat gelukt. Goed, in- en uitademen, want belangrijk moment. Het is tijd om te quizzen. Jacques Vermeijer is 75 jaar geworden vandaag. John Travolta die gaat voor het eerst een film regisseren in plaats van zelf mee te doen. William Bova die heeft een rol te pakken in de strip van Urbanus. Zo is er nog veel meer gebeurd vandaag en daarom kan je dus meespelen met dit.
1: De Showbiz Quiz.
0: Ah, dit is jouw dagelijkse afspraak met de showbizwereld. Presentatrice van de Showbiz Quiz is Emma Salden. Hallo, en kandidaat van vanavond is...
2: Stefanie uit Wevelhem.
0: Stefanie, leuk dat ik jou aan de lijn heb. Wie is jouw favoriete artiest?
2: Oh, heet mij maar Meteor.
0: Ah, en waarom?
2: Oh ja, zingt mooi. Ja, ziet er ook goed uit.
0: Ja, oké. Okay. Ben je dan heel jaloers op Céline van Uitsel? Of hoe moet ik, bedoel, hoe moet ik dat zien?
2: Nee. Ik gun hem alle geluk met zijn Céline.
0: Waarom geloof ik dit niet?
2: Ja, maar... Het is oké.
0: Voilà. Bij deze het eerlijke antwoord. Stefanie, je krijgt zo meteen 3 vragen over wat er vandaag gebeurd is in de showbizwereld. Het enige dat jij moet doen is een juist antwoord geven. En per juist antwoord win je een cinematicket. Maar er zijn dus geen 3 cinematickets te winnen, maar 5 cinematickets. Dus de vraag is eigenlijk heel simpel. Bij welke 2 vragen wil je een extra cinematicket inzetten? Bij vraag 1, 2 of 3. Je weet nog niet wat de inhoud is van de vraag.
2: Doe maar 1 en 3.
0: 1 en 3, goed. Alright, vraag 1. Voor 2 cinematickets dus. Welke zangeres is vandaag nieuw toegevoegd aan de line-up van de Foute Party? Kwam je vanochtend te weten bij Maarten en Dorothee. Spaanse zangeres uit ons land?
2: Ja, Belle Perez.
0: Hey, jeppa, vlotjes. 2 cinematickets op zak. Volgende vraag. Voor 1 cinematicket. Welke kroonprinses heeft vandaag haar afstudeerceremonie gehad in Harvard? En haar mama en haar papa waren erbij, hoor.
2: Dat is Elisabeth.
0: Hé, hey, vlot. 3e cinematicket op zak. En Philippe en Mathilde die waren er natuurlijk bij. Ook voor 2 cinematickets, laatste vraag. Er komt een film over de historische juwelenroof in Parijs enkele maanden geleden. Weet je nog in welk museum dat was?
2: Dat is het Louvre.
0: Hey, hup, 2 cinematickets. Dat betekent 5 cinematickets voor jou, Stefanie. Proficiat.
2: Oh, dank u.
0: Hey, goed gespeeld, hè?
2: Ah, super blij mee, dankjewel.
0: Zeg, jij bedankt om mee te spelen. Je bent duidelijk op de hoogte van wat er gebeurt in de showbizwereld. Je zou het helemaal afmaken, Stefanie, als jij ook weet van wie het volgende nummer komt. Het is een nieuw nummer in de playlist van Q. Het heet Tranen van Goud, maar wie is de zanger?
2: Dat zal Aaron Blommaert zijn.
0: Hey.

0: Local & Topic met I Adore You by Q. Het is bijna 11 uur. Chloe uit Bilze, die is nog wakker en die luistert nog naar de laatavondshow van Q.
1: Hey Emma, mijn naam is Cleo. Ik werk voor Cirque du Soleil in Las Vegas.
0: Wow.
1: En ik loop nu net het werk binnen voor trainingen. En vanavond hebben we 2 shows.
0: Amai, eenmaal zo vet. Zelfs Q Music staat op in Las Vegas. Dat hoor ik heel graag. Als jij er ook nog bij bent, dan mag je uiteraard hetzelfde doen als Cleo. Dan mag je dat altijd even laten weten via een spraakberichtje in de Q-app. Van mij krijg je voor 11 uur nog het nieuwste nummer van Judith. Dit is Selfmade Woman bij Q. No.

0: over 11. Goedenavond, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsieliever uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagboom reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
2: Het is heel jammer om dit te horen. Want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Juist is juist. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
1: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden.
0: Op dit moment gaat het nog op 1 plek traag en dat is op de Antwerpsring richting Nederland. Daar moet jij 5 minuten bij rekenen tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
0: Music.
3: Emma Salden.
0: Het allerlaatste uur van deze heerlijke zomerdag vraagt om muziek van Jelly Roll. Dit is I'm Good.

Harry Styles die heeft, zoals je weet, helaas ons land geskipt in het maken van zijn tournee. En Olivia Rodrigo die doet gewoon exact hetzelfde. Die staat volgend jaar 4 keer in Nederland en 0 keer in België. Ik vind dat persoonlijk echt heel dom, want hier in België heb je lekkere chocolade, je hebt hier bier, je hebt hier goede frieten en in Nederland heb je kroket uit de muur. Maar alle geluk horen ze wel hier bij Q.

0: Olivia Rodrigo met Drop Dead.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...
0: Imke uit Diest, onder andere. Die stuurt een spraakberichtje door in de Q-app.
2: Hey Emma, Imke hier. Wij zijn net terug buiten van de K3-show, want een vriendin van mij heeft mij last minute meegevraagd. Ah. En het was super fijn, dus dikke merci Zoe. Doei.
0: Emma, zo lief. Hopelijk graag jullie vol thuis. Er is ook nog Annemie uit Aalst. Die is ook nog van de partij.
3: Hallo Emma. Mijn shift zit erop. Dus nu lekker naar huis cruisen met jouw hele goede muziek op de achtergrond. En nog wat genieten en hopelijk kunnen we goed slapen vannacht. Want afgelopen nacht was het toch wat te warm hoor.
0: Oh.
3: De groetjes.
0: Amai, ik heb ook gezweet vannacht. Hopelijk is mijn kamer wat frisser vandaag. Want het was ook frisser hè, overdag. Kevin uit Putten, goedenavond.
4: Goedenavond Emma.
0: Kevin, jij bent ook nog aan het werk. Tot laat moet je nog werken.
4: Half zes morgen vroeg.
0: Oh, dat is pittig. En doe je dat elke nacht?
4: Ja, toch. Meestal, als er werk is.
0: Ja, amai zeg.
4: Als er geen boten zijn, dan is er minder werk.
0: Hè. Ah, je werkt in de haven?
4: Meestal wel. Klopt.
0: Oké. En heb je een beetje leuke collega's die je wakker kunnen houden?
4: Ja, zeker en
0: vast. Oké, goed. En uiteraard ben ik er ook nog tot middernacht speciaal voor jou. Nu ik je toch aan de lijn heb, even een belangrijke vraag voor jou, Kevin. Heb jij al tickets voor de foute party?
4: Nee, Emma, die heb ik nog niet.
0: Allee, Kevin, dan heb ik goed nieuws. Want nog voor middernacht heb ik een dubbelticket in de aanbieding. Weet je wat je moet doen om dat dubbelticket te winnen?
4: Je moet een spraakbericht in de Q-app sturen met... I'm proud to be fout.
0: Ja, dat klopt.
4: Dat betekent... Dus
0: ja, dat betekent niet omdat je dat nu gedaan hebt dat je gewonnen hebt, hè?
4: Spijtig.
0: Het telt enkel, voor alle duidelijkheid, als je een nummer van een artiest van op de line-up van de Foute Party hoort. Dus het gaat sowieso voor middernacht nog passeren. Wanneer, dat kan ik nog niet verklappen. Goed? Dus misschien tot straks, hè, Kevin?
4: Ja, misschien tot straks.
0: Fijne avond nog. Emma.

0: Ik doe wonderen en dat heeft ze vanochtend ook verteld in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee.
1: Het heeft bij mij heel lang geduurd vooraleer ik terug muziek ben beginnen luisteren, eerlijk gezegd.
2: Okay.
1: En op een gegeven moment heb ik dat terug beginnen opzetten en voelde ik zo van, wow, er gebeurt weer iets in mijn lichaam en het voelt goed. En thuis weer een beetje beginnen opwarmen en beginnen zingen. En op een gegeven moment zei ik van, kijk, laat ons proberen. Ik wil terug een beetje gaan voelen op het podium.
0: Dat betekent dus dat ze erbij is dit jaar en dat betekent vooral dat jij dit nummer, maar ook dit nummer.

dat gewoon allemaal live gaat meemaken. Op vrijdag 26 juni, tijdens de Foute Party in Flanders Expo in Gent. Er zijn nog tickets, je kan er nog bij zijn. Je koopt die via qmusic.be of via de Q-app. En ook vanavond, nog voor middernacht, gaat er een duo-ticket de deur uit. Q. Nu eerst David Guetta bij Q. Dit is Memories. Yeah.

0: Afrojack, die komt er zo meteen nog wat beats tegenaan kletsen. En ook nog voor middernacht bepaal jij de muziek bij Q. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 1 minuut over 11:30. Alle files zijn opgelost. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat jij lekker vlot kan doorrijden. Q.
1: Emma Salden.

0: komt uit de film The Greatest Showman. Een van mijn lievelingsfilms. Als je die nog niet gezien hebt, schaam je, maar dan moet je daar zeker werk van maken. Pink met A Million Dreams.
1: De Foute Ticketweek.
0: Hey, als ik de queue heb opengooi, dan merk ik dat het al begonnen is. Want ik heb daar net dus een heel klein stukje van een nummer van Belle Perez gedraaid. Maar het telt niet. Sandra uit Beveren onder andere, die stuurt al een spraakberichtje door.
2: Ik ben proud to be fout.
0: Net zoals Caroline.
3: Proud to be fout.
0: Team uit Antwerpen.
4: Ik ben proud to be fout.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, pas als jij een volledig nummer van een artiest van op de line-up van de Foute Party hoort, dan moet jij dat dus doorsturen. Een spraakberichtje waarin jij roept ik ben proud to be fout, zo enthousiast mogelijk. En enkel op die manier kan je dus een duo-ticket winnen. Dus, nu moet je het toch niet doen. Want Miles Smith en Al Horan die staan niet op de line-up. Dit is Drive Safe in de late avondshow van Q.

0: Zometeen is het jouw moment. Jij bepaalt het allerlaatste nummer van de woensdag 27 mei 2026 van Q. Maar eerst even kijken, hè.
1: Wat, Cindy?
0: Cindy, het is met Emma van Q.
1: Ja?
0: Wat heb jij zo net doorgestuurd in de Q-app?
1: Ik ben proud to be fout.
0: Hey! Goed nieuws, jij gaat naar de foute party, Cindy. Hey, het is een duo-ticket. Wie mag er mee?
1: Ik ga mijn dochter meenemen. Oh. Ik vind dat die een goed feestje eens verdient.
0: Ja, je hebt groot gelijk. En hoe heet jouw dochter?
1: Chelsea.
0: Chelsea en Cindy. Klinkt nu al als een legendarisch duo. Het is ook een mooie line-up dit jaar. Belle Perez komt, Natalia is erbij. Lais, de Romeo's, de Jordi. Heb je een favoriet?
1: Ik vind ze allemaal eigenlijk even goed. Ja, het zal wel leuk worden, hè?
0: Ja, maar natuurlijk wordt het leuk. Je klinkt ook als een heel gemakkelijke vrouw. Dus dat wordt sowieso heel plezant. Wat ga je aandoen, Cindy? Want misschien moest je dat niet weten. Het is wel belangrijk, je outfit op de foute party.
1: Ja, ik weet het. Maar het gaat daar warm worden, hè?
0: Ja, het is heel warm daar. Dus ik zou met laagjes werken. Maar wat ga je aan doen? Niet niks aan doen, hè?
1: Ik weet nog niet of ik in mijn kast ga duiken of dat ik iets nog nieuw ga kopen.
0: Ja, okay.
1: Ik ben er nog niet helemaal uit.
0: Je hebt nog even tijd om erover na te denken. Vrijdag hebben we een kleine maand. Vrijdag 26 juni. Dan zien we elkaar. Cindy, tot dan, hè?
1: Ja, tot dan, Emma.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: is de Q-top schijf deze week. I love this feeling. Martin Garrix en Ed Sheeran. So repeat it. Met Repeat It. Het is bijna middernacht.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: In een volledige dag hoor jij dus hier bij Q echt de ene hit na de andere. Maar het allerlaatste nummer dat vandaag op 27 mei 2026 hier bij Q te horen is, dat bepaal jij. Dat is een enorme eer. En je doet dat door nu even de Q-app erbij te nemen. Heel belangrijk dat die in de buurt is. Want via die weg moet jij titel en artiest doorsturen van het nummer dat je wil horen. Je moet dat wel doen binnen de 20 seconden. En die 20 seconden die gaan in 1, 3, 2, 1. Voilà. Titel en artiest heb ik nodig. Hopelijk heb je diep nagedacht welk nummer het mag zijn voor jou. Je zit al in de helft, nog 10 seconden. Harry Styles mag altijd, hè? En de 20 seconden die zijn om. Bazaar, kom nog even zijn ding doen en dan ontdek je of jouw nummer eruit gekozen wordt. Eerst nog begin opnieuw.

0: zo meteen na middernacht hoor jij non-stop de beste Q-hits. Maar eerst nog even live over naar Kiani uit de Diest. Kiani, goedenavond.
1: Goedendag, Emma.
0: Zeg, jij bepaalt het allerlaatste nummer van de dag. Dus twee belangrijke vragen. Welk nummer mag het zijn en waarom?
1: Het liedje, dit is wat mijn mama zei, van Meteor. Ik ben net met ons mama naar de optreden van K3 hier in juni geweest. En het was een superleuke avond onder moeder en dochter. En ik wou haar graag ook met dit liedje toch even bedanken met wat zij allemaal voor mij doet. En ik heb altijd op haar steun kunnen rekenen. En zo wil ik het ook even ook nog iets duidelijk maken.
0: Oh, dat is heel lief en dan help ik daar heel graag bij. Hoe lang moet je nog rijden?
1: Nog ongeveer een 10 minuutjes al een kwartier. En ze weet ook helemaal van niks. Dus ze staat eigenlijk nu op de luidspreker.
0: Ah, zalig. Voilà, groetjes daar en goed thuis, hè.
1: Dankjewel.

0: 12 uur. Goeienacht, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goeienacht. Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moet de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Collega Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
2: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboek je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
1: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende liever. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden.

0: Music.
1: Q sounds better with you.
2: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.